0: Veracruz.
1: Veracruz.
2: Fuga.
3: Guadalajara, Guadalajara.
4: Fuga.
3: Lechería.
0: Lechería.
1: Lechería.
2: Lechería. Fuga.
0: Estado de México.
1: México.
2: México.
4: México.
0: México.
4: Fuga.
1: Fuga.
2: Fuga.
0: Fuga.
2: Fuga.
0: Fuga.
2: Fuga.
0: Fuga, vámonos.
4: Hey, fuga, men.
1: Fuga, fuga, fuga.
5: Fuga van Felix Bloemen. Goedenavond en welkom bij deze 9e aflevering van De Aangelanden. Elke 4 weken brengen we hier op Radio Centraal klankkunst op antenne, van field recording tot found sounds en instrumentale tracks, met een brede waaier aan recente releases, historische opnames en onuitgebracht materiaal. Vanavond is Maud Seuntjes de gast. Maud, welkom. En ook Raval is er komen bijzitten.
6: Hallo.
5: Welkom, welkom.
6: Dankjewel.
0: Hallo.
5: Hey.
0: Maud, we vliegen er meteen in. In jouw biografie lees ik dat jij zowel geschiedenis, maar ook audiovisuele kunst gestudeerd hebt. En toen ik dat las, vroeg ik mij gewoon af of er een link is tussen die twee, omdat... Ja, jij bent ook maker. Heb je eerst geschiedenis gestudeerd? Ben je daarna audiovisuele gaan bijstuderen? Of eerder omgekeerd? En hebben die twee met elkaar iets te maken? En hoe informeren die elkaar? En ook hoe heeft dat eventueel geleid tot jouw huidige functie als curator?
6: Ja, dus ik ben... dank je wel trouwens om mij hier uit te nodigen. Maarten en Rafael, superfijn. Dus ik ben voornamelijk curator en ook kunstenaar, geluidskunstenaar. En ik werk vandaag eigenlijk tussen, op het veld dat zich beweegt tussen geluid en muziek en audiovisuele kunst, performance, ecologie en geschiedenis. En ik onderzoek hoe luisteren een soort van ook politieke en ethische artistieke praktijk is die vormen van kennis kan ontwikkelen. En hoe is dat eigenlijk begonnen? Dat is eigenlijk al begonnen tijdens mijn opleiding geschiedenis. Omdat ik heel... dat moment, dat was denk ik in het tweede jaar of zo al, was ik zo gefrustreerd door alle theorie. En ik wou iets in de praktijk. En op dat moment zat ik heel veel zo op het openbaar vervoer.
0: Mm-hmm.
6: Ik was eigenlijk heel veel aan het luisteren en... dingen aan het opschrijven wat ik hoorde. En op dat moment heb ik een field recorder gekocht. Met mijn geld van een eerste vakantiejob in een archief. Dan ben ik zelf opnames beginnen maken. En daarna bij een vak mondelinge geschiedenis. En toen kregen wij de opdracht om echt zo mensen te gaan interviewen. En toen ben ik zo helemaal gefascineerd geraakt door het opnemen van stemmen. En van geluiden van de stad. En van mensen als deel van de geschiedenis. En op het moment dat ik mijn thesis ging schrijven, wou ik eigenlijk stoppen.
0: Okay.
6: Mijn geschiedenis, omdat dat ik dacht, dat is te theoretisch voor mij. Ik vond het super interessant, maar ik wou altijd dat zo mijn onderzoek iets nuttig of iets bijdroeg aan de samenleving of nut had. En niet in een kast zou verdwijnen. En op dat moment had ik een promotor, Gita de Nekkere, en die zei van ja... ik heb een project met de kunsthal Sint-Pietersabdij rond de dood, de geschiedenis van de dood. En als je wilt, kan uw thesisonderzoek eigenlijk ook deel worden van die tentoonstelling. En dan uiteindelijk heb ik mijn thesis geschreven over rouw- en grafrituelen bij de Turkse gemeenschap in Gent. En dan zij heeft mij eigenlijk heel veel vrijheid gegeven. Ik heb heel veel opnames gemaakt, ook videoopnames met mensen uit de Turkse gemeenschap, organisaties... heel veel dingen kunnen opnemen. En nadien is eigenlijk ik had dan ook mijn thesis geschreven als een concept voor een tentoonstelling. Dus ik dacht toen, als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik van... ik had eigenlijk toen al als een curator bijna dat onderzoek vertaald. En dan uiteindelijk is ook die thesis dan vertaald in een tentoonstelling in AMSAP, Instituut voor Sociale Geschiedenis in Gent.
0: Mm-hmm.
6: Met heel veel opnames ook uit mijn onderzoek. Dus dat was heel fijn. En dan die audiovisuele kunsten, die is eigenlijk later gekomen nadat ik een tijd lang in Brussel had gewerkt. Ja.
0: Ah, oké. Okay. Maar bij het opnameproces, had je dan een bepaalde focus of was dan vooral op verhalen of anekdotes verzamelen of ook echt gewoon superbreed klank als in, want allee, je hebt eigenlijk je eigen veldwerk gedaan binnen die geschiedenisopleiding.
6: Ja.
0: Ja, kun je een voorbeeld geven van bijvoorbeeld welke, ja, welke vragen dat je dan op mensen afvuurde? Of was het aan de hand van antwoorden van mensen dat je dan bepaald klankmateriaal bent gaan opnemen?
6: Ja, dat was heel veelzijdig, omdat dat ging ook over de dood. Dus dat waren heel intieme gesprekken over hoe mensen eigenlijk een rouwproces beleefden op afstand.
0: Mm-hmm.
6: Nadat bijvoorbeeld hun overledenen gerepatrieerd waren en begraven waren ergens in Turkije. En hoe dat ze eigenlijk die relatie tussen hier en daar levend hielden door herinnering. Dus dat waren heel intieme verhalen waarin dat de stem en de kleur en de subjectiviteit daarvan heel belangrijk werd. Die vooral voor mij zo door die opnames ja, extra naar voren kwam. En daarnaast, ja, ik maakte heel veel momenten mee met mensen dat ik gewoon in de auto zat en dat ze aan het zingen waren of dat zij... En dat ik dat dan gewoon opnam, of dat mensen rouwliederen wouden zingen of delen met mij. En dat ik dat opnam, of dat ik werd uitgenodigd in een moskee en daar dan opnames maakte. Of... Mm-hmm. Maar dat gebeurde heel organisch, dat was niet zo'n heel afgeleid proces.
0: Ja, ja. Oké.
5: Zie je het opnametoestel, het maken van opnames dan eerder als een documentair proces?
6: Ja.
5: Of toch echt een creatief proces?
6: Ja, toen was dat natuurlijk voor mijn opleiding geschiedenis aan de universiteit, dus dat was vooral in het kader daarvan. Maar ik denk dat ik toen al wel vrij documentair en creatief dacht, in die zin dat ik ja, bepaalde dingen ook gewoon meer op een poëtische manier of zo, die ging interpreteren of die in beeld bracht of opnam.
5: Ja.
6: Mm-hmm. Ja. En dat, heeft eigenlijk, dat is voor mij echt het begin geweest van alles wat daarna kwam.
0: Mm-hmm.
6: Ja.
0: Je sprak er net over dat de stem heeft een bepaalde functie in die opnames. Dat was ook zo in die opname die we daarnet gehoord hebben van Felix Bloem.
6: Mm-hmm.
0: Fuga heet die.
6: Ja.
0: Dus waarom heb je die meegebracht?
6: Ja, Felix Bloem is een... Alle opnames vandaag trouwens zijn gelinkt, zijn van kunstenaars waarmee ik nauw heb samengewerkt aan grotere projecten en commissies. En ik weet niet of we aan alles een heel verhaal kunnen koppelen, waarschijnlijk niet. Felix Bloem is een Franse geluidskunstenaar die dit werk, Fuga, dat is opgenomen in La Lecheria, is een noordelijk district in Mexico City. Waarin eigenlijk mensen op de vlucht die onderweg zijn op vrachttreinen naar de Verenigde Staten opneemt. En ik voel, in zijn opnames horen we echt zo de intimiteit opnieuw. Hoe dicht hij eigenlijk... hij brengt dat op een heel muzikale manier, vind ik. Misschien ook op een bepaalde manier, een abstracte manier. Maar tegelijkertijd voelen we ons ook heel dicht bij de mensen. En ik denk dat heel hard weerspiegelt hoe hij eigenlijk... ook heel dicht bij die mensen is op dat moment, door daar echt tijd mee door te brengen en hun verhaal en hun traject ook tussen Mexico en de Verenigde Staten, hun vlucht en hun migratie en hun onmogelijke migratie vaak ook, met heel veel risico's en gevaren, dat hij die eigenlijk samen gaat delen met die mensen. En dat vind ik daar heel sterk aan. En ik heb met Felix Bloem, toen ik werkte in Klankenbos als curator, een heel groot project gedaan, Doors of Listening, waarbij wij in het opvangcentrum van Pelt heeft hij een maand lang gewerkt met mensen op de vlucht. En hun verhalen of hun interesses zijn eigenlijk vertaald in een soort van samen met hun in een klankinstallatie van 12 deuren die in het klankenbos in Pelt staan. Waar je aan kan luisteren. Die deuren zijn aan een soort van deur, een soort van opening en welkom.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
6: Waarbij dat eigenlijk die verhalen een plaats krijgen, letterlijk een plaats krijgen in het landschap. En ik denk dat het heel hard weerspiegelt waar mijn interesse zo vanuit geschiedenis en nu als curator gaat echt zo over hoe breng je alternatieve geschiedenissen, hoe breng je stemmen, maak je ruimte eigenlijk voor stemmen die anders niet gehoord worden,
0: mm-hmm.
6: weinig gehoord of weinig gerepresenteerd.
0: Mm-hmm. politiek luisteren. Eigenlijk.
6: Ja, ja, exact. Ja. Ja.
0: Je hebt dan een track van Flavien Gillet meegebracht. Gare de Groenendaal.
6: Ja. Flavien Gillet is een Brusselse, ook een Franse eigenlijk, maar hij woont al heel lang in Brussel. Geluidskunstenaar die bij Brussel, dus apartia in Brussel, wordt een stoel. Werkt, maar hij daarbuiten maakt hij ook zelf werk. En hij is eigenlijk iemand die non-stop opneemt. En ik heb ook een hele tijd bij Brussel, dus apartia in Brussel, wordt een stoel gewerkt. En daar heb ik heel veel sociale artistieke projecten gedaan rond geluid. Waarbij wij echt zo met organisaties en bewoners van de stad de stad eigenlijk auditief in kaart brengen, archiveren en dan in tentoonstellingen of projecten ontsluiten. En hij is eigenlijk, na mijn opleiding geschiedenis, ben ik daar beland. Niet beland, maar dat is dan zo, daar ben ik dan beginnen werken. En dan is hij degene die me echt zo bewust heeft gemaakt van, field recording is een veld, wat jij doet, heeft een geschiedenis. En hij heeft mij superveel geleerd. We hebben superveel tijd ook samen opnames gemaakt. En de track is iets, toen ik hem vertelde over vanavond, had ik hem gevraagd, kun je iets doorsturen? En het is iets dat hij onlangs heeft opgenomen. Hij plaatst ook al zijn opnames op een kaart, aporé.org. Dat is een soort van online geluidskaart waar mensen en geluidskunstenaars zomaar opnames ook kunnen plaatsen. Dus ook weer heel participatief en democratisch. Een manier van... En al zijn opnames zijn eigenlijk bijna ongeedit. Dus heel rauwe, ruwe, die echt zo... Opnames echt zo meer documentalistisch de stad weergeven, hoe ze op dat moment zijn, waar hij is. En, en ik vond dat wel mooi om dat te brengen.
0: Oké,
5: hier komt een stukje uit die track.

was Gare de Groenendaal van Flavien Gillet, waarover Maud daarnet alvast praten. We gaan meteen verder met een volgende track die je meenam, Very Phonics, gemaakt door Sad Noise.

0: Verifonics uit het album Cactus Soap and the Looming Dreadnought of Existence. Van de New Yorkse architect en sound artist Femi Shonuga Fleming, oftewel Sad Noise.
1: Maud, heb je met Sad Noise samengewerkt? Ik veronderstel van wel, zoals je al eerder zei. Wat hebben jullie samen gedaan?
2: Ja, ik heb hem ontmoet dit jaar op de Sonic X Biennale, waar ik ook als curator werkte. De Biennale had de titel Melted for Love en ging eigenlijk over geluiden van thuis, die eigenlijk heronderhandeld worden onder druk van klimaatopwarming, migratie en kolonialisme. En Sad Noise hadden we uitgenodigd om een meer kanaals, zo'n ruimtelijk geluidscompositie te maken voor de Listening Room, wat een soort van geluidstentoonstelling is, die in het Amstelpark plaatsvond, met allemaal nieuwe composities gemaakt door elektronische en niet-elektronische muziekcomponisten, voor meer kanaals geluid. Het idee is echt dat je daar kan komen in een soort van tijdslot, een uur, luisteren naar meer kanaals, geluidscomposities. En Sad Noise had daar een werk gemaakt. En die had ook een workshop gegeven. Siathlon Barde workshop. Om zelf eigen synths te bouwen. Mm-hmm. En ja, dus hij is een Afro-Amerikaanse kunstenaar uit New York. Of toch die contraire, denk ik. Op een heel andere manier nadenkt over het alledaagse in geluid. En dat vind ik zo interessant aan zijn werk, dat hij eigenlijk verschillende schalen van geluid combineert. Mm-hmm. Zowel synthesis als zelfopgenomen field recordings. En een soort van snelheid ook heeft vaak. Misschien dat we dat nu door die harmonieuze melodieën minder horen, maar eigenlijk als je naar die onderlaag kijkt, zit daar wel echt een snelheid in. In allemaal momenten en dingen die in elkaar overstromen. Mm-hmm. En hij is heel hard op zoek naar zo'n manier om technologie en de organische wereld met elkaar te verbinden. Mm-hmm. Ja.
1: Ja. Nee, als ik bijvoorbeeld vergelijk met het werk van Felix dat we in het begin van de uitzending hebben gehoord, dan, ik weet niet of dat echt accuraat is, maar bij Felix bij Sad Noise is er echt een muzikale factor aanwezig. Mm-hmm. Ik denk dan ook meteen aan compositorische parameters bijvoorbeeld. Bij Felix is dat ook wel, maar dat is met een ander soort materiaal gecreëerd. Mm-hmm. Ik denk dan bij Felix meer aan een soort van documentaire. Terwijl dit gaat meer naar, ja, dat is een beetje stom zo in vakjes te zetten, maar er zit wel echt muzikaal materiaal in. Geeft dat voor u een bepaalde kleur? Omdat je zei, ja, het gaat eigenlijk over domestic geluid, of een herbeluistering of een hertekening van zo, ja, domestic geluid.
2: Ja, dat is ook bijvoorbeeld natuurgeluiden. En ik denk dat bij hem meer gaat over de alledaagse beleving van geluid. En ook hoe je dan via compositie soort van alternatieve ruimtes kunt creëren. Dus dat is dan eigenlijk, hij is ook architect, dus hij benadert muziek echt ook als iets ruimtelijk, waarin een soort van nieuwe wereld kan ontstaan. En dan zit ook, ja, ook echt in zo het afrofuturistische denken. Dus ik denk dat, ja, daar een soort van harmonie en synthesis, geluid en organische geluiden ofwel elkaar afbreken of ontmoeten of in elkaar overvloeien of elkaar, mimiken, nabootsen. Maar op zo'n manier die bijna ongecontroleerd is of als een soort van vloed of zo. Ja.
1: Ja, ja.
0: Geluidskunstenaars hebben heel vaak een vrij solitaire praktijk in een makerschap. Kan jij als curator toch tendensen ontwaren in hoe die makers met klank omgaan, zowel qua geografie, waar zij zelf leven, hun eigen leefwereld, zie je verschillen tussen Europese makers en Amerikaanse makers, Afrikaanse, Aziatische makers, of grote verschillen ten opzichte van vandaag en vroeger, 10 jaar geleden bijvoorbeeld.
2: Dat is een hele grote vraag, ja.
0: Dat is een grote vraag, misschien kunnen
2: we... Ja, ik denk dat...
1: We gaan er even tussenuit.
2: Nee. Ja, absoluut dat er tendensen zijn. Maar er is ook heel veel beïnvloeding, want vandaag zit het echt in een heel internationaal scene. Mm-hmm. Maar ik denk nog altijd dat mensen echt super hard beïnvloed worden door hun directe omgeving.
0: Ja.
2: En hun manier van luisteren en van in de wereld staan ook vaak elkaar heel hard spiegelen. En dat de wereld eigenlijk vaak ook gewoon doorleeft in de manier hoe zij met geluid als materiaal omgaan.
0: Ja.
2: En hun persoonlijke ervaringen, die vloeien daar eigenlijk in voort. Dus ja, ik denk, in die zin is geluidspraktijken hyperlokaal. Hoewel dat bijvoorbeeld geluidstechnologie en interesse... er zijn natuurlijk enorm veel middelen die overal beschikbaar zijn en die iedereen toepast en programma's waar langs geluid wordt gemaakt. En, ja. Maar bijvoorbeeld interessant hier is bij Setnoise is dat hij zijn eigen scenes bouwt die echt gebaseerd zijn op heel veel onderzoek en maar heel DIY geconstrueerd, maar ook eigenlijk een soort van aanklacht zijn tegen die meer gegenereerde geluidswereld van...
0: Ja, en die hij dan ook echt als een tool gebruikt om een community op te bouwen waarschijnlijk.
2: Ja,
0: via
2: ook.
0: Die workshops en...
2: Ja. Een soort van, vorm van gebroken synthese taal, zeggen ze. Maar ja.
0: Oké.
1: Okay. Ik wil dan meteen even de link maken met de volgende track, omdat het over de hyper... de eigen leefwereld, het hypergefocuste eigen leefwereld. De volgende track is Popcorn and Kettle door Panthea. Waarom heb je die meegebracht?
2: Zij is een Iraanse geluidskunstenares en ook cultureel werker, met wie ik ook al verschillende keren heb samengewerkt. En zij is heel hard op zoek naar... Zij daagt ons echt uit in de manier hoe wij luisteren. Dus, en wat wij daarin belangrijk vinden. Of bijvoorbeeld het idee van immersie bevraagt zij ook. Of in de zin, meer misschien op een subtiele manier. De manier hoe haar geluiden in balans zijn gebracht, nodigt echt uit om zo dingen te bevragen van waar ligt eigenlijk de focus wanneer we luisteren en hoe luisteren we naar bijvoorbeeld een vogelgeluid. En zij speelt ook heel erg met zo echte vogelgeluiden versus synthesis. Dus een soort van nagemaakte realiteit versus dan de opgenomen realiteit. En zij spreekt vaak over het soort van ontleren, het niet weten, als een soort van manier om nieuwe perspectieven te ontwikkelen op de wereld. Haar werk nodigt echt uit op een heel andere manier te luisteren. Een beetje weg van de manier hoe wij normaal... Of hoe iemand gewoon is om te luisteren.
0: Mm-hmm.
2: Ja, en haar Popcorn and Kettle is van een album uit 2020, Everyday Meal.
1: Zullen we eerst even luisteren?
2: Ja, dat is goed.
1: Top.

0: Dat was Popcorn and Kettle door Panthea. Maar zoals dat je reeds zei, of in de introductie van dit werk zei, vertelde, is er hier gestart met domestic geluid, geluid uit de eigen leefwereld, dichtbij de maker. Dus eigenlijk een soort hyper-persoonlijk werk. Ik kan me voorstellen dat Popcorn and Kettle, dat we ook duidelijk gehoord hebben in die opname, dat een bepaalde betekenis heeft, ook een bepaalde herinneringen, of een bepaalde herinnering op naar boven brengt voor die maker. Hoe belangrijk is het als luisteraar dat je die context eigenlijk kent of diezelfde herinnering kan opbrengen? Is het belangrijk dat je weet wat die herinnering is en daar dan zelf een antwoord op kan bieden? Of ja, dat is een beetje de vraag die ik mij stel bij dit soort werk. Mm. Als in, is er zoiets als een gedeelde domestic ruimte of ja, herinnering zelfs?
1: Mm-hmm. Absoluut, denk ik. Ja, wel dat die voor iedereen ook weer anders zal zijn, hè, maar uw vraag doet me heel erg denken aan een quote van Anaya Lockwood in een interview. Allee, een quote. Zij vertelde hoe zij eigenlijk voornamelijk met unprocessed of niet bewerkte geluiden werkt. Vooral natuurgeluiden, omdat die dan direct binnenkomen. Als mensen die pure geluiden horen, dat die daar dan op een heel directe manier door geaffecteerd worden, omdat zij zelf die ervaringen en die herinneringen hebben ook aan bepaalde geluiden of aan bepaalde momenten met die, in die omgevingen waar een soort geluidservaringen toen centraal stonden. En dat zij eigenlijk echt die kracht van puur geluid op die manier inzet in haar composities. En ik denk dat Panthea daar ook op een bepaalde manier mee speelt. In die zin dat wij allemaal, hoewel dat bijvoorbeeld hier verwachten we het geluid van popcorn, wat we eigenlijk ook helemaal niet krijgen. We horen wel een ketel, maar die popcorn die blijft ergens zo heel zachtjes aanwezig. Dus ze speelt ook heel hard met die verwachting van het horen van een bepaalde herinnering en wat die herinnering dan eigenlijk voor haar was op dat moment. Mm-hmm. Ze spreekt ook van het proces van oralization dat zij onderzocht heeft hier. Het is een begrip van Pauline Oliveros en vertaalt zich als een praktijk waarbij men herinneringen hoort in de mentale ruimte in plaats van ze visueel voor te stellen. En zij zegt, tijdens het spelen met het proces van oralisatie, Panthea zegt, vervaagde het onderscheid tussen deze opnames en mijn herinneringen. Ook leek het alsof elk geluid meerdere identiteiten kon aannemen binnen de context van andere geluiden. Dit kon ertoe leiden dat ik de opnames pauzeerde om te luisteren naar de achtergrondgeluid van mijn appartement in Teheran en dat ik deze vervolgens vermengde met field recordings enzovoort. Mm-hmm. Dus ja, het gaat echt over die grens tussen wat is echt en wat is ingebeeld of wat is een geluidsherinnering die dan ook weer vervaagt. Mm-hmm. En ja, herinneringen zijn superpersoonlijk, maar er is ook zoiets als een collectief geheugen. Mm-hmm. En dat is dan iets waar we nu verder mee gaan, is ook het lichaam als geheugen. En wij allemaal dragen ervaringen en herinneringen mee als mens, als lichaam, van ons eigen leven, maar misschien ook van ja, vroegere levens en omstandigheden. Ja.
0: En dat brengt ons dan ook bij de volgende track, Beyond the Ancient of Time, door Leilua Lanzilotti.
1: Leilua Lanzilotti.
0: Dank u. Ik was aan het twijfelen.

Yeah.

met deze Dub Don't Stop zit het er weer op voor vandaag. Dit was Back to Base, Reggae Matinee op Radio Centraal 106.7 MegaVibes. Stukje Don Wacky, groot deel Janja Rebel vandaag. En dan ga ik voor een paar weken met vakantie naar het zuiden. U krijgt dus volgende week en de week erop twee keer Dubwave Sound op de radio te horen. Volgende week zondag gaat er als gast ook Shanai en de Hi-Fi bij zijn. En de week erop waarschijnlijk ook nog een nieuwe gast. Dat gaat Bavo u allemaal volgende week vertellen. En dan binnen drie weken is er ook nog een full-length show van Crucial P. En daarna zijn we terug op post. Ik zeg al peace, love, respect to each and everyone. En tot dan.

Ja, hallo lieve luisteraars. Je luistert naar Trashcult op Radio Centraal 106.7 FM. En dit is aflevering nummer 176. En die begonnen we net met de compositie Telegraph van Taylor Dupree en Marcus Fisher. Ik heb er in eerdere afleveringen ook wel eens al werk van gedraaid. Ik vind het erg mooi, dus ik blijf erbij terugkomen. Joke en Wim Sjoerd zijn er vandaag niet, dus ik zit hier alleen in de studio. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om wat langere stukken voor jullie te spelen. Dus ik wou eens beginnen met een stuk van Elian Radic. Het is 70 minuten. Ik zal er gewoon een flink stuk van spelen. Ik zal het niet helemaal spelen, want ja, dit programma is maar 1,5 uur. Maar wel een flink deel ervan. En ik heb ook nog een hoop. Ik ben bezig met een soundwalk in Kopenhagen. En daar ben ik. Ik wil het een soort van wat work in progress ook laten horen. En ik heb ook nog een mooi stuk van Hildegard Westerkamp. Maar nu eerst Elian Radic. Atmos.

Ja, we luisterden daar naar het stuk Mountains, een compositie van de Nederlandse componist Ton de Leeuw uit 1977. En dit is een uitvoering van Fie Schouten, een basklarinettist. Dit staat op, is het te vinden op haar album Monologues, dat uitkwam in 2020. Recent werkte ik zelf ook samen met Fie aan de muziek van een film. En materiaal daarvan ben ik op dit moment ook in een soundwalk aan het verwerken. Ben ik samen met Johannes Bennings aan het maken in Kopenhagen. En ik wilde eigenlijk wat... Het is aardig vorm aan het krijgen. Maar ik wilde wat van deze field recording / compositie / teksten met jullie delen. En daar zit ook basklarinet van Fie bij. De soundwalk heet Living Matters en zal vanaf 8 juli in het Refsheide-Eun gebied in Kopenhagen te wandelen zijn. Het is een wandeling van ongeveer 2 uur. Waarbij je dus waarbij het geluid gestuurd wordt door de positie van je lichaam in het landschap, of eigenlijk je smartphone. Je hebt dus een smartphone en iets van een koptelefoon of oortjes nodig om het te kunnen doen. Ja, ik ga daar nu een soort van trailerschets van laten horen. De composities zijn nog niet af en de teksten zijn eigenlijk ook allemaal redelijk in een soort van placeholder fase. Dat wordt allemaal nog door met stemacteurs in de studio opgenomen. Maar genoeg disclaimers nu. Ik ga het nu gewoon even een stukje laten horen.

Ja, en tot zover een impressie van de soundwalk Living Matters, waar dus Fie Schouten ook met haar basklarinet in performt. Ja, dus vanaf 8 juli is dat in Restheide-Ön in Kopenhagen, kan je die geluidswandeling doen. Wat ik nog even wilde zeggen, ik was gisteren op een werd ik meegenomen naar een plek in Park den Brand, Folly. En dat is een nieuwe plek waar je koffie kan drinken, een natuurwijn kan drinken of een gebakje kan eten. En het is ook een ruimte voor efemere kunst. En er was eigenlijk een opening van 2 dagen. Dus het begon eergisteren al. En ik kwam gisteren aangewaaid. En onder andere in de IJzermans en Ernst Maréchal traden daarop. En nog een hele hoop anderen. En het was heel, heel tof om daar te zijn. Het was heel laid back, maar ook heel inspirerend. Toffe klanken, toffe performances. Het weer was heel wisselvallig, maar het was dat mocht de pret niet drukken. Heel relaxed. Ik kan het heel erg aanraden. Als er binnenkort nog dingen zijn in Folly, dan zou ik daar zeker naartoe gaan. Je kan ze vinden op Instagram of misschien ook op andere plekken. Maar ik zie het hier op Instagram staan in ieder geval. Ja, dus dat is Folly. We zijn een beetje richting het einde van deze 176e episode van Trashcot aan het gaan. Ik wou eigenlijk nog een stuk gaan beluisteren voor een deel weer. Want het is een heel lang stuk van Alvin Lucier, Small Waves. Dit is een stuk wat hij maakt waarbij hij verschillende percussieschalen, een soort van cymbalen, laat resoneren door middel van de alpha waves die zijn brein maakt. Dus elektromagnetische signalen van zijn brein. Die vooral worden verstuurd als hij aan niks denkt. Dus de performance van Lucier bestaat eruit dat hij voor een publiek zit met een soort van elektrode op zijn hoofd. En zoveel mogelijk aan niks probeert te denken. En zo klinkt dat dus. En dat ga ik nu voor jullie spelen. Small way.

Daar is die, excuseer, ik heb per ongeluk Navigations for Strings aangezet van diezelfde Elvin Lucier. En nu luisteren we naar Music for Solo Performer. En dat is dus het stuk met dat getriggerd wordt door zijn eigen hersengolven.

Ja, met deze hersengolven van Elvin Lucier, Music for Solo Performer, zijn we aan het einde gekomen van deze 176e aflevering van Trashcot. Veel plezier met Bygone Days en wij zijn er over 2 weken weer.

0: Goedenavond, beste luisteraars. Het wordt een heel speciale aflevering van Bygone Days vandaag, want we hebben namelijk nog eens een co-host. En het is niet de Sam, maar het is een vriendin van mij. Ik noem haar wel eens gekscherend Penis Eeltslinger, maar eigenlijk heet ze Ines Eelinger. Dag Ines.
1: Hallo, goedenavond, dag Wis.
0: Zijn we zenuwachtig?
1: Nee.
0: Nee, nee, je klinkt een beetje zenuwachtig.
1: Nee, ik ben juist naar de wc gegaan hier en dat was niet zo'n aangename ervaring.
0: Hoezo?
1: Dus...
0: Was de spiegel weer verdwenen?
1: De spiegel was er.
0: Oké, dat is goed. Dat is goed. Nee, zeg eens, waarom was uw ervaring niet aangenaam?
1: Ja, laat ons zeggen, ik heb al op properdere wc's mijn behoefte gedaan.
0: Is het echt?
1: Ja.
0: Maar wat zeg jij voor een verwende scheet, maat? Dat komt ook eens mee, dat begint zich al direct fouten te permitteren. Als dit maar goed komt. Zeg, je had heel veel weetjes en zo opgezocht over de plaatjes dat ik mee heb.
1: Ja, dat klopt, Wes. Ik heb echt mijzelf heel goed voorbereid.
0: Oké, dan is er eindelijk eens een Bygone Days die voorbereid is.
1: Ja.
0: Na 10 jaar mocht dat wel eens.
1: Ja.
0: Goed, maar ik ga beginnen met iets waar jij helemaal geen weet van hebt. Want dat is een plaat die ik net gewoon oppikken zijn in de platenwinkel. Het is namelijk de debuutplaat van Sportweekend.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja, het is met Karel Huibrechts en zo.
1: Aha, interessant.
0: Nee. Sportweekend is een band uit Antwerpen. De bassist, de Maarten, ik heb er nog mee in de klas gezeten in het eerste en tweede middelbaar. Dus de wereld is klein. Dit is Sportweekend op Bygone Days. Welkom op Radio Centraal.

0: Sportweekend hier op Bygone Days. Wat vond je ervan, Ines?
1: Wel,
0: dat had je niet voorbereid, zeker.
1: Het is niet meteen mijn stijl en ik vermoed dat er andere nummers gaan volgen waar ik mijzelf beter in kan vinden.
0: Zeg, klapt is gewoon, wat is dat nou met de ABN allemaal? Allee, stop ermee.
1: Oké.
0: Okay. Goed, wat gaan we opzetten? Sam, ik bedoel Ines.
1: We kunnen een liedje opzetten van Big Lucky Carter.
0: Nee. Dat hebben we toch niet afgesproken?
1: Wat gingen we opzetten?
0: Cloud 9 van Edwin Starr.
1: Ja, juist. Cloud 9. I'm on cloud 9 betekent eigenlijk, ik ben in mijn nopjes, ben ik net te weten gekomen.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: En dit nummer gaat eigenlijk over het evenwicht vinden. Of wat is er nu eigenlijk het leukste? De opgewonden euforie van een nieuwe relatie. Of het zelfvertrouwen en de stabiliteit die je vindt in een langdurige relatie. Voilà. Zet het maar gewoon op.
0: Oh, wordt dat hier zo'n uitzending of wat? Jongen.
2: I'd like to tell you a story about me and my family and the neighborhood in which I was raised. I chose to do this particular number because it describes my childhood to a

0: Cloud 9 van Edwin Starr, maar Cloud 9 speelt maar op één kanaal. Ik ga ons een beetje proberen te fixen om de platenspeler, want daar is iets mis mee. Het zal gewoon een slecht contactje in de headshell zijn, denk ik. We gaan proberen dat op te lossen. Gaan we nog iets zeggen over Cloud 9, Ines?
1: Ja, Cloud 9, Wes, is toch wel een van mijn favoriete nummers die je mij hebt laten horen de afgelopen dagen.
0: Oké. Okay. Ah, dat was het.
1: Dat was het.
0: Dat was het. Ja. Ja, goed. Ik ga dat proberen op te lossen terwijl het volgende nummer speelt. En dat is Nose Full of White, heet dat. En Mr. D en de highlights. Waarover zou dat gaan? Nose Full of White.
1: Ja, kijk. Volgens AI gaat Nose Full of White over Persil. Of Nose Full of White gaat over witte meeeters. Ik heb daar zelf zo mijn bedenkingen bij.
0: Ah, zo, ja, een neus vol van die witte puntjes.
1: Je
0: ja.
1: weet maar nooit. Inderdaad. Als er luisteraars zijn die daar af en toe last van hebben...
0: Ja, bel ons.
1: Jammer.
0: Goed. Nose Full of White van Mr. D. En de highlights dus.

0: Nose full of white. Neus vol mee-eters dus, volgens Ines Elinger hier in de studio. Ik kan Southern Culture on the Skids opzetten. De meeste mensen kennen het nummer Camel Walk wel, maar de single-versie is iets wat anders dan de versie op de EP. Ik heb een EP bij het eind jaren 90 zal dat zijn, denk ik. Ik wil het even kwijt zijn. Dus daar gaan we naar luisteren. Is er iets dat jij erover wou zeggen?
1: Wel, de Camel Walk is eigenlijk een danspas uit de jaren 20. Je moet dat maar eens opzoeken op YouTube. Dat ziet er eigenlijk echt uit, gelijk een kameel die wandelt. Niet zo moeilijk om na te doen, maar ik zou zeggen, ik denk dat het nummer beter is. Aha. Geniet ervan.
0: Dat is een naam niet gestolen, eigenlijk. Ja, we gaan ineens merken, we gaan ineens te weten komen of dat tweede kanaal van dat platenspeler marcheert. Nee, wacht. Deze is... Ik heb dat niet gezien. Nee, ik krijg het niet in gang. Tjuh, toch, hè. Bon, dit is de Camel Walk in mono.
2: Honey, will you eat that snack cracker in your special outfit for me?

0: Dat was Taurus van Dennis Coffey in de Detroit Guitar Band. En we hebben besloten van maar één platenspeler te gebruiken. Dat er internet echt niet al te best doet. Dus het kan even duren tussen twee nummers. Maar gelukkig heb ik hier iemand om jullie te voorzien van de nodige bindteksten en zo. Terwijl ik bacon, butter, fat uit de hoes haal en op de platenspeler leg. Heb jij er iets over gevonden, over bacon, butter, fat van Charles Williams?
1: Ik heb daar eigenlijk niks over gevonden, behalve dat het uitgebracht is in 1971.
0: Oh, kijk. Was dat een goed jaar?
1: Dat was een geweldig jaar, want bacon, butter, fat is toen uitgebracht.
0: Oké. Okay.

0: Bacon Butter Fat was dat van Charles Williams. En het volgende nummer...
1: is een nummer speciaal voor enkele mensen die misschien aan het luisteren zijn. Dank u wel trouwens daarvoor. Hier bij Radio Centraal met zicht op de Schelde en de zon die erdoor komt, draaien wij een volgend plaatje voor...
0: Hier schijnt de zon nooit.
1: Dankjewel, Wes. Voor twee personen die ik heel graag zie. Het is een nummertje van de Jokers met Ronnie Sigo, die we allemaal wel kennen.
0: Ronnie Sigo op... welk instrument?
1: Op de gitaar.
0: Oké, okay, goed gegokt. En welk nummer?
1: Met het nummer Taboe.
0: Taboe.
1: Oeh.
0: Geschreven door Maria Lecuona in 1937 in Cuba.

0: De Jokers met de legende Ronnie Sego op de gitaar. Yes.
1: Het volgende nummer is een nummer geschreven door de Mexicaanse componiste Consuelo Velázquez. Iedereen kent het nummer. Het nummer is ook honderdduizenden keren gecoverd geweest. Wes, over welk nummer gaat het?
0: Het gaat over Bésame Mucho.
1: En?
0: Kus mij veel.
1: Consuelo Velázquez had naar het schijnt nog nooit zelf met iemand gekust toen ze dit nummer schreef.
0: What do you call a Mexican girl with no legs?
1: Vertel hem op nog eens, Wes.
0: Consuelo.

0: Oei, dat is al het volgende deze. Dat is een goed plotje nou, die nou. Juanico is dat trompet, 50% slow, 50% in ritme. Dat is zo, echt zo'n, ja, zo'n easy listening lounge plaat uit de jaren 70, eind jaren 60. Maar er stonden heel coole dingen op, waaronder deze Besame Mucho die u net gehoord heeft. We gaan een beetje voort in de Latin vibe. Ik heb Ramsey Lewis Trio hier klaar stond. Ramsey Lewis heeft ongelooflijk veel van die jazzplotjes gemaakt. Zo die eerder, ja, zo wat easy listening, maar altijd wel, toch wel heel graaf. Ik heb Upendo ni Pamoja bij. Dat is een promo-persing met aan de ene kant de stereo-versie en aan de andere kant de mono-versie. Ik denk dat ik gewoon de mono-versie op de platenspeler ga liggen die maar op één kanaal werkt. Dan gaat er niks van de klank verloren en dan hebben we ook... Dan kan ik ze beetje nog eens iets aan elkaar mixen ook, want dan kan ik twee platenspelers gebruiken. Goed, Upendo ni Pamoja, dus. Ik zou niet weten wat het wil zeggen. Ines, ik zie nog Ines' ogen dat ze het wel weet.
1: Uiteraard. Upendo ni Pamoja is Swahili voor liefde, is samen zijn. Oh. In de US heeft dit nummer op de eerste plaats gestaan van de Billboard Bestselling Jazz LP's. Meer weet ik er ook niet over.
0: Ja, dan zul je misschien moeten iets uit je persoonlijk leven vertellen, totdat ik klaar ben hiermee.
1: Ja, Swahili is een Bantu-taal, wordt gesproken in Kenia en Tanzania. Hoe weet ik dat allemaal? Omdat ik vroeger ooit een eindwerk heb gemaakt over Bantu-talen.
0: Gaat gestudeerd en zo, of hè?
1: Nee, ik doe maar alsof.
0: Oké, okay, dan is het goed. Dan moet je blijven. Allee, doe het. Hier. Hoe ben je niet, Pamoja?

0: Ramsey Lewis. Vond het goed? Want je vond het eerst vond het nog niks, hè?
1: Nee, op mijn boxje thuis klonk het minder goed.
0: Op je boxje thuis klonk het minder goed.
1: Ja, hier klinkt het beter. Ja,
0: ik geef het is niet het allerbeste nummer ooit, hè, maar je kunt ook niet alleen maar de allerbeste nummers ooit draaien. Je moet af en toe eens iets...
1: Minder goed.
0: Maar ik vond de percussie zeker in het begin vond ik heel graag. Ik vond het... De brug vond ik zo'n beetje te melig, te flauw. Maar de rest van het nummer vond ik wel straf. Ja, ja. Ik zal zien of ik het ooit nog eens meebreng. De meeste van die plotjes zijn allemaal plotjes dat ik op de rommelmarkt heb gekocht 2 weken geleden.
1: Mm-hmm. Ik was erbij.
0: Jij was erbij. Ah, je was er ook ergens. nou, klopt. Het volgende plotje heb ik daar ook gekocht. De Mr. Superbad van Mr. Superbad and the Mighty Superpower Band. Ga jij nog iets zeggen of moet ik dat opzetten? Dan ga jij
1: ja,
0: nog iets
1: de
0: zeggen?
1: Zanger ah, ja. Freddie Mac was dus een voormalig bokser uit South Carolina. Interessant, hè?
0: Oh, dat was het. Oké. Okay. Dankjewel, ChatGPT. Ik heb mijn persoon...

0: daar weet ik niks over.
1: Mr. Superbad. Mr. Superbad.
2: Ja, de micro staat open. Vers, wou jij nog iets zeggen?
0: Nee, niet per se.
2: Oké. Goed, Mr. Superbad was dat. We gaan voort met de
1: Love Machine van de band Supermax. Supermax was een Duitse funkband. De plaat is opgenomen in 1977. 77. En de zanger ziet er heel Duits op. Hij ziet er heel Duits uit. Dat kan je nu niet zien op de radio natuurlijk. Maar ik zie het hier wel op de achterkant van de hoes. En hij klinkt ook gewoon witter dan een Noorse albino of zo. Maar het is op zich is het wel een cool funknummer. Heb jij nog iets aan toe te voegen, Ines?
0: Ik heb er deze keer niets aan toe te voegen, Wes.
1: Supermax met Love Machine hier op Bygone Days op Radio Centraal.

0: I'm a love machine in town. The best you can get for 50 miles around. Fantastisch toch? Supermax met Love Machine was dat. Ik denk dat ik dat. Daar ga ik mijn Tinder-profiel van maken. I'm a love machine in town. The best you can get for 50 miles around.
1: Goeie plan, Wes.
0: Dat wordt zeker.
1: Op zijn Tinder-profiel.
0: Zeker scoren. Wat?
1: Iedereen liegt op zijn Tinder-profiel.
0: Dus... Ik kon nu een micro openzetten, dan horen de mensen nu. Wat zei je?
1: Iedereen liegt op zijn Tinder-profiel.
0: Dat is waar.
1: Dus goeie plan, Wes.
0: Dan mag dat. Ik heb alleen maar goede plannen, Ines. Wat zullen we opzetten? Zullen we een nummer voor uw dochter draaien anders? Of nog niet?
1: Ik dacht dat het tijd was voor David Whittaker. Of nog niet?
0: Ah ja, David Whittaker. Ja,
1: ja. Ja, met Street Poker at Caesar's Palace.
0: Het plaat Ce soir après dîner.
1: Een hilarische titel, vind ik zelf.
0: Easy listening. Wacht, maar daar staat. Spécialement créé pour accompagner votre prochaine partie. Ces quatre morceaux éteindront vos amis. Vous serez les premières à les danser. En voilà.
1: Ja, het nummer gaat dus eigenlijk ook over de opwinding en glamour van strippoker spelen in Caesar's Palace. Dat is een casino in een hotel in Las Vegas. Ik dacht, daar moet ik toch wel enkele pikante dingen over vinden. Ik heb er echt enige tijd opzoekwerk naar gedaan, maar ik heb er jammer genoeg echt niks over gevonden. Behalve een schaars geklede serveerster in korte Romeinse klederdracht. Die heb ik gevonden, een foto daarvan. Ik denk dat ze het geheim hebben willen houden, want het enige pikante dat ik vond was een man die gearresteerd is in 2023... omdat hij zijn geslachtsdeel op de pokertafel had gelegd in Caesar's Palace. Ja.
0: Bewijzen op tafel noemen ze dat.
1: Ja.
0: Hier is strip poker at Caesar's Palace.

0: Strip poker at Caesar's Palace.
1: En nog een weetje over strip poker at Caesar's Palace. Dus blijkbaar is de financieel manager ervan beschuldigd banden te hebben gehad met de maffia in 1969. En zo kunnen we naadloos overgaan naar het volgende nummer. Dat is een Italiaans nummer, heel bekend. Speciaal voor mijn goede vriendin, wiens loverboy jammer genoeg in het ziekenhuis ligt. Ik weet niet wat er aan de hand is met die mama van de loverboy.
0: Maar het is in Palermo.
1: In Palermo?
0: Dat hij in het ziekenhuis ligt.
1: Had ik dat nog niet gezegd?
0: Nee, dat
1: bedankt.
0: Gezegd,
1: dat is inderdaad in Sicilië, Palermo.
0: Niet onbelangrijk.
1: Dat is niet onbelangrijk. En die mama had toch wel vreemde schoonmaakproducten in huis die niet op de legale markt verkrijgbaar zijn. Want zij had een idee om haar bovenburen in het zuur te gooien omdat ze 's nachts te veel lawaai maken.
0: Op te lossen in het zuur in de badkuip. Zo.
1: Ja.
0: Alright.
1: Ja. En dat mag niet in de badkuip. Ja. Dat mag niet in de badkuip, heb ik geleerd.
0: Mag niet in de badkuip? Nee, van die serie. De badkuip kan meesmelten.
1: Ja.
0: Breaking Bad.
1: Breaking Bad ging het allemaal door de badkuip.
0: Ja, dat is te zien wat voor zuur dat jij gebruikt.
1: Ja, dan moet je eens naar de bomma bellen. Maar in ieder geval, dit liedje is voor de loverboy.
0: Heb je niks opgezocht over zuren en bazen?
1: Nee.
0: Ik heb wel een zuren baas.

0: Little Tony, quando vedrai la mia ragazza? Voor de vriend van Freya die in het ziekenhuis ligt in Palermo.
1: Ja, lieve Walter Viviano.
0: En zijn mama die de buren wilt oplossen in zuur in de badkuip.
1: De coole mama van Walter Viviano.
0: Ja. Oké, cool. Het duurt even, hè, nu dat we maar één plaat spelen. Bon. Het volgende. Hier, een nummer van Serge Gainsbourg. Geschreven door de Serge alleszins. Het is heel bekend, hè, maar het is een kagoe nummer. Dus ik dacht, ik pak het gewoon mee.
1: Frans Gall.
0: Ja, ik heb het over Laissez tomber les filles. Dit is Frans Gall, inderdaad. MUZIEK

0: Bah, is toch een goed nummer deze?
1: Een geweldig nummer.
0: Een geweldig nummer. Wat een prima nummer. Wat een uitstekend nummer.
1: Het volgende nummer is... een nummer dat Wes volgens mij enkel gekocht heeft. Allee, het plaatje heeft hij enkel gekocht. Voor de hoes. Jullie kunnen dat niet zien, maar ik kan alleen maar zeggen dat er vrij veel naakt...
0: Ja,
1: op de hoes te zien is.
0: Een foto van twee naakte vrijende dames in de duinen.
1: Mm-hmm.
0: De dames heten Nathalie en Christine. Ja. En zij brengen nu samen met de band Les Vibrations, brengen zij u het nummer Femme.
1: Femme.
0: Femme. Of voor de Hollanders, Femmes.
1: Femmes, ja.
0: Femmes, op Bygone Days op Radio Centraal.
1: Yippie!
0: 106.7 FM.

0: Er zitten hier ondertussen ook al kuikens in de studio. Het loopt hier vol. Het loopt hier vol. En het was hier net zo heet. En die kuikens die hebben de sfeer helemaal naar de knoppen gedaan. Tussen Ines en mij. Al goed, want ik denk dat er een man mee luistert. Olivier, het is maar voor te lachen.
1: Ja, zo heet was het hier nu ook weer niet.
0: Zo heet was het hier ook weer niet.
1: Wes is gewoon niet zoveel, gewoon.
0: Dat is waar. Ja.
1: Maar die kipjes, Wes, laat ze nog eens één keer horen.
0: Die kipjes?
1: Heel even.
0: Ik heb terug kroost in huis. Ik heb 5 kuikens in huis.
1: Ja. Heel schattig. 5.
0: Heel schattig. Ik heb die opgenomen er straks. Ja. Mijn nieuwe dochters. En zoontjes. Maar de zoontjes die zijn voor de pot. Nee, dat is niet waar. De zoontjes gaan gewoon terug naar de collega waar ik ze van gekregen heb. En dan, ja, daar gaan ze echt wel in de pot. Maar bon. Kijk, het leven is dat je mozo.
1: Maar die kipjes passen wel goed bij het volgende nummer. Want dat volgende nummer heet, Wes...
0: Ja, Chicken.
1: Ah.
0: Ja, spreek ik het juist uit?
1: Chicken, ja, Chicken. Van?
0: Rick Hudson and the Boogaloo Band.
1: Wel, kijk, dat is wat Wes beweerde. Maar Wes, Rick Hudson... En zijn band komt uit de UK. So you have to say Rick Hudson and the Bugaloo Band.
0: Oh, bugger off.
1: No, it's Rick Hudson and the Bugaloo Band.
0: No, it's the Boogaloo Band. It's not the Bugaloo Band.
1: About your chickens who are living in your fucking living room. Why don't you put them in a garden?
0: Because they're too small and they'll fucking freeze to death or get eaten by the fucking weasels. That's why.
1: The
0: and it's
1: weasels.
0: Boogaloo, it's a bugaloo.
1: It's bugaloo.
0: It's...
1: Oh, bugger off. Let's just say Rick Hudson and the Bugger Off. Bugaloo Band.
0: The Bugger Off Bugaloo?
1: The Bugger Off Bugaloo Band.
0: I have to put the needle on the record. Put the needle on the record. Put the needle on the record. And the drum beat go like this. Come on, you man.
1: Woohoo. Rick Hudson and the Bugaloo Band.

0: Rick Hudson en de Boogaloo Bands.
1: Toch?
2: Rick Hudson en de Boogaloo Band.
3: De Boogaloo Band. Hé, de Boogaloo Band. Dat is Boogaloo, dat is niet Boogaloo. Wat zijn jullie allemaal, was?
1: Bon, ik heb nog meer kekjes bij. Ik heb Chicken George met de Hong Kong Reggae Man morgen voor de dub-versie. Die heet King of Reggae.
0: Het is een popcorn-klassieker, begot, maar dan een uit het reggae-genre. Ines vindt het maar niks, daarmee draai ik het met plezier. Hier op de studiospeakers gaan wij dat veel beter doen.

0: King Reggae, of we noemden het King of Reggae. Ja, kijk.
1: Ja.
0: Wat denk ik allemaal? Chicken George, zo is het. De dubversie van Hong Kong Reggae.
1: Ja.
0: Ja. En nog altijd niet, nog altijd geen fan of...
1: Het is geen slecht nummer, maar... zijn er beter. Ik vind dat er al veel toffere nummers gedraaid zijn.
0: Ja, toffer. Het leven is niet altijd tof.
1: Ja, geeft mij toch maar... Nathalie en Christine.
0: Kijk, ik heb hier een maxi-single op de kop getikt op de Rommelmarkt ook. Een Belgische reggae-release uit de jaren 70. The Blazing Suns. Ik heb het opgezocht. Ze komen uit Moes Kroon. Het is ook daar opgenomen op... Dickie Records. Door ene Frankie Stones. Wat een coole naam is dat, joh. Frankie Stones. Nummer heet... Chant Down the NF, the National Front. Chant Down the National Front. We hebben de long version. Dat is eigenlijk gewoon het nummer. Met aansluitend de dubversie. En we hebben de short version. Dat is zonder de dubversie. Wat zullen we doen?
1: Ja. Wat kijk even naar de X.
0: We zullen de short version.
1: Short version.
0: Chant Down the National Front van de Blazing Suns.
1: Uit Moes Kroon.
0: Straight from Moes Kroon. Yes.

0: Yes, yes, man. Straight from Mooskroon. Blazing Suns met Shantown in National Front. Kijk, tof, hè?
1: Tof, ik ben nog nooit in Mooskroon geweest.
0: Ik ben ook nog nooit in Mooskroon. Sinta Madonna er nog gewoond, hè.
1: Echt? Ja. Waar zoekt die in Mooskroon?
0: Die was toen achtergronddanseres in een of ander bandje. En dan is die ooit in Mooskroon geweest, of zoiet. Het schijnt zo.
1: Echt?
0: Dat moeten we nou zo.
1: Daar gaan we nu eens een beat opzoeken.
0: Is Madonna ooit in Mooskroon geweest?
1: Mooskroon. Oké.
0: Okay. Kijk, hier. Bijna het laatste plotje. Goofer Dust. Goofer Dust van Big Lucky.
1: Wat zou dat zijn, Goofer Dust?
0: Ik weet wel, het is, maar leed jij het even gezet. Terwijl ik hier de technische kant voor mijn rekening neem.
1: Ja, Goofer Dust is een magisch poeder uit de Afro-Amerikaanse hoodoo-folklore. En dat gebruikt men om spreuken kracht bij te zetten. Spreuken. Als je iemand een vijand, ziekte, ongeluk of andere problemen wil bezorgen. Wes, is er zo iemand die jij graag ziekte, ongeluk of andere problemen wil bezorgen? En zeg nu niet, ja, jij.
0: Ja, jij.
1: Zie, haha. Is er zo iemand? Man, ik ken wel. Nee, ik ken
0: liefde voor alle mensen.
1: Oh, ik ken wel mensen die ik misschien een beetje problemen wil bezorgen.
0: Een beetje, hè? Zo.
1: Van een beetje.
0: Zo is een goede eczema. Even.
1: Ja.
0: Een weekje kaart en eczema op hun edele deel. Zo.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja. Ja, zo zijn er wel. Zo zijn er eigenlijk wel veel.
1: Ja, klopt. Ik heb gehoord dat het ook hoogst onaangenaam is.
0: Dus daar heb je de Goofer Dust voor nodig.
1: Goofer Dust, voilà. Goofer en moet je trouwens nog eens iets weten?
0: Dat is wat jij na Tinkelbell in Peter Pan gebruikt.
1: Zo. Ja, zoiets.
2: En Goofer Dust. Goofer Dust.
1: Ja. En dat is trouwens ook een Kikongo-woord. Ook van een Bantu-taal afgeleid.
0: Kikongo.
1: Voilà. De Bantu-talen komen hier vaker aan bod.
0: Kikongo.
1: Als we
0: denken. Ja. Kikongo.
1: Ja, Goofer Dust.
0: Kassie.

De Kranige, op 3 april 77 geworden, Engelse muzikant, componist, de laatste jaren verschillende malen aan het werk gezien, in het Rivierenhof en op Sortie Blues bijvoorbeeld. En kan getuigen dat Richard Thompson nog niets aan kracht heeft ingeboet. Integendeel, hij is er met de jaren als live artiest enkel op vooruit gegaan.

0: Mingus Ice, Richard Thompson, live from Honolulu, begeleid door de betreurde Danny Thompson op contrabas en percussionist Michael Jerome. De in Londen geboren muzikant was slechts 7 toen hij in 1956 naar Buddy Holly luisterde en besloot gitarist te worden. Dat deed hij aanvankelijk in de groep Emil en de Detectives met klasgenoot Hugh Cornwell, later zanger bij The Stranglers. Rock'n'roll en de Britse invasie samen met de muziek van Bob Dylan vormden in Thompson's tienerjaren de belangrijkste muzikale invloeden. Nu, zoveel jaren later, geven de muzikale paden die Thompson in al die tijd heeft bewandeld hem de ruimte om moeiteloos van de ene stijl in de andere over te stappen. Zo mengt Thompson enkele maten reggae in Crawl Back Under My Stone.
1: You can sing on this one if you like.

Na Crawl Back Under My Stone hoorde je Jesse All Bolies in Heaven beide uit From Honolulu Live. In 1968 vormde Thompson samen met onder andere gitarist Simon Nicol en bassist Ashley Hutchins de legendarische folkrockformatie Fairport Convention. Hun muziek werd in de vroege jaren erg beïnvloed door Amerikaanse folk en de groep speelde meerdere nummers van Bob Dylan en Joni Mitchell. Aangezien daar geen toekomst in zat, schakelde de groep enkele jaren later over naar de Britse folkrock. De eerste zangers waren Judy Dybel, Ian Matthews en later Sandy Denny. Die laatste verdween in 1970 om Fotheringay op te richten. En zo werden Dave Swarbrick en Richard Thompson, de violist, noodgedwongen. De zangpartijen voor zich nemen. Ashley Hutchins wilde zich meer op traditionele folk richten en werd vervangen door bassist Dave Peck, die onder andere zijn spoor al had verdiend in diverse Britse rockformaties. Enkele jaren later verliet ook Richard Thompson Fairport Convention om zijn eerste stappen te zetten in zijn merkwaardige solo-carrière. Fairport Convention komt in deze uitzending niet aan bod. Maar ik wil toch even in de tijd teruggaan tot in 1976. Toen verscheen het album Guitar Vocal met daarop onuitgegeven materiaal. Zoals deze live versie van Cavalry Cross. Je hoort op accordeon John Kirkpatrick. Op de achtergrondstem Linda Thompson. Basgitaar Dave Peck. Drums Dave Mattox. Gitaar en zang Richard Thompson.

Richard en Linda Thompson, Live Cavalry Cross. Richard Thompson is altijd al een erg begaafde gitarist geweest, maar heeft vooral als zanger grote stappen gezet. Van eerder ingetogen bij Fairport Convention en aan de zijde van zijn toenmalige echtgenote Linda, naar extravert en krachtig. Ik pluk twee voorbeelden uit het live album Live from Austin, Texas, te beginnen met Dry My Tears to Move On. Of And Move On.

Richard Thompson, live from Austin, Texas, with She Twists the Knife Again. Richard Thompson blijft op zijn latere albums als krachtige, kranige zeventiger verbazen met de kracht van de nummers, zodat hij op zijn live sets de beste kan toevoegen aan het steeds groeiende aantal publiek favorieten. Ik draai nu twee van mijn persoonlijke favorieten, te beginnen met The Rattle Within uit 13 Rivers.

The Fortress uit de EP Bloody Noses, opgenomen tijdens de corona-lockdown, met op de achtergrond de stem van huidige echtgenote Zara Phillips. Dat is ook de combinatie waarin hij nu live optreedt. Richard Thompson trad in 2025 op de namiddag aan op het Levens Sortie Blues en vroeg aan het publiek wie Ship to Shore gekocht had en wierp dan een ongelovige blik naar de handen die omhoog gingen. Nog iets waar Thompson in gegroeid is. Hij is een volleerde entertainer geworden met grappige, dikwijls sarcastische humor in zijn binteksten. Maar oh wee als je iets naar hem durft te roepen. Je krijgt gegarandeerd de deksel op de neus. Mensen die Ship to Shore niet gekocht hebben, zouden er toch eens naar moeten luisteren, want het is een heel sterk album. Ik draai er nu twee nummers uit. De levendige opener Freeze en het mooie Singapore Sadie.

Singapore, CD Richard Thompson uit het album Ship to Shore. Je luistert naar Radio Centraal, het programma Walhalla nog tot 8 uur met een speciale uitzending rond Richard Thompson. Ik verwacht veel van het akoestisch optreden in de Roma op 18 juni, na de erg sterke eerdere optredens in het Rivierenhof en op Sortie Blues. En ook gewoon omdat ik hou van zijn akoestisch gitaarspel. Thompson maakt gebruik van de pick- en fingerstechniek, soms ook wel hybrid picking genoemd, waarbij hij basnoten en ritme speelt met een plectrum tussen wijsvinger en duim en melodie en accenten toevoegt door de hoge snaren met zijn vingers te tokkelen. Hij gebruikt ook verschillende gitaarstemmingen en speelt akkoorden die de klank van andere instrumenten nabootsen,

Time to Ring Some Changes uit het eerste solo live album Small Town Romance, opgenomen in januari 1982 in de club The Bottom Line New York City en in september van datzelfde jaar in George Folk City uit dezelfde stad. Thompson wisselt enkele eigen klassieke nummers af met Honky Tonk Blues, een enkele cover van Hank Williams. Het getuigt van Thompsons veelzijdigheid en misschien verrast hij ons in de Roma ook met een interessante cover. Ik hoop het. Ik draai het nu tussen twee Thompson klassiekers. Te beginnen met misschien wel zijn bekendste Richard en Linda Thompson nummer I Want to See the Bright Lights Tonight.

uit Acoustic Classics Shoot Out the Lights. Het album 1000 Years of Popular Music ontstond oorspronkelijk nadat Richard Thompson samen met vele andere artiesten in 1999 door Playboy Magazine werd gevraagd om zijn keuze voor de 10 beste nummers van het millennium te nomineren ter voorbereiding op het jaar 2000. In een daad van kwaadwillige gehoorzaamheid volgde Thompson deze instructies precies zoals ze geformuleerd waren en produceerde een lijst die inderdaad 1000 jaar muziek omvatte. Waaronder een middeleeuwse Italiaanse dansmelodie, de oudste bekendste Engelstalige liedjes en diverse andere volksliedjes naast iets eigentijdse repertoire. De lijst werd nooit gepubliceerd door Playboy, maar het gaf Richard Thompson het idee van een show waarin hij nummers uit 1000 jaar in chronologische volgorde zou coveren, alleen op akoestische gitaar of met minimale begeleiding. Ik draai enkele nummers uit de 2 live-registraties die ervan bestaan. Beide met zangeres Judith Owen en met percussionisten Michael Jerome op de eerste CD-release en Deborah Dobkin op de DVD-release. Het eerste nummer dat ik eruit draai is King Henry, een 15e eeuws traditioneel nummer over de reden waarom de koning Frankrijk binnenviel. Volgens het nummer een set tennisballen.

0: innocent.
1: Oops, I did it again at 1000 Years of Popular Music. Een door Thompson zelf samengestelde selectie nummers, opgenomen in Core Studios tijdens de livestreams op YouTube onder andere te zien, die in 2020 beter gezegd werden uitgezonden met op enkele nummers de medewerking van echtgenote Sarah Phillips. Je kan de livestreams op YouTube bekijken zoals reeds gezegd en dat zou je eigenlijk wel eens moeten doen, want de manier waarop het echtpaar met elkaar omgaat is bij momenten erg grappig. De selectie is in 2021 verschenen als de digitale in eigen beheer uitgebrachte album Live from London, onder andere terug te vinden op Bandcamp. Ik draai er twee nummers uit, Hand of Kindness en Crazy Man Michael.

0: Het Live from London Crazy Man Michael. Ik keer voor een laatste maal terug naar 1000 Years of Popular Music. Richard Thompson kruipt op wonderlijk snerende wijze in de huid van de ter dood veroordeelde Sam Hall in zijn a cappella versie van de 19e eeuwse British Music Hall klassieker. Dit is Thompson de entertainer. Hij speelt meestelijk in op reacties van het publiek.
1: Oh, my name it is Sam Hall, chimney sweep.
2: Chimney sweep.
1: Oh, my name it is Sam Hall, chimney sweep.
2: Chimney sweep.
1: My name it is Sam Hall, and I rob both

0: lights up the rope I go, and I sees you down below, saying, Sam, we told you so. Well, damn your eye! And I sees Molly in the crowd, in the crowd. I sees Molly in the crowd, in the crowd. I sees Molly in the crowd, and I always write out loud, Molly, ain't you blooming proud? Well, damn your eyes! So this'll be my knell, be my knell. Yes, this'll be my knell, be my knell. This'll be my funeral now, and I'll see you all in hell. And I hope she frizzles well. Well, damn your eyes.
1: Thank you, Julie Hine.
2: Uit 1000 Years of Popular Music, Sam Hall. We naderen het einde van deze uitzending, dus is het tijd voor mijn favoriet Richard Thompson nummer, de perfecte love song 1952, Vincent Black Lightning, zoals hij het live bracht in Austin, Texas. De vrees dat Thompson door ouderdom uiteindelijk dit niet meer zo virtuoos zal kunnen spelen, is een van de redenen dat ik hem nu zo dikwijls mogelijk live wil zien. Om het programma mee af te sluiten volgt nog zo'n klassieker. Ik hoop dat ik het nog volledig kan draaien, maar ik vrees ervoor. The Great Valerio at Live from London. Maar eerst 1952, Vincent Black Lightning. MUZIEK.

Ik heb de Great Valerio, zoals reeds gezegd, helaas moeten inkorten. Valhalla zit er weer op. Programma 237 geef ik de titel Valhalla Plays, de classics mee. Om uit te vinden waar dat over zal gaan, bekijkt u op de aankondiging, op de website of de radio. Of u

Jawel, jawel. De galerij opende met Bemsa Swing. En dat is een nummer van Thelonious Monk. Met Max Roach on drums en timpanen. En Paul Chambers, was voor de gelegenheid op bas. En de saxofonist was de pas overleden Sonny Rollins.

Sonisphere van Sonny Rollins met onder andere Donald Byrd en Wynton Kelly, gevolgd door een 80s release van Sonny Rollins, Real Life uit het gelijknamige album, met Bobby Broom op elektrische gitaar, Bob Crenshaw op electric bass en nog een andere topper, Jack DeJohnette on drums. Dat was dus Real Life uit de 80s, opgenomen in Berkeley, California. Rest in peace, Sonny Rollins. We hebben nu nog andere muzikanten die aan bod komen. This one, Lonnie Liston Smith.

We had the Big Saddle van Fila Brasilia. Wie kent ze nog? Op het Pork label. Big Saddle. En je hebt de Jazza Nova. Conclave. Jazza Nova.

Radio Centraal via de 106.7 FM, ook beluisterbaar via internet radiocentraal.be of .org. En DAB Plus drijft hier langzaam voorbij. Thuisreis komt eraan, thuisreis tot 12 uur. Ik zocht even naar de jingle in verband met de kortste nacht van Radio Centraal. Maar die zijn verdwenen, er waren er twee. Verdwenen, maar ik heb hier het bericht nog wel. Het zal doorgaan vrijdag 19 juni. Op de affiche staat vanaf 18 uur. Er komt ook een live uitzending van Radio Centraal, maar niet specifiek om 18 uur, heb ik begrepen. Mogelijk wat later. Dat moet nog in detail worden voorgesteld. En het zal doorgaan tot zaterdag 20 juni. In Stormkop, Droogdokkenweg 4, 2030 Antwerpen. En ik zal zelf daar ook een bijdrage leveren. Het is goedgekeurd. De kogel is door de Radio Centraal Kerk geraakt. Ik zal twee gedichten brengen van de in 2024 overleden Radio Centraal collega Matty Brouwens, alias Martin Pulaski. Programmamaker op Radio Centraal, niet specifiek poëzie, hij maakte muziekprogramma's, maar was ook dichter. En twee ongepubliceerde gedichten zal ik brengen. En dat zal zijn vroeg, heb ik wel. Er wordt gezegd, je moet jezelf inprogrammeren, wat merkwaardig is. Tussen twee acts dan, denk ik, werd gesteld. Maar vroeg alleszins en mogelijk niet tijdens de radio-uitzending. Maar ik ben wel van plan om die gedichten in Voorspel, mijn andere programma op woensdag van 17 tot 18 uur, die gedichten ook daar te brengen. Met dan zelfgekozen muziek daarbij. Maar dat zal een tijd duren, aangezien ik nog een aantal plannen heb voor Voorspel in de nabije toekomst. Dus de kortste nacht. Shamaan Orchestra staat erbij. Maar daar zal ik dus niet tussen zitten, hè, dus.

Vandaag in Thuisreis. Vandaag thuisreis naar Antwerpen in 2012. Grotendeels. In 2012 verscheen de cd Feiten van het Ellen Schoenaerts kwartet. Er wordt ook ergens gesteld 2013. Maar ik dacht wel, in 2012 was er een cd-voorstelling in de Monti in Antwerpen. Dus ja, we kunnen ook 2012 nemen. Ik breng een ruime selectie uit de cd Feiten en uit cd's van leden van het Ellen Schoenaerts kwartet en van een aantal gastmuzici op Feiten. Een keuze uit volgende cd's: Erik Tielemans, Bata Baba Loka uit 2018, Dau, die anarchistische Abendunterhaltung, Eight Definitions uit 2013, Dau Live Transmission uit 2001 en Dau Top Gurnard Goodness uit 2004. Verder Desmona Pursued Sinners, Brigittine's Recordings uit 2010 en Tom Pintens Live on 2 Meter Sessions, een cd verschenen in 2025. Opnames uit 2009, toen het tweede album van Tom Pintens onder eigen naam verscheen. Dat was Winter maakt ons vrolijk. Tekst en muziek op dat album, zo staat het op de cover van die cd. Tekst en muziek, Tom Pintens en Ellen Schoenaerts. Maar het is wel gesteld dat voornamelijk Ellen Schoenaerts daar voornamelijk teksten heeft aangebracht voor dat album.

0: album.
1: Ja, wat heb ik nog? Er is filmmuziek van Dirk Brossé uit zijn soundtrack voor de film Dance uit 1992. Daar komt zo meteen een passage uit. Film gebaseerd op de roman Pieter Daens van Louis-Paul Boon uit 1971. Regie Stijn Konings. De film was onlangs opnieuw in de bioscoop. Ik heb er ook over gesproken. In de gerestaureerde versie was het. Ja, in de film Daens vertolkte Julien Schoenaerts. Dat is een van de twee grootvaders van Ellen Schoenaerts. Een van zijn laatste filmrollen. Zijn zoon Matthias Schoenaerts, een oom of nonkel van Ellen, maar niet veel ouder dan Ellen, enkele jaren ouder. Ja, hij debuteerde in Daens, zijn eerste filmrol. Hij was toen 14 jaar. In de rubriek Thuisreis door mijn boekenkast, in het derde uur, lees ik de twee gedichten van voor van Ellen Schoenaerts. Er valt hier iets, terwijl ik dit zeg, valt er iets. Een doos. Ja, dat valt, dit sloeg in als een bom, neem ik aan. Was ik gebleven? Ja, ik lees de twee gedichten voor van Ellen Schoenaerts uit het hoesboekje van de CD Feiten. In dat boekje staan ook haar liedteksten, maar het gaat dus om twee gedichten die los van de liedteksten. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal drie films bespreken. Wasteman, geregisseerd door Carl McMau. Orphan, geregisseerd door Laszlo Nemes. En La Bataille de Gaulle, L'Âge de Fer, geregisseerd door Antonin Baudry. Dat is het eerste deel van een tweeluik. Het tweede deel komt in juli in de bioscoop. De tentoonstellingsrubriek in het tweede uur. Ik ben gaan kijken naar een tentoonstelling in de Fabriek Noordgalerij in de Lange Beeldekensstraat 2060 Antwerpen. Ferre Grignard, beeld van een muzikant. Daar zal ik iets over zeggen in het tweede uur. Dat zijn de ingrediënten van Thuisreis. Ja, ik zei zo meteen, komt er muziek van Dirk Brossé voor de film Daens? Wat kan ik daar nog over stellen? Ja, Daens met een hoofdrol, kan je toch zeggen? Ja, Jan de Cler als priester, Adolf Daens. De film is wel gebaseerd op het boek van Louis-Paul Boon uit 1971... Pieter Daens en de rol van Pieter Daens, uitgever Pieter Daens, broer van Adolf Daens, wordt vertolkt door Wim Meeuwissen. In de film ligt dus meer de nadruk op de priester, maar het boek draait rond de uitgever. En ja, de priester die in een kerk predikte zonder uitgever die dat gaat verspreiden, dat zou minder bedreigend zijn geweest voor de gevestigde orde, neem ik aan. Onder meer vertegenwoordigd door Charles Woeste, politicus. Ja. Daens main theme stroomt nu in de ether.

Dit was March for Justice uit de soundtrack voor de film Dance. Een eerste track uit de CD Feiten van het Ellen Schoenaerts kwartet komt eraan. Nog even, stel het is het debuutalbum van Ellen Schoenaerts, 2012-2013. Het tweede album verscheen in 2020 of 2021, Vrijblijvend Advies. En vorig jaar het derde album, Nash Paradox. En ja, de leden van het kwartet, Ellen Schoenaerts, Lisa van der A, Thijs Del Beek en Efraïm Sielen. Simon Lenski produceerde het album met, dus de nieuwe feiten wil ik zeggen, met Ellen Schoenaerts en ook leden van het kwartet. Brengt ook cello en zang, Simon Lenski. Verder Erik Tielemans, drums op twee tracks. Ook de track die er zo meteen aankomt, de openingstrack van de CD. Anne Zdouan van Douw, die anarchistische avondonderhaltung, speelt bas op alle tracks. Dus die is zeer nadrukkelijk aanwezig als gast, kun je stellen. Gregory Frateur zingt op twee tracks. Tom Pintens is gast op drie tracks. Even kijken, wat heb ik nog? Ja, Josse de Pauw ook. Extra vocalen op één track. En die breng ik ook in uitzending later. En ja, bon, dat is het ongeveer. Ik kan niet alles zeggen van wie wat doet. Er zijn heel veel gasten op de CD ook. Dus de openingstrack komt er nu aan. Ellen Schoenaerts kwartet. Feiten. Ik doe heel erg mijn best om mijn leven leuk te vinden.

Despair was dit, van Dirk Brosset uit de soundtrack voor Daans. En er komen nog een aantal stukken aan in de loop van de uitzending. Maar ik heb nu een soloalbum van Erik Tielemans klaarstaan. Bata Baba Loka verscheen in 2018 op het label Oorwerk. Is dat nu een eigen label van Erik Tielemans? Zou kunnen. Het Erik Tielemans solo, drums en percussie. Je hoort de track... Even kijken. Be Still. En dan kom ik met de eerste filmbespreking. Erik Tielemans.

De film Waste Man. Een gevangenis, drama, thriller, ja. Regie Cal McMau. Scenario Hunter Andrews en Eoin Doran. Cinematografie Lorenzo Levrini. Muziek Forrest Swartz. En ik heb twee acteurs hier, ja, die ik zal vermelden, twee hoofdrolspelers. David Johnson als Taylor, een Afro-Brit. En Tom Blight als die, blanke man met veel tatoeages, ook kan ik zeggen. En ja, in een gevangenis. Taylor die werkt als gevangeniskok, ziet een straf uit van 13 jaar. Een drugsgerelateerd misdrijf met dood tot gevolg. Maar een beetje ook buiten zijn, zoals hij het uitlegt, alleszins buiten zijn intentie, alleszins. Ja, en je ziet hem dus in die gevangenis, een beetje half versuft, drugs zijn in het spel. Er zijn twee mannen die drugs dealen. Dus ja, ik heb al blank en zwart vermeld, dus ja, twee blanke mannen zijn voornamelijk dus die het... Rasverhaal zit er niet in. Wel ja, Taylor is Afro-Brit, maar vooral een blank verhaal, verder kunnen we zeggen. Dus twee blanke mannen die drugdealers zijn in de gevangenis. Het gaat dus ook over drugsgebruik in de gevangenis. Waarbij die Taylor, toen hij dealde wel, wel af en toe iets nam, maar zijn verslaving is eigenlijk begonnen in de gevangenis. Zoals hij dat ook later gaat uitleggen aan zijn toekomstig, want ja, later in de film komt dan die als celgenoot. Maar ja, gaat hij dat uitleggen hoe dat gebeurd is? Dus hij is drugsverslaafd, je ziet hem ook versuft rondlopen. Maar plots, vooraleer die celgenoot is, krijgt hij het bericht dat hij in aanmerking komt voor vervroegde vrijlating. Dat is een politiek ook in de Britse gevangenissen, om te weinig personeel en weet ik veel. Dus ja, hij komt tot zijn eigen verbazing in aanmerking voor vervroegde vrijlating. En je moet daar nog moet iets invullen en weet ik veel. Dat is het. Maar dan, met die papieren op in zijn handen, komt die binnen. Die wordt binnengebracht als hij is blijkbaar in een andere gevangenis buiten gezet, omdat hij daar rel heeft geschopt. En hij komt, hij is celgenoot van Taylor. Dus dat gegeven van celgenoot, je wordt tot elkaar, niet enkel tot een gevangenisstraf veroordeeld, maar ook tot elkaar veroordeeld. Dat is in Belgische gevangenis natuurlijk het verhaal ook van het slapen op de grond en dergelijke. Dus ja, dat is een element dat hier ook nadrukkelijk is. En die gaat hem helpen, geeft hem een telefoon. En ja, zo kan Taylor in contact komen met zijn zoon, die hij nooit heeft gezien, maar dus uitkijkt naar een ontmoeting als hij vrijkomt. Dus dat is een element. Maar die wil eigenlijk ook zelf gaan drugs dealen in die gevangenis. Er komen ook trouwens ook drones in beeld, als u zich afvraagt hoe dat allemaal kan. Een drone heeft meerdere mogelijkheden, kunnen we stellen. Er zijn spanningen tussen die twee drugsdealers die het gevoel hebben dat hun zaak in problemen komt. En het gaat er hard tegenaan, kunnen we zeggen. De beeldvoering is voor een deel ook via smartphones gefilmd. Dat is een element, dus ja. En dan andere beelden. Maar ik vond de film wel heel sterk, omdat die Taylor die probeert dan zich afzijdig te houden, maar dat lukt dan niet, want die heeft hem geholpen. En komen nog andere zaken, conflicten en dergelijke. En hij wordt eigenlijk meegesleurd, die Taylor, door die in de spanningsvelden groeien op dat vlak. Dus dat vond ik wel heel sterk ook wel. Plus dan de problematiek die ik heb geschetst, in de gevangenis dus, wel degelijk. Eén vrouw als bewaakster, verder is het een mannenwereld, kunnen we denk ik zeggen dan. Maar ik vind hem sterk de moeite. Waste Man, geregisseerd door Cal McMau. De soundtrack voor Dance, daar komt nu uit Unanswered Prayer, Newspapers on Fire, twee korte stukken.

Wat er van me kwam door de teleurgang van een man, door de teleurgang van een plan. Wat ik ben geworden lijkt op een failliet, maar is dat niet. Want natuurlijk rest er liefde en natuurlijk dat ze zalft. En natuurlijk zijn er vrienden en geluk en ook de dag. En natuurlijk zijn er feesten in de kweesten van ons hart. En er zijn vele momenten die ons ongeloof verzachten. En natuurlijk gaan we vrijen, er is niets wat ons weerhoudt. En ik hoor mezelf zeggen dat ik van de ander houd. En natuurlijk is dat waar, maar het houdt ook wel eens op. En dan zal ik God bedanken, alsof hij ook echt bestond.

nacht, vaak veel langer dan verwacht. En natuurlijk blijkt de vreugde toch steeds groter dan gedacht. En natuurlijk wordt het ochtend, en natuurlijk staan we op. Het is niet wat we verloren, maar al wat we nooit vonden. En natuurlijk zal ik strijden voor mijn eigen groot gelijk. En natuurlijk zal ik winnen en verliezen in die strijd. En waarschijnlijk ben ik ijdel, en natuurlijk eis ik veel. En natuurlijk overdrijf ik, want ik wil ook altijd meer. Maar van alles wat ik wilde, was er veel wat ik ook kreeg. En toch zal niets het ooit stillen. Ons verlangen is een zee.

The Commission was dit, uit de soundtrack voor de film Dance. Daarvoor het Ellen Schoenaerts kwartet met Na een gesprek met R. De volgende film is Orphan, geregisseerd door Laszlo Nemes, die ook het scenario schreef, samen met Clara Royer. Cinematografie Matthias Erdeli, muziek Evgeny Galperin en Sasha Galperin. Even kijken naar de vertolkingen. Bostorjan Barabas als Andor Hirsch, een overwegend 12-jarige, is wel een kleine proloog, zal ik zo meteen iets over zeggen. Andrea Vaskovic als Clara, zijn moeder, ze werkt bij een kruidenier. En Gregory Garbois als Mihaly Berend, een slager. Die Gregory Garbois is een Franse acteur, die blijkbaar goed Hongaars spreekt. Speelt zich af in, of is ook gefilmd in Budapest, de film. Dus die Andor begint eigenlijk ergens, bestaat er enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog, ergens toch nog jaren 40, waarbij dan Andor in een weeshuis terechtkomt, of hij gaat er naartoe, en dan gaat snel de film naar 1957, net na de Hongaarse opstand, staat er eigenlijk dan te lezen op het scherm. Die werd neergeslagen door het communistische regime, staat erbij. Maar het is toch wel een belangrijke nuance, is dat die is neergeslagen met hulp, of je kan zeggen door een interventie van de Sovjet-Unie. Dat ook mee bepaalt dat na het neerslagen van die opstand, de strenge regime dat toen ontstond, mede door de Sovjet-Unie werd bepaald. Want ze waren tussengekomen en ze wilden niet nog een keer tussenkomen. Dus dat is het gegeven. In 1957, 12-jarige ongeveer, die Andor. En die, zijn vader is wacht eigenlijk op de terugkomst van zijn vader. Zijn moeder vertelt daar een verhaal over, Clara, die zoals ik zei werkt bij een kruidenier. Andor is zeer onrustig. Hij gaat ook praten met zijn vader ergens in een kelder tussen allerlei apparaten. Kom ik meteen bij de soundtrack. Die soundtrack vertrekt ook regelmatig van de geluiden in de omgeving en gaat daar dan iets mee doen. Gaat daar dan effecten en weet ik wat. Ik vond een heel geslaagde soundtrack. Naast dat element zit er ook Hongaarse muziek uit de periode in. Dus jaren 40, jaren 50. Dat is eigenlijk het bovende teneur. Dan slager die duikt plots op. En dat is een enorm drama, want die beweert dan de echte vader te zijn van Andor. En zijn moeder heeft hem een verhaal verteld en hij is daar helemaal van in de war. Nu, hij was voordien ook al in de war en gespannen, omdat hij dus zeer onrustig. Die Andor, die onrust die in de film zit en ook mede door die soundtrack wordt gedragen, vormgegeven wordt daar, kun je zeggen. Maar nadat hij dat verhaal krijgt van die slager, wordt hij helemaal gespannen. Je ziet hem ook op een bepaald moment eieren stuk slaan, terwijl je denkt, wat is het volgende? Wat gaat er komen, uiteindelijk? Wat ik ook eigenlijk moet zeggen, als je die film wil bekijken, is dat ik ook het kijken naar de trailer wel goed, vind ik. Want er is een bepaald sens, je ziet iets dat in de trailer zit, maar niet in de film. Maar de onrust van Andor wordt in de trailer ook nog door een scène benadrukt. Toch een scène in een klaslokaal, waar ik eigenlijk niet heb gezien in de film. Was ik even naar het toilet? Moet ik even nadenken? Denk het niet, hè? Dus in elk geval, de trailer bekijken en de film is een goed idee. Dus dat is eigenlijk toch. Budapest, die sfeer die daar geschetst wordt. Ook dat regime, dat daar de opstand en dan de gevolgen daarvan. Ook dat wordt eigenlijk op een spannende manier gebracht eigenlijk. En dan die hele sfeerschepping met de soundtrack, de beeldvorming, vond ik wel heel geslaagd eigenlijk toch, ja. Orphan, geregisseerd door Laszlo Nemes. Uit de soundtrack voor Dance, nu Dance Elected.

Cogitate.

cogitate,

Cogitate.

Eric Tielemans met A Match Made in Heaven hoorde u net. Daarvoor uit de film Daans de aanhalingstekens bokken. Daarvoor Eric Tielemans met And We Are. Nu kom ik met de bespreking van de film La Bataille de Gaulle. L'Âge de Fer. Dat is deel 1 van een tweedelig filmluik. Het tweede deel wordt in juli verwacht in de bioscoop. Regie Antonin Baudry, scenario Antonin Baudry en Berenice Villa, gebaseerd op het boek A Certain Idea of France, The Life of Charles de Gaulle. Het is een boek van Julian Jackson, een Britse historicus, academicus en schrijver. Toch belangrijk, A Certain Idea of France. Er zit een graad van humor ook in, satire zeker ook. Maar dan komt er een veldslag in Afrika, waarbij dan op het scherp van de snee een minderheid van Franse soldaten van de regering in ballingschap in Londen, dus geleid door Charles de Gaulle, waarbij die dan een Duits leger tegenhouden, zodat het Britse leger zich kan terugtrekken. Dus dat is een moment waarbij de satire ophoudt. Dan heb je zo het moment van de waarheid daar dan. Gaat dat lukken? Maar verder is er eigenlijk heel veel wat aan te voelen is als satire in de film. Even kijken. Ja, het is ook een historicus, academicus en schrijver. Dus historicus, dat heeft ook te maken met, neem ik aan, met als je een geschiedenis gaat schrijven op basis van de beschikbare informatie. Een deel is natuurlijk ook classified en classifié in het Frans, neem ik aan, geclasseerd. Dus dat betekent niet geschikt voor publicatie of weet ik veel. Er zijn in de geschiedschrijving heel veel hiaten van zaken die niet beschikbaar zijn, om allerlei redenen. Dus ik denk dat er dan toch een vorm van satire is ingeslopen hier, kunnen we zeggen. Vertolkingen. Simon Abkarian als Charles de Gaulle. Simon Russell Beale als Winston Churchill. Heb ik ook die Benoît Magimel als generaal Pierre Koenig. Dat is een generaal die inderdaad, waar ik al beschreven heb, in Afrika een minderheid van Franse soldaten daar het Duitse leger gaat tegenhouden. Dan heb ik nog hier genoteerd Karim Leclerc als Blasé, die op dat moment in de vertrekken van Charles de Gaulle en zijn regering daar. Zich aanbeedt als loodgieter. Hij is gestuurd als loodgieter. En hij wordt ingehuurd meteen als tolk. Dus dat is ook al een element zo. Wat kan ik nog zeggen? In het begin

in, heb je dan gegeven in Frankrijk de invasie van Nazi-Duitsland. Charles de Gaulle, die toch nog wil gaan kijken, dichterbij, terwijl zijn manschappen in de auto zeggen, ja, we moeten wel maken dat we wegkomen, we kunnen daar niet veel gaan doen. Maar een vorm van dapperheid krijg je dan. Hè. Dus Charles de Gaulle, die toch niet meteen in het vliegtuig stapt en naar Londen vanuit een veilige plek, of relatief veilige plek, neem ik aan, met de London Blitz, dat je daar, ja, dus je krijgt een beetje zo van, dan gaat toch het schuurt het risico niet, kun je dan zeggen. Dan gaat hij naar Londen en daar is er wel een probleem om een regering in ballingschap samen te stellen, omdat die op de ambassade een aantal diplomaten toch eerder de gemakkelijke weg kiezen. Om, dus het Vichy-regime, weet ik veel, wordt ook voor een deel ook aanvaard, noem maar op. Maar ja, bon, al bij al, ik kan het niet allemaal uit de doeken doen, want het is een tweedelige film, terwijl dit ook al behoorlijk lang is. Ik kan er dus heel veel over zeggen. Maar ik vind de satirische toon is er zeker bij. De Gaulle, die eigenlijk ook geen Engels spreekt, Frans, en dat Winston Churchill, die dan overschakelt op het Frans, dat is een element ook wel. En Winston Churchill, die hem eigenlijk steunt ook voor een deel. En eigenlijk dan, moet je zeggen, door die situatie in Afrika, is het wel waard om hem te vertrouwen, Charles de Gaulle. Dus inderdaad, die scène of die passage heeft daar ook voor een deel mee te maken. Maar al bij al toch, toch een combinatie van factoren. Maar ik denk, dus inderdaad, een geschiedschrijving met heel veel hiaten, waarbij dan een vorm van satire ontstaat. Zoals in meerdere situaties, ook rond de Tweede Wereldoorlog, het een satirisch karakter krijgt. Als je de geschiedenisfeiten bijeentelt. Nu, ik wil niet cynisch zijn, maar ja, toch ontbreekt er het een en het ander. Hè. Er ontbreken gegevens over de Tweede Wereldoorlog en over alle gegevens. Alle situaties. En soms wordt er wel iets ontdekt en dan ook weer niet. En noem maar op. Oké. La Bataille de Gaulle, L'Âge de Fer, geregisseerd door Antonin Baudry, deel 1 van een tweeluik, tweede deel in juli. Dus toch uit de moeite. Ah, hier, ja. Wordt dat nu bevestigd of ontkend? Ja. Signalen die niet altijd te gemakkelijk te vertalen zijn, kunnen we stellen. Werkende Mieren. Een track uit een album van Dow, 8 Definitions. Dow, die anarchistische Abendunterhaltung. Verscheen in 2013. En op dit album is Simon Lenski.

Electronics. Hannes Duan, ook al inderdaad vermeld in de context van het Ellen Schoenaerts kwartet Feiten. Hij speelt daar bas op alle tracks. Zo, Werkende Mieren komt er nu aan. Ja, dan nog iets uit Daans zie ik. En dan de titeltrack van het album Feiten door het Ellen Schoenaerts kwartet. Zo, wat muziek nu.

Feiten, het titellied uit de cd van het Ellen Schoenaerts kwartet. Die vandaag ruim aan bod komt, er komen nog tracks later in de uitzending. Op de track die u net hoorde, een van de gasten is Gregory Frateur. Ook Simon Lenski hier, cello en effecten. Gregory Frateur van Desmona. En ik heb hier een cd klaar staan van Desmona. Pursued Sinners, Brigittines Recordings. Met Gregory Frateur vocalen, Nicolas Rombouts contrabas. Zij componeerden het grootste deel van de muziek. En de eerste twee tracks komen zo meteen aan, door hen geschreven. Verder accordeon Raoul Del Campo. En dat is wel degelijk Roel van Kamp, denk ik dan. Van Douw. En u hoorde Werkende Mieren eerder in de uitzending. Dat is door hem gecomponeerd. Verder ook piano Bram Wijters en drums Steven Kassiers. Zo. Hierna zal ik praten over de tentoonstelling met werk van Ferre Grignard te zien in Antwerpen in de Fabriek Noordgalerij. Maar eerst dus 11 minuten Desmona.

He walks with me.

Desmona. En ze komen terug met... Ah, nog één track komt eraan, niet veel later in de uitzending. Maar nu praat ik over de tentoonstelling die te zien is. Momenteel in de Fabriek Noordgalerij aan de Lange Beeldekensstraat 94-2060 Antwerpen. Een onderdeel van de Verbeke Foundation uit Kemzeke Steken. Daar is het mee verbonden. En daar loopt momenteel Ferre Grignard, Beeld van een muzikant. Nog tot 27 juni. En ja, de titel is, roept bij mij een beetje verwarring op. Ferre Grignard, Beeld van een muzikant. Ik denk dan eigenlijk aan de foto's. Er zijn veel foto's van Ferre Grignard. In een bak onder glas met muzici, onder meer ook George Smith komt dan herhaaldelijk in beeld. En ja, dus een aantal andere zaken. Ook tekeningen liggen daarbij wel in die bak, kunnen we zeggen. Maar Beeld van een muzikant gaat ook over hem als beeldend kunstenaar in eerste instantie. Meer dan 30 werken. Gaat van olie op doek tot Oost-Indische inkt tekeningen, geloof ik ongeveer. Ik ken niet alle materialen, maar dus toch een kennismaking met Ferre Grignard. Ja, kunnen we zeggen, in de Verbeke Foundation in Kemzeke Steken was die tentoonstelling te zien een tijd geleden en is nu naar Antwerpen gehaald. Toch de thuisbasis van Ferre Grignard, de geboorteplaats en ook de overlijdensplaats. Hij werd niet oud, hij overleed op 43-jarige leeftijd in 1982. En volgde een studie aan het Stedelijk Instituut voor Sierkunsten en Ambachten. Ik neem aan, ook daar is de basis gelegd voor zijn beeldende kunst. Stelde tentoon al in 1961, 1962, 1963. Eigenlijk vooraleer zijn muzikale carrière werkelijk van start ging. En het was dan in 1966 met Ring Ring I've Got to Sing. En dus toch een aantal platen die ook moet even weer drinken uit die rivier die hier voorbij stroomt. Over beeldende kunst praten, dat ligt wat gevoel, geef ik de indruk. Maar toch de moeite. En wat ik ook in die bak met foto's zag, dat is het huwelijksfoto, vond ik. Ja, met Crie de Velder, gehuwd in 1962. En daar zie je dan in kostuum naar een haarkapper geweest. Ook zijn baard heeft een behandeling gekregen. Dus een zwaar contrast met de andere foto's die dan later zijn ontstaan. Dus de keurige man die in het huwelijk treedt. Een jaar later wordt hun zoon geboren, Fernand, in 1963. En ja, dus al bij al, voor de zangcarrière, de muzikale carrière van Ferre Grignard van start ging, kwam hij naar voren als toch een keurige man, keurige burgerman zou men dat kunnen zeggen. En het contrast is eigenlijk ook dat hij nadien die levensstijl die hij nadien heeft aangehouden, kunnen we zeggen, is toch ook een beetje vernietigend geweest, omdat hij dus toch op jonge leeftijd is overleden, kan je zeggen. Dus de nonchalance, de chaos ook wel, die dan spreken uit andere beelden, komen ook in het beeldend werk voor een deel tot uiting. Ook werk te zien van Fred Bervoets, een kameraad van Ferre Grignard, een portret van Ferre. Dus toch even in die wereld binnenstappen. Er liggen ook platen nog, die liggen daar dan, te kopen neem ik aan wel degelijk, van Ferre Grignard, van een aantal, zoiets. Ik ben nog even in de war. En gelijkvloer, zijn eerste verdieping, daar is het te zien. En op de tweede verdieping een aantal werken van andere kunstenaars, die hebben de namen nu niet bij de hand. Maar het is veel te zien toch, in één keer. Ook even binnenstappen in die wereld, kunnen we wel zeggen. De geschiedenis, een bord van de VQ hangt er ook eigenlijk. De bekende groep met de Pink Poets ook verbonden, de VQ. Dus een beetje de geschiedenis van Antwerpen toch ook wel, een bepaald aspect daarvan. En in die foto's gaat u dan meerdere dingen zien en associaties maken. Toch de moeite, deze tentoonstelling. Ferre Grignard, Beeld van een muzikant. Nog te zien tot 27 juni. Elke vrijdag en zaterdag van 11 uur tot 18 uur. Fabrieknoord.com, dat is de site voor meer informatie. En inderdaad, Verbeke Foundation is de connectie.

Gaan we nog een beetje drinken, symbolisch? Kunnen we doen? Mineraalwater is het gegeven. Een cd heb ik hier bij de hand. Tom Pintons, Live on 2 Meter Sessions. Verscheen vorig jaar. Tom Pintons overleed in 2023 op 48-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker. En ik heb een aantal liederen geselecteerd uit deze cd. Sessie opgenomen op 17 februari 2009. In Charleroi komt er zo meteen aan. Dan Desmona met Danse Macabre. Dan opnieuw Tom Pintons met Terwijl de melk overkookt. Maar ik moet wel even iets zeggen, er staat toch een fout op de hoes geslopen. Namelijk, er staat in Charleroi Tom Pintons, als componist ook. Terwijl op de cd, waar het oorspronkelijk op verscheen, dat is ook in 2009 verschenen, Tom Pintons Winter maakt ons vrolijk. Daar staat gewoon tekst en muziek Tom Pintons en Ellen Schoenaerts. Ellen Schoenaerts wordt niet vermeld op deze onlangs verschenen cd van Tom Pintons Live on 2 Meter Sessions. Toch even, ja, dat is toch een foutje kunnen zeggen. Want er zijn meerdere liederen op deze cd waarvoor Ellen Schoenaerts een bijdrage heeft geleverd. Voornamelijk textuele bijdrage. Dus dat is toch wel zeker te vermelden. Bon, ja, Terwijl de melk overkookt, zei ik reeds. Dat is ook 17 februari 2009 opgenomen. En dan komt uit het Ellen Schoenaerts kwartet, uit de CD Feiten van het Ellen Schoenaerts kwartet, Hier sterft de mens. Dus wat muziek aangekondigd die er nu aankomt. Te beginnen met Tom Pintons in Charleroi.

Ellen Schoenaerts-kwartet met Hier sterft de mens. Nu, Douw, die anarchistische Abendunterhaltung. Eerst uit hun album Eight Definitions uit 2013, verschenen in Amsterdam op Excelsior Recordings. Ik zal het slotdeel laten horen. De twee laatste stukken zijn Anbouw en Berlijn, Deventer, Antwerpen. Allebei gecomponeerd door Hannes Dwan en Hans Stubbe. Samen 10 minuten Douw.

Dit waren de openingstracks uit het album Live Transmission van Dow, die anarchistische avondonderhouding. Uit 2001, ja, kort stukje van Bunny Lensky, daar begon het mee. Love You en Sin So Nasty met de broers Lensky, Bunny, Simon en Adriaan. Verder ook Hans Stubbe en Roel van Kamp. Zometeen lees ik het eerste van de twee gedichten voor van Ellen Schoenaars uit de CD, het CD-boekje van de CD Feiten van het Ellen Schoenaars Kwartet. Maar ik ga eerst nog een track laten horen uit deze CD. Trouwens, het eerste gedicht is gedicht voor Simon Lensky. Dat eraan komt. Ellen had toen een relatie met Simon. Ze hadden een liefdesrelatie. Toen die cd gemaakt werd en verscheen. Dus ja, bon. Maar eerst de track Freeze. Met Simon Lensky, vocalen en cello. Dus als zanger ook. Verder zijn broer Adriaan Lensky, piano, Hans Stubbe, programmering en klarinet. En Phil Evans, donder. Phil Evans produceerde deze CD samen met Dow. Zo ja, oké. Freeze.

Ik heb nu het hoesboekje hier bij de hand, of in de hand genomen. Feiten Ellen Schoenaerts kwartet, met naast de liedteksten van Ellen Schoenaerts ook twee gedichten die ze schreef. Ik zal ze allebei voorlezen. Het eerste komt er zo meteen aan, gedicht voor Simon Lenski. Dan het tweede komt na muziek. Het tweede is trouwens gedicht voor de vriendinnen. Maar eerst muziek. My Goodness Poetry, openingstrak uit het album Tub Gurnard Goodness van Dow uit 2004 op hun eigen label uitgebracht, Radical Duke Entertainment. En ook het Ellen Schoenaerts kwartet met duet Afscheid van het Manschap P. Een track met extra vocalen van Josse de Pauw naast Ellen Schoenaerts zelf. Zo, maar eerst, zoals beloofd, het eerste gedicht.

Gedicht voor Simon Lenski. In de poging tot een gedicht kwam ik tot een gedachte. Wie we zijn, is wat we zoeken. In het leven, in de boeken. Want waartoe dient een haven als de zee ons nog lonkt? Om te rusten van de jaren? Om te rusten van de wonden? En wordt een haven niet pas haven als je haar later ook kan lossen?

0: jong en jij van mij, we plukten druiven en de dag in elkander. Als we minden was het zacht, als we vrijden was het hard, als we praten was het over wat we hadden.
1: Jij was nog jong en ik van jou, en straks zouden we trouwen in een kerk in een land ver van hier. En we dansten van plezier en we lachten en we leefden en de jaren bleven alsmaar in beweging.
0: Je gelaat, je gespeel, je oordeelloze denken, je gepraat over later aan het water. In een huis zonder stroom, in een kluis om te wonen. Al je dromen, al je drinken, al het klinken dat verstomde.
1: Al je woordeloze dagen vol muziek, zonder vragen. Al je toonloze denken, al de wensen die je maakt. Al de flessen op ons later dat vervormde of versteende.

overeind. En alles wat we dachten heeft ons hier dus heen geleid. En nu is er het nu waar we eenzaam en terecht naar de sterren lopen.

Het volgende gedicht van Ellen Schoenaerts komt eraan. Ik zal het zo meteen voorlezen. Gedicht voor de vriendinnen. Daarna muziek Douw met, even kijken, King of the Garlic uit hun album Live Transmission. En Tom Pintens met het lied Louise, geschreven door Tom Pintens en Ellen Schoenaerts. Een live-opname in 2009 gemaakt. Ja, Tom Pintens. Gedicht voor de vriendinnen. Een ode aan mijn vrienden is een ode aan het leven. Is een ode aan de zee. Is een ode aan ons twee. Is een ode aan de boten, aan hun varen in de nacht. Aan de mannen die ooit zacht onze harten kwamen vatten. We maakten samen ons geluk, we leefden samen de verbeelding. En al was iedereen apart, er was veel meer wat we deelden. We trokken samen naar de oorden, waar er niets meer viel te doen dan verwonderd voor ons uit richting horizon te dromen. Junkies werden prinsen en hoeren dan hun vrouw. En misschien zouden wij later met wat muzikanten trouwen. En zij zouden dan spelen en wij zouden dan dansen. En werden we hen beu, zouden we samen weer verkassen. Nu nog zijn we tezamen. Nu nog en... ja, ik moet in de fout gaan blijkbaar. Nu nog zijn we tezamen en nog zie ik jullie graag. Misschien is het gegroeid met het rijpen van de jaren. En nog zijn jullie daar, 's werelds mooiste harem. Moest ik zelf een man zijn? Ik had geen een van u verwaarloosd. En nog altijd zijn we hier en nog altijd zijn we samen. En we raken niet volwassen, maar we blijven wel verjaren.

Dit was Dow met Off the Record uit hun album Tub Gurnard Goodness uit 2004. Ja, de aankondiging van Thuisreis volgende week zal ik uit het hoofd moeten doen, dus niet in detail kunnen treden. Ik heb de aantekeningen en de speellijst niet bij. Het is volgende week Thuisreis naar Peru opnieuw. Met heel wat Peruaanse muziek. Ik heb Peruaanse filmmuziek uit de jaren 60. Ik heb in de rubriek Thuisreis door mijn boekenkast lees ik twee gedichten voor van Willy Verheggen uit zijn bundel Ayacucho. Dat is gedichten en foto's gemaakt door Willy Verheggen tijdens een reis door die regio in Peru. In 2014 verscheen die bundel. Wat heb ik nog? Ik heb Bart de Vleeschouwer, Belgische pianist en componist. Hij raakte in de ban van Peruaanse muziek en bracht een solo-cd uit, waarop hij werk van Peruaanse componisten uitvoert. Bart de Vleeschouwer maakt ook deel uit van de groep Aranis. En ik zal een compositie van hem laten horen uit het album van Aranis Made in Belgium 2 uit 2014. Verder heb ik ook een aantal liederen van Ima Sumac uit de jaren 50, uit een compilatiewerk van haar. Ik heb ook nog andere compilaties Peruaanse muziek uit de jaren 60. Wat ik ook heb is elektroakoestische muziek, dus experimentele muziek, Peruaanse muziek uit de jaren 90, uit een dubbel cd. Ik heb nog een aantal zaken. Ja, ook wat veldopnamen gemaakt in Peru in 1969 en 1972. Het is een beetje een kwestie van in de sfeer komen. Hè. Dus muziek voor onderweg is de term die je kan gebruiken. En dat wordt het. Dus nog meer details. Ik heb ook filmmuziek, we hebben zeggen filmnieuws in het eerste uur volgende week. En tentoonstellingsnieuws in het tweede uur. Als mijn stem het toelaat, of als mijn stem toelating krijgt. Ik moet weer een beetje slokje nemen. Bij het woord tentoonstelling heb ik de indruk. Dat is een hele handel natuurlijk ook die daar soms rond draait. Maar waar gaat het rond? Dat is de aankondiging van Thuisreis volgende week. Ik heb nu nog klaarstaan Tom Pintens. Er is Das Pop, ook opgenomen in 2009. En Dow, die anarchistische avondonderhouding uit hun album Eight Definitions. Een compositie van Hans Stubbe, volgens de Hoes-informatie. Dansende mieren. En dan zijn we rond met de zendtijd van Thuisreis vandaag.

Goedemiddag, welkom bij Moiré op Radio Centraal van 12 tot 2. Het label Numero Group brengt nog wel eens dingen uit het verleden weer tot leven. Zo is er nu ook de zogeheten Magnolia-serie. Over mooi kortbloeiende dingen gesproken. Het eerste hoofdstuk bestond uit heruitgaven van albums van de groepen Pot Vaillant, Majesty Crush en Shoot. En van die laatste brachten ze hun debuut Feed Like Fishes uit 1998 weer onder het licht. Voor het eerst werden daarbij de zeldzame EP's en singles van de band samengebracht op één dubbelalbum. Je hoorde daaruit In Nine. En nu is ook het tweede hoofdstuk een feit en die bestaat wederom uit drie albums. En ook al zijn dat eendagsvliegen, de muziek ligt er niet om. Deze keer worden de groepen Love Lies Crushing, Superstatic en Tacoma Radar van onder het stof gehaald. Het

De debuut van de Schotse groep Tacoma Radar werd oorspronkelijk uitgebracht in 2004. Tijdens de bloeiperiode van bands als Camera Obscura, Arab Strap en Bell en Sebastian. Maar werd destijds nauwelijks opgepikt. Waardoor No One Waved Goodbye direct ook het slotakkoord werd van de band uit Glasgow. Dat de band overigens een bandlied deelde met het wel succesvolle Camera Obscura maakte jammer genoeg ook niets uit. Nochtans was het een album vol prachtige spanningsbogen en een album met bedwelmende muziek. Die prachtig combineert met de wat zachte stem van Jennifer Cosgrove. Die vaak doet denken aan Harriet Wheeler van The Sundays, maar ook wel iets heeft van Hope Sandoval van Mazzy Star. De heruitgave als dubbel LP laat nu ongeveer alles horen dat de band uit Glasgow tijdens zijn veel te korte bestaan heeft gemaakt. Het is wat mij betreft een schatkist die is opengegaan en die wat mij betreft een belangrijke voetnoot toevoegt aan de geschiedenis van de muziekscene van Glasgow aan het begin van dit millennium. Hier zijn Ghost Channels en de toegevoegde single Took I Home.

band die ik een lied deelde met Camera Obscura, hoorde u deze meer bekende Schotse band zelf met een track uit hun reuniealbum Look to the East, Look to the West uit 2024. En ook op deze comebackplaat betoverden ze ons met honingzoete melodieën, bitterzoete songs, zwoele klanken en de prachtige stem van Tracy Ann Campbell. U hoorde Liberty Print. Oftewel, zuivere, tedere indie-pop met een fijne electrobeat die na een minuut in een subtiele versnelling gaat. Waterbaby is het project van de Zweedse klassiek geschoolde singer-songwriter Kendra Nicole Egerblad, die al een tijdje onder de radar opereert. Nu brengt ze met Memory Be a Blade haar debuutalbum uit op Sub Pop, een vervolg op de EP Foam uit 2023. Het 8 tracks tellende album is donkerder en persoonlijker dan haar eerdere werk en ontstond terwijl 2 relaties haar leven opnieuw kleurden, waardoor de betekenis van de songs gedurende het opnameproces verschoof. Ze werd hierbij geholpen door een batterij aan gasten op fluit, cello's, viool, saxofoon, klarinet, trombone, gitaar, percussie, bas en zang. Het is muziek die soms genoeg heeft aan een paar subtiele gitaarakkoorden en donkere pianoklanken, maar Memory Be a Blade leunt ook op flink wat strijkers en blazers en heeft bovendien een belangrijke rol weggelegd voor percussie. De muziek op het debuutalbum van Waterbaby klinkt vaak op een of andere manier bekend in de oren, maar zoekt ook nadrukkelijk het avontuur. De instrumentatie op het album verschiet vaak van kleur en schakelt hiermee dan direct over naar een ander genre. Het levert bijzondere wendingen op in de songs, die me mede hierdoor steeds dierbaarder worden. Het is een album waar ik maar 1 ding op heb aan te merken, en dat is dat het met nog net geen 26 minuten aan de korte kant is. Hier is Amiss, een nummer waarin ze kwetsbare vragen stelt over eigenwaarde, waarna de titelsingle volgt. Water Baby.

Dat was Veronica Falls met Bad Feeling, dat erna gevolgd werd door Ultimate Painting met Bills. En deze beide bands hadden als gemeenschappelijke deler de gitarist James Hoare. Naast deze twee bands was hij ook nog actief in de Proper Ornaments, maar uiteindelijk hield hij het nooit lang vol. Waarschijnlijk omdat hij liever alleen opereert, zoals in Penny Arcade. Onder die naam debuteerde Hoare 2 jaar geleden met Backwater Collage. Een plaat met verstilde gitaarliedjes die door zijn vintage apparatuur klonk alsof hij in 1970 op de achterbank van een auto was opgenomen. Op zijn nieuwste, Double Exposure, zijn we iets verder in de jaren 70. Want hij gebruikt nu regelmatig een oude drumcomputer. Hoare klinkt nog steeds als een Einzelgänger, maar minder in zichzelf gekeerd dan op zijn eerste plaat. Het album verkent thema's van perceptie en herinnering, gegoten in slimme popstructuren en gelaagde arrangementen. Het album bruist van solo-experimenten met gastoptredens te midden van een hallucinogene reis van minimalistische psychedelica. Hier is Rear View Mirror, dat wazige, jeugdige melancholie terugbrengt. Zij het met een sensuele T-Rex vibe. En daarna waarschuwt het sombere Time ons met meer orgel en drumcomputer en via Hoare's zwoele zang: Time's on your side, but there's only so long. Met andere woorden, de tijd is helemaal niet aan je kant. Hij glijdt door je vingers als een zandkorrel. Penny Arcade.

Aan het einde van de tunnel weerkaatst het hoopvolle licht je tegemoet. Een gevoel dat Slowdive in het nummer Skin in the Game beschreef. Een track uit hun album Everything is Alive uit 2023. En daarna was er Orcas. De samenwerking tussen multi-instrumentaliste Raphaël Anton Irasari en Benoît Piolard. Samen smeden ze hiermee fraaie lassen van shoegaze, ambient, glitch en pop en opereren ze daarmee buiten hun reguliere eigen werken. Op hun derde album How to Color A Thousand Mistakes kregen ze hulp op drums van Dame Majuri Cipolla van Mono en Simon Scott van Slowdive. En leverden ze hier hun meest songgerichte album af, waarbij de melancholie wel uit elke porie naar buiten kwam. U hoorde Next Life. En ook het Groningse Vanity Box kreeg de hulp van Slowdive drummer Simon Scott. Net als hun debuut werd ook hun tweede album Sudden Loud Sounds in the Capital City door hem gemasterd. De link naar Slowdive is echter geen toevallige, want de muziek van Vanity Box is geïnspireerd door post-rock, shoegaze en de wat meer geestverruimende indie-pop-rock van de afgelopen decennia. De band creëert even opwindende als kalmerende muziek. Oorspronkelijke muziek met een ziel en eigen referenties. Een mooi gegeven in deze tijden van recycling en laagdrempeligheid. Sudden Loud Sounds in a Capital City komt uit bij Zeevonk, een DIY indie label en kunstcollectief uit Groningen. Ondanks de titel van het album prijkt er geen hoofdstad op de hoes, maar een gekleide versie van Donkerbroek, het Friese dorp waar drummer Sybold Friso opgroeide. Kunstenaar Rink Rekker maakte het beeld speciaal voor deze plaat. Een klein dorp onder een grootse titel. Het past eigenlijk perfect, want de plaat bevat eigenlijk liedjes die niet ontstonden als een uitgedacht concept, maar die geleidelijk onderweg van vorm veranderen. Waar ruimte blijft voor toeval, voor ruis, voor dingen die pas later een betekenis krijgen. Vanity Box klinkt niet als een band die een definitieve vorm probeert te vinden. Eerder als een groep muzikanten die nieuwsgierig blijft naar wat er nog meer mogelijk is. Zo begon Die Natura macht ihre Gesetze als een compositie van Julia Becker, maar kreeg het gaandeweg steeds meer gewicht. De titel verwijst naar een lied dat haar vader ooit schreef voor zijn kinderen, als nalatenschap. En dan is er de single Make Hay, met de fraaie one-liner Make Hay while the sun is shining. Sleep when it's done.

What's Going On van Normil Hawaiians is oorspronkelijk een vergeten experimentele postpunkplaat uit 1983. Door het terondergaan van hun platenlabel Illuminated Records was de plaat nauwelijks in de winkels terug te vinden. Maar het label Upset the Rhythm gaf in 2019, ruim 35 jaar later dus, het album een herkansing. Met het nodige aan bonusmateriaal werd de speellengte van een kleine 3/4 opgerekt tot ruim 70 minuten. U hoorde Outpost. Een prachtige, donkere wave-klaagzang waar de instrumentatie er een aangenaam zwart randje omheen wist te leggen. Met vooral de bas in een prominente rol. En deze elastische baslijnen horen we nu ook terug op het nieuwe album van de Australische muzikante Carla Dal Forno. Confession werd opgenomen in het Australische Castlemaine. En als ik de informatie op de Bandcamp-pagina van Carla Dal Forno moet geloven, deed ze alles zelf. Pitchfork noemt Confession dan ook het werk van een one-woman postpunk band. Maar met alleen het label postpunk doe je het album wel wat tekort. De baslijnen komen misschien direct uit de postpunk, maar de muziek van Carla Dal Forno heeft ook iets minimalistisch en verwerkt ook invloeden uit andere genres, al zijn ze niet zo makkelijk te benoemen. Het is muziek die op hetzelfde moment de fantasie prikkelt en aangenaam voortkabbelt, en dat is een knappe combinatie. Het is een album over intimiteit geworden, die laat en onverwacht komt. En over stabiliteit die botst met verlangen en hoe vriendschap plotseling kan omslaan in iets beladen. En hoe die beladenheid alles eromheen op zijn kop zet. Hier is de prachtige opener Going Out, waarin Carla zingt over een vriendschap die onverwachts geladen wordt met intense gevoelens. Enerzijds wil ze niet dat deze nieuwe dynamiek de huidige stabiliteit in haar leven beïnvloedt, maar tegelijkertijd krijgt ze de persoon niet uit haar hoofd. En daarna valt er op het iets poppier Blue Skies wat te dansen. Al is het ingehouden.

Als je denkt aan Portugese muziek, denk je al gauw aan fado. Maar er is natuurlijk veel meer dan dat. Zo is er ook echt een behoorlijke post-punk scene daar, waarvan The Dreams Never End een sterk voorbeeld is. Op hun derde album Alma Partida, dat Portugees voor gebroken ziel is, brengt het duo Carlos Magalhães en Virgilio Santos liedjes die heerlijk in het verleden roeren, maar het vizier op de toekomst hebben gericht. U hoorde de openingstrack Chao Longas Horas, waarin de monotone stem klinkt als een altijd aanwezige schouder om overvloedig tranen op los te laten. Vorig jaar was het Portugese project Turning Point met het debuutalbum Porque a Lua se Quebru een van de verrassingen van het jaar. De groep rond muzikant, acteur en DJ Simão Valinho, multidisciplinair kunstenaar Ligia Lebrero en fado-zangeres Raquel Souza wisten ongebruikelijke, maar uiterst integrerende lassen te smeden tussen fado, techno, electro, house, industrial, ambient en alternatieve elektronische muziek. De teksten daarbij in het Frans en Portugees waren afkomstig van de dichter Carlos da Cunha. Voor hun nieuwe album A Poesia a Para Comer, hetgeen poëzie is om van te smullen betekent, pakken ze het werk van dichteres Natalia Correa aan. De titel is een beroemde uitspraak van haar. Hierop gaan ze eigenlijk verder met hun genre-overstijgende aanpak. Zij het dat het hier allemaal nog wat meer experimenteel is. De zang is weer in het Portugees en Frans, waarbij de saudade weer rijkelijk vloeit door de poëtische teksten. De donkere muziek is echt van een klasse apart en met name de bijzondere combinaties maken weer het verschil. Hier is het titelstuk A Poesia a Para Comer, waarin ze het manifest van de dichteres verkondigen. Woorden zijn niet bedoeld om in bibliotheken te sluimeren, maar om de mond, het bloed, de straat in te gaan. En daarna introduceert Le cœur est encore là, een Franse invalshoek die de rijkwijde van het album verder verbreedt. Alsof de wond zelf geen taalkundige grenzen kent. Turning Point.

Não apedrejeis o meu pássaro sem que ele cante minha defesa.

De Britse zanger en muzikant Glenn Johnson stond aan het roer van het inmiddels ter ziele gegane Piano Magic. Verder dragen de projecten Silver Servants, Statues in Fog, Textile Ranch en Future Conditional ook zijn stempel. Daar is in 2023 Theory of Ghosts bijgekomen, waar eerder al twee fraaie EP's van zijn verschenen. Uit zijn eerste volledige album, The Sulphur and the Grey, hoorde u Madame Rêve. En door zijn compaan Frank Alba in het Frans gezongen cover van Alain Bachon. Een vreemde plaat is het, dit La Foi Gelée van Monolith Noir. Het is het vierde album van Antoine Messager Pascalini, die na jaren verbleven te hebben in onze hellhole, Brussel dus, opnieuw richting zijn geboortegronden in de streek van Brest trok. Waar voorganger Rin werd uitgevoerd en gecomponeerd door een trio, keert Pascalini terug naar het formaat dat hem altijd al het beste beviel. Het voornamelijk allemaal zelf doen. Zodoende neemt hij op deze plaat drum, bas, synthesizer, hurdy-gurdy, stem en veldopnames voor zijn rekening. De bandnaam komt van de monolith in de film 2001 A Space Odyssey van Stanley Kubrick. Wat hem toelaat om soms behoorlijk futuristisch uit de hoek te komen. Zeker als het gaat over teksten en woorden, die hij op deze plaat een stuk meer inzet dan op de voorgaande drie werkstukken. De nummers vertellen verhalen die vaak gekenmerkt worden door dwalen, eenzaamheid en verdriet. En het project ontvouwt zich als een reeks drempels die overschreden moeten worden, waardoor de luisteraar niet zeker weet of hij vooruit of achteruit gaat. Wat wel duidelijk is, is dat deze moiré voor deze week op zijn laatste benen loopt. Afsluiten doen we met Virgox en Long Bridge van deze zwarte monolith. Tot volgende week.

Centraal 100 en 6.

Welkom in de muziekdoos op Radio Centraal 106.7. Oftewel via DAB Plus kanaal 10A hersens en ritme. Oftewel via de streaming die u vindt op www.radiocentraal.be. The sound of the storm will be their guide. Dat was Scaradice, oftewel de Christophe Wijnands, van een van zijn albums die dit jaar uitkwamen, Escape from the Uncanny Valley. En al die muziek van Scaradice die vindt u natuurlijk op Bandcamp. Bandcamp is Scaradice. En ik overdrijf niet als ik zeg dat wel de moeite waard is van hetzelfde album. Nogmaals, Scaradice met Underdrive.

Mugger Hugger met Reverse Cowboy. Iets dat ik deze week juist ontdekt heb. Dus van hun album van eerder dit jaar, Official Soundtrack, was dat dan Reverse Cowboy. En dan heb ik er eentje voor onze Ken. Want Ken wordt vorige week een beetje ongelukkig dat er niet veel jazz niet meer bestaat, blijkbaar, in de wereld. Ik heb dat dan eens opgezocht. Maar er bestaat nog steeds veel jazz op de wereld. Alleen Ricket Warraar, of zoals de, Frank Zappa, op dingen, Roxy en Elsewhere, hoe ik zei, jazz ain't dead, it just smells funny. Hier is de Frank Zappa en de Mothers of Invention with de bebop tango tussen oxkes of the old jazzmen's church. Voor onze kin een beetje jazz.

Knipmes-free jazz. Dat was Arbeid Adult met Parka Paraplu samen van hun nieuwste album Arbeid Adult Parka Paraplu. Met dus, zoals gezegd, Knipmes-free jazz. En de zaterdag, de 20ste juni, dat is dus niet deze zaterdag, maar de volgende zaterdag, spelen Arbeid Adelt met Parka Paraplu samen in de Jingle Jangle, Bordeauxstraat 7A, om 8 uur, 20 uur, dus allen daarheen. Ik kan er nog eentje draaien van het album Arbeid Adelt Parka Paraplu. En dat wordt dan, ah ja, zeer duidelijk, Pa Suta Cocho.

State of Emergency. Dat was een samenwerking tussen Lee Scratch Perry en het Duitse elektronische duo Mouse on Mars. In 2019 hebben die samen een sessie gedaan in Berlijn. En ze hadden Lee Scratch Perry uitgedaagd. En ze vroegen, is space a problem? En hij zei, special no problem. En daarmee... Dat album dat een paar dagen geleden is uitgekomen van die set Special No Problem, Lee Scratch Perry en Mouse on Mars. En u hoorde dus State of Emergency. En dan... had ik hier nog iets klaar staan, dacht ik. En hier is de grote Mr. Mix niet al, maar die moet nog een uurtje op zijn dummetje zitten, voordat hij zijn mond mag open doen, natuurlijk. ja, emergency, hè. Dus volgens Sissik Steve is het gedaan met Amerika. The last session of America, ook een splinternieuw nummer van Sissik Steve, The Last Season of America.

0: Ja, dat is dus duidelijk al gedateerd. Dat was Leonard Cohen met Democracy. En wat moet ik dan draaien, Ken?
1: Bob Dylan, Changing of the Guards.
0: Bob Dylan, Changing of the Guards. Dan gaan we u niet op uw honger laten zitten. Hier is hem.

0: Astro Black. Dat was Marshall Allen samen met Heliocentrix, Noel Scott en Bilal. Marshall Allen, die ondertussen al 102 is en nog steeds alles staat te geven op het podium en nog muziek uitbrengt. Wie dat er nog geen onder den twee is, maar wie dat er ook alles geeft, dat is Oxot. Ik heb hier een kleine aankondiging voor volgende week zondag. Welkom van 14 uur tot 20 uur, zondag 21 juni 2026. En het kasteel Sterkshof, Hoofdvunderlei 160 in Deurne. Vanaf 14 uur, doorlopend expo, schilderijen, tekeningen, sculpturen, een kunstmarkt. Live painting bij Luna, een pooltoernooi vanaf 16 uur en dan optredens van Feathers and More en Wim de Bilde en dan ook nog poëzie door de Think Poets. Er is ook food and drinks en bar. Oxot is een laagdrempelig en inclusief kunstenaarscollectief. Dus de zondag de 21ste juni. En dus dan is er nog apart de Think Poets natuurlijk. En die treden ook op tussen 2 en 6 met Tis Niarig, Geert van Lerbergen, Silent Bear, Ken Post, Gucci, Bocci, Karin Schuitema, Frans Vlinderman en Seppe Geskiere. Het Zenith Oxot Art Expo Sterkshof Antwerpen. Allen daarheen. Ik ga daar dan een nummertje van Feathers and More, die dan ook gaan optreden. En ik pak hier van hun laatste optreden, Live in de Nopzak, de 26e juli 2025, hun versie van Iedereen is van de wereld. Feathers and More.
1: Oké. Een beetje hetzelfde thema. Maar deze keer is het eigenlijk oorspronkelijk een Nederlands nummer. Maar ik zat in Bremen en ik had een lang gesprek gehad met een Duits meisje, maar wel in het Engels, want mijn Duits spreekt mij nergens op. En ik kwam van de weg terug naar huis en de verlichtingen van de kampen was kapot. En de zanger van het liedje dat we nu gaan doen, die was nog maar juist gestorven. En ik zat dus zonder licht in mijn kamper en ik was aan het denken over het gesprek dat we hadden gehad. En het was echt alsof die mens in het deurgat van mijn kamper stond. En een Engelse hertaling van zijn nummer in mijn oorhoofd, en ik kon dat zo opschrijven. Heel vreemd, maar ik hoop dat het me content mee is.

0: just open up.
1: We from Ostend.
2: Hola, hola, hola, dat was niet de bedoeling. Hier ging eventjes iets helemaal verkeerd. Oei, oei, oei.
3: Sinking.
2: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Oké, weet je wat, ik heb hier nog eentje van Ed Kooijman en Herman van Haren. Sorry, Ineken en Oswald. Maar dus iedereen kan hun horen de volgende zondag. Niet deze zondag, maar de zondag erop in het Sterkshof. We gaan dat volgende week nog eens herhalen. En dan maak ik dat goed. Hier is Ed Kooijman en Herman van Haren. Voorrang van rechts.

Johnny Cash, die zei het al in 1966, the one on the right is the one is on the left. En ja, waar zij vroeger links, rechts, katavites open in een tutterfles. Maar dat een keer dan nog. Ah ja, ik heb een paar weken geleden, een nieuw munt bekend, en ik de flotilla aan het volgen geweest, die dan hoe ik allemaal daar in de buurt van Creta, alleen niet allemaal, maar onderschept geweest zijn enzovoort. En dan moest ik toch wel denken om dat feuilletonneke rond het leven op Creta van in de tijd. Who Pays the Ferryman? Wij spelen hier voor u Yannis Markopoulos. Who Pays the Ferryman? Het tv-serie. Come on, Yannis Markopoulos.

0: En dat was hem dan nog eens, hè. Yannis Markopoulos van het album Who Pays the Ferryman, de muziek van de gelijknamige serie van ergens in de jaren 70. En deze was The Canyon.
1: PC Café.
0: Wat is er, kind?
1: Advertentie.
0: Ah ja, een advertentie. De kind die gaat nog optreden wanneer? De woensdag?
1: De woensdag 17.
0: In
1: de PC Café in Berchem, Helderstraat.
0: De Helderstraat in Berchem, PC Café.
1: Deze poëzie van de Erwin Massenhoven.
0: Onze antistresspoëet, tegenwoordig ook gekend als Gucci. Ja, die organiseert daar ook een poëtenmeeting. En onze kind gaat daar
1: dan
0: ook. Ja, wat kunnen we daar over zeggen? Ik heb hier nog eentje van, om te zeggen dat we niet gelijk afwederen zijn. Een oud nummerke van de Kinks, hier in een versie van Shemekaya Copeland. I'm not like everybody else. En dat jacket fits you, Ken? Ja, oké. I'm not like everybody else, Shemekaya Copeland.

Laat dat dan duidelijk zijn. I'm not like everybody else. Na de verse van Shemekaya Copeland was het dan het origineel van The Kinks. Dat was de doos tot in de draai.

centrale. Ja.

Mix niks.

Goedemiddag, beste luisteraars. De grote Mr. Mix Nick Show is ondertussen begonnen. Met vandaag een mix van 60s en 70s stuff. Van avant-garde rock, krautrock, psychedelische rock en nog wat andere toestanden. Te veel om in een kaderke te duwen. Bij Mr. Mix Nick gaan het allemaal. Dit is Debris with Witness.

Zojuist hoorde u de Edgar Broughton Band met Apache, gemixt met Dropout Boogie, Captain Beefheart meets, weten we weer, The Shadows, geremixed en gereproduced door Edgar Broughton Band. De volgende is ook een Britse groep, Octopus, Queen and the Pauper.

yourself. Take yourself off the shelf. You can't belong to nobody. They say I'm no good. Charles Manson, accompanied by his family. Ik denk opgenomen in de gevangenis. En dat is ook wel een reden waaruit hem no good was. Hoe heb je vandaag je platen geselecteerd, Arno? Wat is het thema? Ik was gewoon tussen de plaatjes aan het rommelen die ik al lang niet meer had gedraaid. En ik kwam één plaat tegen en meteen leidde naar het andere van oei, dat is ook weer lang geleden. Oei, dat is ook weer lang geleden. Oei, dat is ook weer lang geleden. En deze was nog niet zo lang geleden, maar toch nog eens een keer Debris.

Gamma Ray van Bird Control. Heel diverse 60s en 70s muziek. Van psychedelische rock tot krautrock tot avant-garde rock. Tot zelf Satan-aanbieders. Dit is de grote Mr. Mixnik Show. Welcome to the Sabbath.

0: Zam, zam, zam. De fantastische Arthur Brown. The Crazy World of Arthur Brown. En we laten het gewoon doorlopen. Want to love. Mr. Mix niks op Radio Centraal op Donderdag.
1: Zam, zam, zam. Was a damaged man who felt no guilt when molesting a child.

Tomorrow.

0: Los Angeles. You're losing. The 20th century.
1: Spirits, Future Games, A Magical Kahalona Dream. Heel bizar plaatje, maar dat draaien we graag vandaag. Meer dan één nummertje na de Star Trek. De interlude. China Dolls.

om te eindigen na de Bozo Dog Band. Nog eens terug Birth Control, Get Down to Your Fate. De volgende 7 minuten. Ondertussen 5 minuten op Radio Centraal van Mr. Mixnix deze donderdag.

0: wedstrijd?
1: Ja. Ik wil met je wedden dat ik voor jou aan de voet van de heuvel ben. Aan de andere kant van het bos.
0: Voor mij?
1: Ja.
0: Ah. Wel goed. Laten we lopen.
1: Eén, twee, drie.

Yo, yo, yo, goeie avond en welkom in het amusementsbedrijf op Radio Centraal, 2 wekelijks van 5 tot 6. Vandaag is Els op vakantie en sta ik er alleen voor. En de computer doet een beetje raar. Dat is hier besmettelijk. Misschien heeft hij dat van mij overgekregen. We gaan gewoon verder met nog wat leuke deuntjes. Alsof er niks gebeurd is.

0: is meneer Krekel. De hele zomer heeft hij gezongen.
1: Oh!
0: Maar nu zwijgt hij opeens, want het is winter geworden.
1: Buiten ligt alles onder een dikke laag sneeuw.
0: En tot zijn schrik merkt meneer Krekel dat hij niets meer te eten heeft.
1: Oh.
0: Door al dat zingen heeft hij vergeten een voorraad aan te leggen voor de koude dagen.
1: Wat nu gedaan?
0: Denkt meneer Krekel.
1: Ik weet het. Ik ga naar juffrouw Mier hier in de buurt en vraag haar wat graankorrels.
0: Zo gezegd, zo gedaan.
2: Wie klopt er op mijn deurtje?
1: Ik. Meneer Krekel, ik kom je enkele graankorreltjes vragen, juffrouw Mier.
2: Heb je dan niet gezorgd dat je voor de winter te eten hebt, meneer Krekel?
1: Nee, juffrouw Mier.
2: Jij hebt dus niets in je provisiekast.
1: Nee, juffrouw Mier. Ik heb het veel te druk gehad met zingen.
2: Wat zeg je daar? Je hebt het hele jaar door gezongen. Je hebt niet gewerkt.
1: Nee, juffrouw Mier.
2: Wie niet werkt, zal ook niet eten.
1: Juffrouw Mier, ik zong.
2: Zing dan niet meer verder. Ik heb er ook een donsje bij. Alsjeblieft, dag meneer Krekel.
1: Ah, domme meneer Krekel. Die steeds maar zong en niet werkte.
0: De hele lange winter moest hij nu honger lijden.
1: Maar juffrouw Mier had hem een lesje gegeven.
0: En de volgende zomer heeft hij een beetje minder gezongen.
1: En een beetje meer gewerkt.

0: Dat was lekker. Nu wil ik in je bedje slapen.
1: Ach, zucht een domme prinsesje de kikker mee naar haar slaapkamertje en zette hem voorzichtig op de grond.
0: Wat? Nee hoor, ik wil in je bedje slapen.
1: Hey.
0: Je hebt het me beloofd.
1: Hey. Vies beest, ga weg. Ik wil je nooit meer zien.
2: Schreiend legde ze haar krullenbolletje op haar hoofdje.
3: Dag, lieve prinses.
1: Wat was dat? Ineens was de kikker veranderd in een mooie jonge prins.
3: Een toverheks veranderde mij in een kikker. Alleen een prinses zou me kunnen redden. Daarom kwam ik in de leider van het paleis komen.
1: Het duurde niet lang of de prins voerde de prinses tot vrij.
2: Ze leefde lang en gelukkig.
1: De gouden bal werd op een ereplaats gezet.
2: En niemand mocht er nog mee spelen.
1: Nooit meer.

0: Op zekere dag zei de haas tot de schildpad:
1: jij hebt 4 poten, net als ik. En toch loop je niet zo hard als ik.
2: Ben je daar wel zo zeker van, meneer de haas?
1: Natuurlijk, mevrouw schildpad.
2: En toch durf ik een wedstrijd met je te houden.
1: Een wedstrijd?
2: Ja. Ik wil met je wedden dat ik voor jou aan de voet van de heuvel ben, aan de andere kant van het bos.
1: Voor mij?
2: Ja.
1: Wel goed. Laten we lopen.
2: 1, 2, 3.
1: Dat was het sein om te beginnen.
0: De schildpad begaf zich onmiddellijk op weg.
1: Maar de haas dacht, waarom zou ik me haasten? Ha, ik kom er wel.
0: En hij ging tegen een boomstam liggen om eerst nog een lekker dutje te doen. Ondertussen stapte de schildpad traag maar zeker op haar doel af. Een hele tijd later schrok de haas wakker.
1: Wat is er? Wat gebeurt er? Laat eens kijken.
0: En wat zag hij? De schildpad was nog maar een paar passen voor de voet van de heuvel.
1: Oh, ik moet de eerste zijn.
0: En de haas schoot als een pijl uit de boog op het doel af.
1: Maar...
3: gewonnen! Ik heb gewonnen!
1: De haas kwam te laat.
0: Ja, de schildpad had de wedstrijd gewonnen.
1: Omdat zij haar tijd niet verslapen had. Er was eens een vrouw die 2 dochters had.
0: De oudste leek op haar moeder. Ze was trots en hard.
1: Maar de jongste was lief en zacht.
0: De vrouw hield veel van haar oudste dochter.
1: De jongste kon ze helemaal niet uitstaan.
0: Je moest alleen in de keuken eten en hard werken van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
1: Toen ze weer eens naar de put
4: ging om water te halen...
5: De put lag wel een half uur ver van huis.
4: Toen kwam er een vreemd oud vrouwtje naar haar toe.
5: Het vrouwtje vroeg...
6: geef mij wat te drinken, alstublieft.
5: Zeker, vrouwtje. En het lieve meisje schepte voorzichtig water uit de put en hield de kruik voor het oudje vast, zodat ze gemakkelijk kon drinken.
6: Jij bent mooi en goed, meisje. Ik zal je iets geven.
5: Het vrouwtje was een tovervee.
6: Hier heb je een geschenk. Bij elk woord dat je spreekt,
1: zal er een bloem of wel een edelsteen uit je mond vallen.
0: Toen het meisje thuis kwam, vertelde ze wat er bij de put overkomen was.
1: En kijk, terwijl ze sprak, vielen er roze, blinkende parels en schitterende diamanten uit haar mond.
0: Oh!
1: De moeder dacht,
0: mijn andere dochter moet er ook heen.
1: En ze zei haar,
0: luister, je gaat naar de waterput en als een oude vrouw je wat te drinken vraagt, geef je het haar vriendelijk.
4: Mopperend ging het stoute meisje op weg. Ze nam de mooiste zilveren vaas uit het huis mee.
5: Ze was nog maar net bij de put gekomen of daar kwam een prachtig geklede dame uit het bos. Die vroeg haar of ze wat mocht drinken.
4: Het was natuurlijk weer de tovervee die er nu, zoals alleen toverveeën dat kunnen, uitzag als een prinses.
7: Dacht u dat ik dan hier gekomen ben om u te drinken te geven? En dan nog wel uit een zilveren vaas?
4: De vee zei tegen het trotse ongemanierde kind...
5: Je bent niet erg beleefd, meisje. Ik zal je leren. Voortaan zal er bij elk woord dat je spreekt een pot of een slang uit je mond vallen.
4: Toen de trotse dochter thuis kwam, zei ze...
7: Nu moet je eens horen wat er gebeurd is.
4: En kijk, opeens viel er een pot uit haar mond.
7: Oh.
4: De moeder riep...
7: Je bent betrokken.

0: gezorgd dat je voor de winter te eten hebt, meneer Krekel?
1: Nee, juffrouw Meer.
0: Jij hebt dus niets...
2: Voilà, voilà, voilà. Het uurtje zit er weer al bijna op. En het... De Wipgang... staan al bijna in de startblokken. Nog een liedje of twee en dan is het genoeg geweest voor vandaag. Bij het amusementsbedrijf. De jingle van de kortste nacht vind ik niet direct, zie ik niet direct liggen. De jingle van 30 jaar amusementsbedrijf is nog in de maak. Dus hopelijk volgende week. Is die klaar? En dan bedank ik jullie om te luisteren. En nog veel plezier op Radio Centraal of wat je ook doet deze avond. Wacht, ik ben een beetje moe.

Die kortste nacht is 19 juni in Stormkop. En daar zullen allerlei performances te zien zijn. Voilà. Dat wilde ik nog eventjes meegeven. En dan, voor te eindigen, weet ik het niet zo goed. Maar... Wat? Van 9 minuten? Ja, ik heb er dus één van 9 minuten. Zullen we dat gewoon opzetten? Oké.

0: vraag.
1: 164.
2: Melk en suiker, hè?
1: 163.
0: Twee klontjes.
1: 162.
2: Twee klontjes.
0: 161. 160. Zeg, jij drinkt wel wat veel koffie tegenwoordig, hè?
3: 158. 157.
0: Volgens mij is het al je derde deze morgen.
3: 155.
2: Vierde.
3: 154.
2: Zoals het vandaag begonnen is, is dit zeker niet mijn laatste.
3: 151.
2: Koffie.
4: 115. 149. 148. 147.
5: Aussi de.
4: 146.
5: De caffeine.
4: 145.
6: Kleine stormen.
4: 144. 143.
6: I pronounce Linux.
4: 142.
6: As Linux.
4: 141.
3: 140. 139. 138.
7: The divided operating system has fewer total connections.
8: In de donkere achtergrondkamertjes om de lobbygroep door te drukken.
9: 133. The idea in the project is to try to do with what we have. Okay.
1: 129. 127.
8: De vrije softwaregemeenschap niet willen. Fortuinen. Monopoly. Monopoly. Het is gewoon intellectueel niet eerlijk.
1: 123.
10: Ja, Unix of Linux?
1: 121.
11: Oei, dit wordt niet te technisch.
3: 120.
11: Dus 119. Het is meestal doen, maar...
3: 118.
10: 117. Nee, maar technisch, je hebt niet technisch, je hebt net technisch genoeg, maar je hebt te technisch.
11: Die komt nog volgen, dus dat is niet te technisch.
3: 113. 112.
12: Ja, het gaat zo langzaam vooraan.
13: Open documentformat.
14: To share our experience to spread the use of free software and open standards.
1: 7.
12: Wat passiert daar?
11: It depends on what you consider useful.
1: 4.
15: Please raise your hands if you cannot hear me.
1: 101.
3: 100. 99. 98.
15: What does free software mean?
3: 97.
16: Die free, dat slaat niet noodzakelijk op het feit dat het moet gratis zijn. Hè?
17: It's always newer, it's larger, it has more packages.
3: 92.
18: Hello, I'm Delphine Lavidel and the project is called 90. Women in Mozilla.
19: The meaning of Grimmel is the sound of the world. You see, it's the sound you make when your system don't work.
18: Ja, nu nog niet.
1: 85.
18: Yes, it's from the last DepConf in Extremadura, Spain.
20: Nu, of die e-mail het doet in 2 seconden of in 3 seconden, maakt het niet uit.
3: 80. 79.
19: 78. Knap is een different system.
3: 77.
21: Daarnet heb ik 76. Er eigenlijk helemaal niks van verstaan.
3: 75.
21: Maar, ja.
3: 74.
21: Dat ligt aan mij.
3: 73.
22: Alles is gebackupt, ja.
3: 72.
5: Enable firmware. 71.
19: No.
23: Functie 6, add remove heet dat. Dus toevoegen, verwijderen. En dan heb je echt een speeltuin van programma's dat je allemaal kunt downloaden.
24: Vandaag was de install party en zo, het is de D-Day dat we moeten hier zijn.
20: De console. Er zijn eigenlijk vooral dat is standaard in de device en dat staat er niet bij. Bijvoorbeeld is er gewoon een device.
0: Goedenavond. Dit is Radio Centraal Webgang van 6 tot 7 op 11 juni 2026. Dag Mart.
25: Hallootjes.
0: We hebben een uitzending met eerst het nieuws van 6 na 6. Hebben we speciale onderwerpen vandaag?
25: We kunnen een klein beetje praten over wat we hebben gedaan met die reticulum misschien.
0: Ja,
25: maar we kunnen een kort overzichtje geven.
0: Ja, wat heb ik hier voorbij tijd gedaan? Ik heb geëxperimenteerd met Lazarus. Ja. Dus misschien als daar tijd voor is, kunnen we er ook iets over zeggen.
1: 21,
3: 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11,
1: 10,
3: 9,
1: 8,
3: 7,
1: 6,
3: 5,
0: get your freedom.
1: 4.
15: Freedom 3, freedom 2, freedom 1. Freedom Zero.
0: Dus laat ons beginnen. Ah, we zijn te vroeg met het nieuws, met het e-nieuws van 6 na 6. Even naar mijn control panel schakelen om de tune van het nieuws te starten.

0: afwijking naar links. Tijdens de corona-epidemie werd onderzoek gedaan naar hoeveel mensen, veilig in een ruimte kunnen bijeengebracht worden. Dat had onder meer te maken met de afstanden natuurlijk. Er werden proeven gedaan met hoe mensen afstand houden en hoe ze zich in een ruimte bewegen. Er werden ook beeldopnames van gemaakt om die nadien te bestuderen. Los van hoe de mensen afstand houden, viel het de onderzoekers op dat de massa in een ruimte meestal begint te bewegen tegen de wijzers van de klok in. Ze vroegen zich af of dat toeval was en begonnen te vergelijken met het gedrag van mensen in andere ruimtes, in andere onderzoeken, op andere locaties, maar die tendens tekende zich telkens af. Toen vroegen ze zich af of het cultureel bepaald was en deden verder onderzoek met collega's in andere culturen. Maar ook daar was de conclusie hetzelfde. De massa neigde naar bewegen tegen de wijzers in, dus draaien naar links. Voorlopig kunnen ze niet verklaren hoe dat komt, al zou bijvoorbeeld de overwegende rechtshandigheid en dus ook rechtsvoetigheid daar een rol in kunnen spelen.
1: Licht wint van donker. Ondanks de afbraakpolitiek van de Amerikaanse regering tegen hernieuwbare energie, haalt licht het steeds meer van donker. Voor het eerst in de geschiedenis heeft het elektriciteitsnet in de VS meer energie van de zon geleverd, 12,8%, dan van steenkoolcentrales, 12,2%. 5 jaar geleden zat kool nog op bijna 20% van de energiemix. Mei van dit jaar was een record voor zonne-energie. Er werd liefst 45,5 terawattuur geoogst. Meestal sneuvelen de records in juni of juli, maar nu dus een maand vroeger. Zonne-energie haalt nu de derde plaats als opwekker van elektriciteit na gas- en kernenergie.
0: En de moderatie. Vorig jaar stopte Meta met het modereren en fact-checken op hun platformen. En dat leverde het bedrijf waarschijnlijk een fikse besparing op, want de fact-checkers werden de deur gewezen. Mark Zuckerberg legde het uit als een manier om de free speech terugruimte te geven op hun communicatiemedia. De gevolgen laten zich raden. Een studie van de Center for Countering Digital Hate, die uitgevoerd werd op 8 miljoen commentaren op Facebook, toonde aan dat racistische commentaren en bedreigingen tegen politiekers verdrievoudigden binnen het halve jaar. Gewelddadige bedreigingen verviervoudigden en hate speech ook. Ook de bedreigingen tegen Trump trouwens namen toe, ze verdubbelden. Maar toch is die vrijheid van meningsuiting niet zo vanzelfsprekend als het onderwerp Meta of Facebook zelf is. Een klokkenluider die een boek schreef over haar tijd dat ze bij Facebook werkte, Sarah Wynne Williams, is met juridische dreigementen en een arbitrageuitspraak het zwijgen opgelegd. Ze was uitgenodigd onlangs op het Hay Festival, een literatuur- en kunstenfestival, in een panelgesprek over de buitensporige macht van Big Tech. Hoewel ze aanwezig was, heeft ze geen woord gezegd. Onder druk van de bedreiging dat elk verkeerd woord haar een boete van $50.000 kan opleveren. Ze is afkomstig van Nieuw-Zeeland en heeft de opleiding van advocaat afgemaakt. Ze werkte oorspronkelijk als diplomaat, ik denk bij de Verenigde Naties zelfs, en daarna is ze met een zeker idealisme gaan werken voor Facebook als Director of Public Policy. Maar na een tijd botert het niet meer en ze krijgt na 7 jaar zelfs haar ontslag. Om te bekomen schreef ze haar memoir in de vorm van een boek met de titel Careless People. Meta spande een rechtszaak aan omdat ze haar non-disclosure agreement zou hebben verbroken door het boek te publiceren. Zelf heeft

0: heeft dat geen non-disclosure agreement ondertekend met haar. Dus strooien ze gul rond dat Sarah ontslagen is voor slechte prestaties en toxisch gedrag. Ze riskeren daar geen boetes mee. Maar Sarah Wynne Williams dus wel. En daarom doet ze er het zwijgen toe. Op dat kunstenfestival, na het debat, waar ze dus heel de tijd op het podium zwijgend bij zat, kreeg ze een staande ovatie van de zaal. De moeite die Meta doet om het boek uit de rekken te houden en Wynne Williams te bekladden, doet de interesse in haar werk alleen maar toenemen, lijkt het. Het boek steeg na de rechtszaak tot in de top 3 van de bestsellerlist van een andere big tech e-commerce bedrijf in Amerika en haar stilzwijgende verschijning deden de boekenverkoop verdrievoudigen. In een aantal lijstjes stond het op nummer 1 al in 2025, want toen is het uitgekomen. Careless People, A Cautionary Tale of Power, Greed and Lost Idealism.
1: Einde cadeaubonnen. Valve stopt met de cadeaubonnen voor Steam. De officiële reden is dat er te veel bedrog is met namaakbonnen. Ze zullen overschakelen op enkel nog digitale cadeaubonnen. Bonnen die in omloop zijn, blijven wel geldig. En winkels die nog voorraad hebben, mogen die ook nog verder verkopen. Maar er zal geen nieuwe voorraad gemaakt worden.
0: Tot zover dus het e-nieuws van 6 na 6 op onze website na te lezen webgang.radiocentraal.be. We gaan eens kijken, er is geen muziek gespeeld, hè, vorig weekend of zo, dus daar gaan we niks van gebruiken.
1: Geen muziek,
0: Nee, dan ga ik hier iets laten spelen.
1: Er is veel muziek gespeeld, maar vorig weekend is ben naar een concert van in Klitpiet geweest, waar daar een aantal punkgroepen waren.
0: Maar je had je recordertje niet bij.
1: En de dag daarna in Trix. Daar was het dan, wat was het, Foefer, die ook voor het amusementsbedrijf gaan optreden. De dag ervoor, Boy. Ik heb daar wel platen van gekocht, maar ik heb die niet meegenomen.
0: Een ander muziekje dan.
1: Ben benieuwd.
0: Ja, ik moet hier eens bladeren. Ik moet eens wat nieuwe spullen afhalen, denk ik.

war crimes.

crime.

0: En is dat nog niet genoeg, is dat nog niet genoeg in het nieuws? We hebben nog iets bij.
1: Ja, nee, ik had er straks op Mastodon post gelezen en ik dacht, oké, misschien is dat toch wel tof om die bij te voegen. En dat is eigenlijk over dat een Duitse rechtbank heeft geoordeeld dat Google rechtstreeks aansprakelijk is voor de inhoud van zijn AI-zoekresultaten. Dus eigenlijk zo die overviewjes, die samenvattingen dat AI maakt, daarvoor zijn ze dus aansprakelijk. Want eerdere jurisprudentie die de zoekmachinebedrijven beschermde tegen aansprakelijkheid is niet van toepassing op die AI-overzichten. Hè, als jij een zoek doet in de zoekmachine, dan ben jij wel zelf verantwoordelijk om dan te fact-checken. Maar die AI-overzichten, dat is dus veroordeeld geweest. Hè. De rechtbank van München heeft Google een voorlopige voorziening opgelegd die het bedrijf verbiedt om valse beweringen over twee in München gevestigde uitgevers te verspreiden. Want zij waren degene die het proces hebben gelanceerd in de zaak nummer 26-0869/26. De rechtbank heeft Google aangemerkt als een directe inbreukmaker omdat het AI-overzicht eigen content is en niet slechts een lijst is met zoekresultaten. De Google AI-overzichten hadden twee uitgeverijen te onrechte in verband gebracht met oplichtingen, abonnementsvallen en dubieuze zakelijke praktijken voor bepaalde zoekopdrachten. Volgens de rechtbank vermengde de AI informatie over andere ronduit dubieuze bedrijven met die van de eisers en legde verbanden die in geen van de gelinkte bronnen voorkwamen. De uitgevers stuurden Google een sommatiebrief, maar Google reageerde niet adequaat. Dus AI-overzichten zijn geen zoekresultaten. En dat heeft de rechtbank dus betoogd. En de AI herschrijft en beoordeelt resultaten in eigen woorden en volgens eigen structuur, aldus de uitspraak. In de onderhevige zaak begon de AI bijvoorbeeld met stellige beweringen als ja, en dan bedrijf X, staat bekend om dubieuze zakelijke praktijken, waarna de AI een eigen structuur opbouwde met een samenvatting, waarschuwingssignalen voor de vermeende oplichting en tips voor gebruikers. Dus
0: ja, dat komt me bekend voor. Ik weet nog helemaal, ik weet niet meer eens wanneer, maar zo toen die AI zo wat begon op te komen, hebben we zoiets aan AI vragen gesteld over Radio Centraal. En daar gebeurde juist exact hetzelfde. Hè. Dus er worden een aantal dingen gezegd die lijken te kloppen, maar dan gaat dat daarna totaal uit de bocht. En dan wordt met een serieus weer de dingen verteld over Radio Centraal, waar halen ze dat vandaan? Dat klopt totaal niet. En dan waarschijnlijk een mix tussen andere radio's. Bijvoorbeeld Nederland zal ook wel ergens een radio zijn die Centraal heet. En met helemaal andere activiteiten bezig is. Maar die AI die maakt dat onderscheid niet of die begrijpt dat niet. Dat echt iets totaal anders is, zeker bij lokale radio's. Dus dat is, en dat werd ook zo'n hele mikmak van onwaarheden eigenlijk.
1: Ja, maar hier wordt dan toch nog wel eens duidelijk dat als je een gewoon zoek doet in Google, dat je dan eigenlijk wel zelf verantwoordelijk bent om te gaan checken, is dit nu waar of niet waar? Of heeft deze eigenlijk een juiste bronnenvermelding?
0: De meeste mensen hebben ook niet gekozen om op een bepaald moment van, je kan AI aanzetten en dan AI aanzetten en dan een overzicht krijgen van AI-antwoorden. Zo is het niet gegaan. Hè? Hoe het gegaan is, ze zetten de AI-antwoorden bovenaan. En mensen zijn lui, lezen alleen bovenste en gaan al niet meer naar onder scrollen om de echte zoekresultaten te zien. En de kwaliteit van die AI-antwoorden is dikwijls toch niet genoeg of toch niet voldoende.
1: En dan beweerde Google, jij zou als gebruiker zelf de gekoppelde bronnen kunnen controleren of verifiëren. Dat was dus eigenlijk het argument, maar de rechtbank heeft dat argument verworpen.
0: Ja, en ik snap het, omdat zij eenzijdig dat dan beginnen bovenaan te zetten en het eigenlijk de gebruikers opdringen. Hè. Zo, de meeste AI is gebruikers opgedrongen, hè. Zo ook in helpfuncties, in office software en in allerlei pakketten.
1: Ja, en dan tonen eigenlijk studies ook aan dat gebruikers eigenlijk bijna nooit op de bronnen klikken in AI-overzichten.
0: Of
1: en dat heeft die redenering van de rechtbank natuurlijk ondersteund.
0: Ja, ja, ja.
1: En ze trokken ook het parallel met het persrecht, waar de uitgevers aansprakelijk zijn voor teasers die op zichzelf begrijpelijk zijn, zelfs als lezers het volledige artikel nooit lezen. Dus...
0: Je kan ook afvragen van hoeveel mensen weten dat je die AI ook zou kunnen afzetten en terug gewone zoekresultaten zou kunnen krijgen. Dan moet je allerlei handelingen doen om dat zo in te schakelen op je computer. Misschien gaan ze je een login laten maken om die instellingen te kunnen bewaren enzovoort. Hè. Dus dat zijn... Maar natuurlijk zelf dekken ze zich in. Hè. Ze zeggen... AI-overzichten maken gebruik van generatieve AI, dat is een vorm van artificiële intelligentie die patronen en structuren leert op basis van gegevens waarmee deze is getraind en die patronen en structuren gebruikt om iets nieuws te maken. Hoewel dit een fantastische technologie is, hè, zeggen zij het dus zelf, verandert en verbetert deze zich erg snel, raar zin, maar kan er ook onjuiste of aanstootgevende informatie worden gegeven. AI-overzichten kunnen en zullen fouten blijven maken. Zegt Google zelf. Maar niet als eerste zin bovenaan die resultaten. Hè. Als
1: nee,
0: je dat gaat zoeken,
1: niet.
0: Als je gaat zoeken in het helpcentrum, dan kan je wel zo'n uitleg vinden. Maar dat zit natuurlijk ver weg. Zo werkt het. Dat is niet de volgorde. Van, je moet dit eerst lezen en als je daar dan een test over gedaan hebt, dat je dat zeker goed gelezen hebt, dan mag je pas die AI gebruiken. Nee, zo werkt het niet. Hè.
1: Ja, maar dan wat ze ook nog hebben geprobeerd, is om te zeggen van, we hebben toch vrije meningsuiting. Dus... is die AI gewoon ook een toepassing van vrije meningsuiting en mag die dus gewoon zeggen wat dat hem eigenlijk wilt. Hè? En is dat daardoor beschermd? Maar hè, daar werd dan de rechter, hebben ze daarop gereageerd? Nee, hè, dat is niet de uitdrukking van een verworven overtuiging van personen die deze uiten, maar het is een resultaat van een algoritme.
0: Ja. Ja.
1: Dus we kunnen niet zeggen dat dat daarom een vrije meningsuiting is. Het is hoogstens een secundaire uiting van een belang om vrijelijk iemands mening en overtuiging te kunnen uiten en te veranderen en er eigenlijk van te maken. Dus ja, dat was dus ook niet echt een goed argument voor hun gelijk te behalen. Maar dus Google betaalt uiteindelijk 80% van de juridische kosten die in dit... en ik weet niet eigenlijk
0: en doe
1: wat
0: voort.
1: Ze nog...
0: Zo is het meestal, hè. De grote monopoliebedrijven hebben we dikwijls toch hun boetes zien betalen en er nog een fooi bij geven en dan gewoon voort blijven doen. Hè. Of net niet veranderen wat er gevraagd wordt. Zo. Net iets minder veranderen dan wat er gevraagd wordt.
1: Ja, en blijkbaar zegt de rechtbank wel van deze uitspraak kan misschien toch ook wel internationale gevolgen hebben. En eigenlijk zeggen ze dat wat er dan in die AI-overviewjes staat, dat 91% waar is. Maar dat is dus niet voldoende. Hè. En er is ook een soort van... dat heeft een bedrijf, een AI-startup bedrijf in New York Times, heeft dat eigenlijk aangetoond dat die Gemini 3-modellen, dat die eigenlijk maar 91% correct zijn van wat dat ze als content aanbieden. En
0: dat analyse... zijn van IBM, geloof ik, hè? Die
1: Umi?
0: Gemini.
1: Ah, ja,
0: Gemini of Gemini, ik weet niet hoe je het moet uitspreken. Ik denk er vanaf waar... De Amerikanen zullen Gemini zeggen, maar waarschijnlijk Gemini komt... denk van dat van Latijn of zo komt. Dus we hebben het recht
1: Gemini,
0: om het...
1: Gemini, dat is tweeling, hè. Dat is tweeling.
0: Ah, oké, okay, ja.
1: En dan die Umi, die hebben toch ook nog een analyse gedaan of dat er correcte antwoorden komen en dat die dan worden onderbouwd. En dus blijkbaar is maar 56% van de antwoorden zijn die onderbouwd door bronnen waar dat Google naar verwijst en zijn dus correct. En al die andere antwoorden, die 44% andere antwoorden, ja, daar is eigenlijk geen oorsprong. Dat weet ze eigenlijk niet waarom dat daar dan op die manier op geantwoord
0: wordt. Kijk, als je zelf gaat kijken welke informatie is gebruikt om die modellen te voeren, dan zie je, er zijn al onderzoeken naar gebeurd ook, hè, naar hoeveel verkeerde informatie gevoerd wordt aan zo'n model. En ja, dan zijn dat zo'n percentages, hè? Want ja, bij het binnentrekken van alles wat op het internet te vinden is om die modellen te leren, wordt op dat moment niet de selectie gemaakt. Dus het is gewoon de grote massa die erin gaat. En garbage in is garbage out. Dat is een heel oud gezegde in informatietechnologie. Het GIGO-principe, hè.
1: Gigo.
0: Garbage in is garbage out.
1: Ah ja, oké. Okay. Maar we weten niet of dat ze in hoger beroep gaan, want het was maar een regionale rechtbank. Maar natuurlijk, misschien is de kans wel groot, want ja, dit kan echt wel internationaal navolging krijgen. En als we dan zouden denken dat de huidige AI-modellen getraind worden op de huidige content op het internet, dan is het einde van die moderatie van Meta natuurlijk ook geen goeie.
0: Want die dezelfde argumenten gebruikt ook. Hè. We gaan de vrijheid van meningsuiting terug herstellen en zo. Terwijl eigenlijk wat daar gebeurt, dat is dat ze eigenlijk een grote beerput open laten trekken van scheldpartijen en gestook enzovoort. Hè. Dus iets wat ook gewoon wettelijk soms overtredingen vormt, bepaalde vormen van hate speech en aanzetten tot. En er is ook al aangetoond dat er ook gevolgen geweest zijn, hè, in bepaalde streken in de wereld waar hun platform gebruikt werd om hate speech te vermenigvuldigen en met alle gevolgen van die wat uitgelopen is op moordpartijen enzovoort. Hè. Dus ook daar is het natuurlijk... dat is het doel. Het doel van het bedrijf is... ligt niet noodzakelijk bij het verbeteren van de wereld voor de mensen. Dus daar zal iemand moeten op toezien om dat bedrijf terug aansprakelijk te maken en tot orde te roepen. Maar dat is niet wat op dit moment bijvoorbeeld een Amerikaanse overheid aan het doen is, hè, integendeel.
1: Nee, misschien is die boek daar van Careless People, A Cautionary Tale of Power, Greed and Lost Idealism.
0: Misschien moet je hem eens kopen en eens lezen en doorgeven. Ik wil ook wel lezen.
1: Om te lezen. Want daar heeft ze dan, die persoon heeft dan nog wel vrij kunnen praten.
0: Ja, ze heeft eerst dat boek geschreven. Dat is dan uitgekomen. Op het moment dat het uit ging komen, dan is Meta dat te weten gekomen. En dan zijn ze beginnen... allerlei dingen doen om dat tegen te houden en om haar een soort lastercampagne tegen haar persoon ook gestart. Dat is het mooie, hè? Dus ze verwijten dat zij laster vertelt over Meta, maar zelf gebruiken ze dat dan als methode om dat dan ongeloofwaardig te maken of te minimaliseren of zo. Maar goed, dus... meer aandacht daarvoor zal niet slecht zijn. Er zullen waarschijnlijk geen verrassingen in staan, want als we zo al jaren de praktijken van Meta en voorheen Facebook volgen, dan heb je al wel een beetje een beeld, denk ik. Ik denk niet dat je daar grote verrassingen in gaat lezen, trouwens.
1: Nee, maar wel heel specifieke situaties. Want
0: de interne mentaliteit, de interne mentaliteit binnen het bedrijf en de prioriteiten, dat is natuurlijk, als het echt zo zwart op wit staat, dan zou het misschien toch een aantal gebruikers van het platform ook nog kunnen tot nadenken stemmen over hun keuze.
1: Ja, maar ze verwijst vooral toch wel ook naar de Myanmar-genocide, het censureren van China. Het zijn toch wel heftige onderwerpen dat ze aansnijdt, wetende dat Meta dan ook degene is die de toegang tot het internet of het communiceren onderling in sommige landen. Eigenlijk zijn dat bijna een van de enigste. Is het internet niet zo breed als hier? Hè? Is dat de manier waarop dat je navigeert? En is het ook natuurlijk dan gemakkelijk om bepaalde stemmen of al dan niet aan het woord te laten door content wel te modereren? Hè? Ja, we zullen zien. Of dat ik het boek ergens online vind.
0: Oké, even muziek ertussen. Ja.
1: Of op reticulum. En dat kan ik dan zometeen eventjes uitleggen. Want wie weet staat die boek wel in het reticulumnetwerk.
0: Is er een bibliotheek in
1: reticulum? Ja.
0: Oké. Eens kijken of deze speelt. Die zit niet in het control panel, dus we proberen hem even op een andere manier te starten. Oei, oei, oei, die start in een helemaal ander programma. Dat was niet de bedoeling, maar dat zal misschien toch wel werken.

0: Ja, we pikken nog even in op wat er, waar we vorige week over gepraat hebben en wat er dan gebeurd is uiteindelijk.
1: Ja, ik was nu eigenlijk aan het een goede voorbeeldje aan het zoeken. Maar dus ja, er was ongeveer 12 man, of 12 mensen. En van een aantal van Rotterdam, toch wel een vrij grote groep van Rotterdam, die elkaar daarom niet kenden. En dan ook Leen van Radio Centraal, Yves. Dus het was ook leuk om eigenlijk lokale mensen, die toch ook binnen het activisme of zo aanwezig zijn en dingen doen. Want ja, je herdenkt dan eigenlijk een netwerk. En die reticulum is een soort van protocol waarbij je met verschillende hardware interfaces kunt praten. En het eerste dat we eigenlijk hebben gedaan is op laptops een grote introductie gegeven voor te weten hoe dat een klein beetje in elkaar zit. En dan iets hands-on. En jij zou dat eigenlijk ook kunnen installeren. Dat noemt bij software is dat NomadNet. En op de smartphone bestaat er een app, Columba. Als we daar nu op zouden connecteren, want een van de mogelijke interfaces is ook een TCP-interface, dus dat je eigenlijk toch
0: netwerk
1: nog gewoon het netwerk gebruikt. En andere zijn bijvoorbeeld LoRa, wifi, Bluetooth. Maar het leuke is, als je zo'n TCP-interface toevoegt, en in NomadNet hebben wij dan eigenlijk de AirMap World. Dat is een soort van backbone node waarbij dat je kunt connecteren. En die hebben we dan geconfigureerd. En dat kunnen ook op die smartphone binnen die app Columba doen. En ik ga dan eigenlijk, als je dan je applicatie hebt opengedaan, doe de announce stream. Ctrl L in NomadNet. En hier in de app, je ziet het misschien van ver, is er zo'n klein een tekentje alsof dat je een luidsprekertje wordt, je stem. Dus ik ga hier nu announce stream doen. En er komen ook allerlei andere dingen binnen. En dat kunnen peers zijn. Dus peers zijn mensen waarmee dat je kan communiceren. Maar je kan ook nodes zien. En als er zo'n node binnenkomt, dus ik ben nu nog eventjes aan het wachten. We hebben hier een alpiers. Ik ga nog eens kijken of dat er ook een node aankomt. Dan moet ik ook aanvinken dat ik die wil zien. En wat is de eerste node die hier nu binnenkomt? Hier, Santino's Ephemera en Miscellany. Dus ik klik daarop. En ik zeg browse node. En je hebt dus binnen die NomadNet bijvoorbeeld kan je een kleine .mu pagina maken. En dat is dan eigenlijk een heel lage resolutie tekstgebaseerde en ASCII gebaseerde pagina. En zo kan je dus eigenlijk in het NomadNet en niet echt in het internet content browsen. Dus hier hebben we dus welkom
0: toe. Zo eenvoudige markup. Je kan wel kleuren en zo gebruiken, maar de hoofdzaak is tekst.
1: Ja, en my entire life I've experienced most would call paranormal. In fact, on my mom's side, paranormal experience are the norm going back through history. Ja, dat is bijvoorbeeld die pagina van die Santino's Ephemera en Miscellany. En je kunt daar ook verschillende pagina's in maken. En er bestaat zelfs een Retipedia. Hè, zoals we de Wikipedia kennen, gebruikt het dan Ret van Reticulum. Er zijn ook echt mensen die een library online zetten. Daarom zei ik, misschien kunnen we het boek daar vinden. Maar het is dus eigenlijk een NomadNet, een internet in een bepaalde reticulum gebaseerde protocol. En als we nu ook LoRa zouden hebben of andere interfaces, dan kan je ook via die connecteren. En zo hebben we met CyberHole dan een kleine pagina en zo een transportnode samengemaakt. Dus die ook waarschijnlijk hier biedt in die stream bekeken kan worden. En in die configuratie kunnen dan zeggen hoeveel keer wil je dat die geannounced wordt. Hè? Om de 6 minuten, om de 6 uur. En je kunt dan ook gaan kiezen voor bepaalde nodes te bewaren. Of hetzelfde met peers. Hè? Je checkt, zoals met geëncrypteerde mail, check je even de identiteit van de andere, zie je dat je die trust en dan kan je eigenlijk een vertrouwde communicatie opzetten via ook de chatfunctie van die Columba.
0: Wat is die Nomad juist?
1: Nomadnet is ook een applicatie die draait op Reticulum en die je via verschillende interfaces kan bereiken. En je persoonlijke computer, daar kan je natuurlijk ook zo een node van maken, maar dat betekent dan dat je die constant moet opzetten. Wij hebben dat gedaan, ik weet niet of dat jij dat thuis nog hebt liggen en niet gebruikt, want dat kun je daar perfect voor gebruiken, is zo'n oude Raspberry Pi Zero.
0: Een Raspberry Pi Zero, denk ik. Een Zero, ja, dat zijn zo'n kleintjes.
1: Dat zijn heel kleintjes. Daar kunnen dus, daar flash je dan eigenlijk een Debian op. Die heeft zo'n Raspbian op. En dan installeer je RNS, wat het Reticulum protocol is. En, of waar dat je het Reticulum protocol kan spreken met die interfaces en applicaties. En dan installeer je Nomadnet. En in die Nomadnet heb je ergens een folder in Storage Pages waar dat je pagina's kunt aanbieden. En ja, zo'n Raspberry Pi Zero is 1 watt of 2 watt. En die zijn heel, heel laag van gebruik. Hè. En dan hadden we natuurlijk heel graag eens naar buiten gegaan. Want nu zijn we nog altijd verbonden gebleven met het internet. Maar je kunt dat natuurlijk ook doen in ad hoc netwerken over een wifi-router of via Bluetooth of LoRa. Of, en je kunt eilandjes bouwen of je kunt je eilandjes connecteren met de andere eilandjes die er zijn. En die, er is zo één website waar dat je kan zien, die AirMap World. Daar kan je zo wat zien waar dat er allerlei nodes zijn. Hè. Maar het is zeker nog tot... gaan we nog meerdere sessies doen. Ik denk dat er ook nu een was in Rotterdam morgen, maar er is zo'n Reticulum groep en dat wordt dus natuurlijk ook op Reticulum aangekondigd, maar ook op natuurlijk andere kanalen, om hoe de eerste stappen te zetten.
0: Dus je zou daar... Heeft dat eigenlijk ook zo een soort DNS? Heeft dat ook zo domeinnamen en zo? Of hoe werkt dat dan als je iets wil opzoeken?
1: Nee, die komen zo via de announce stream en je moet zelf een naam geven aan je node. En als je op die node connecteert, dan mag je kunt die bewaren. Ja. Hè?
0: Ja. Die node is een soort webserver.
1: Ja, is eigenlijk een soort van... Want anders heb je gewoon een hash. Hmm. Dan heb je zo heel veel rare letters en cijfers. Maar je kunt die een naam geven en je kunt die dan ook vertrouwen en je kunt die ook bewaren, dat je daar terug naartoe kunt gaan op andere momenten, als het natuurlijk een running transport node is, die altijd blijft aanstaan. Hè? Want je kunt ook zeggen, ik ben maar bereikbaar tussen 4 en 6, bied ik maar mijn... content.
0: Aangezien dat in principe minder energie nodig heeft, zou je zo een soort lage energienetwerk kunnen maken, dat bijvoorbeeld ook alleen maar draait op momenten dat er bijvoorbeeld zonne- en windenergie is.
1: Ja.
0: Of zo. Is dat een soort lage capaciteit, maar ook lage verbruik en lage belasting op milieu en omgeving netwerk van kunnen maken of zo?
1: Ah, het is echt een manier om terug te gaan herdenken hoe dat we, wat dat we eigenlijk doen met al onze telecom-operatoren waar we afhankelijk van zijn en geen inzicht in hebben, om die technologie terug te gaan gebruiken voor de noden die we hebben. Gaat dat over lokaliteit? We hebben die dag ook zo'n oefening gedaan waarvoor dat mensen interesse hadden om het gebruiken. En er kwam ook zelfs bijvoorbeeld om uw pet, uw huisdier, vooral dan honden, om een klein taggetje aan te doen. En dat die honden elkaar, dat je kunt zien wanneer uw hondje vriend ook aan het wandelen is. En dat die elkaar kunnen ontmoeten. En ondertussen ben je natuurlijk offline, hè. En is er meer interspecies communicatie dan aan de hand? Er waren allerlei verschillende ideeën. Er is ook gesproken over bijvoorbeeld hoe dat de flotilla, hoe dat bepaalde frequenties gejamd worden. Is dan reticulum en een reticulumnetwerk opbouwen een manier om dat te omzeilen? Is dat goed voor heel, heel lokale communicatie? Er waren heel veel verschillende benaderingen. Iemand anders had ook meer het idee, een groepje, om een soort van spel ervan te maken, om dan mensen te leren hoe dat eigenlijk de gelaagdheid, die gelaagdheid beter te verstaan van de technologieën die we gebruiken, van de materialiteit en de hardware tot de verbinding en de applicaties die we gebruiken. Het was een intense dag met heel veel nieuwe woorden en concepten en ideeën, maar in een heel spannende groep en voor herhaling vatbaar. Ik heb hier ondertussen ook een berichtje binnengekregen, niet via Reticulum, over wat misschien al de eerste stap zou kunnen zijn. Blijkbaar is er deze zaterdag tijdens de Volkskeuken in de Peperfabriek een moment om samen Linux te installeren voor betere privacy. En dat is deze zaterdag georganiseerd door de Code Roodgroep. En de recente gebeurtenissen tonen aan dat onze digitale privacy onder druk staat. Neem daarom controle over databescherming. Aanstaande zaterdag helpen we mensen om Linux op hun laptop te zetten, op de harde schijf te versleutelen. Kom naar de Volkskeuken. Belangrijke instructie, maak een backup. De installatie, wist alle gegevens op je laptop. Wist geen belangrijke bestanden per ongeluk. Sla al je foto's en documenten vooraf thuis veilig op via een externe backup. En tot zaterdag.
0: Natuurlijk, wij zijn al veel langer Linux-gebruikers. En een van de dingen die ik mij, als ik dat hoor, altijd afvraag natuurlijk van ten eerste, van wie gaat dat uit? Wie organiseert dit? Is dat een hackerspace die erachter zit? Of wie, een soort installparty, vroeger noemden ze dat installparties, hè? Samenlijk Linux installeert. Maar dat gaat altijd uit van iemand. Vroeger waren dat dikwijls zo de hackerspaces of de Linux user groups, nog langer geleden, de LUG's, Linux user groups, ja. die voordat het internet zo de snelheid had van nu, dan was dat de enige plek waar je mensen met de nodige kennis elkaar konden treffen en dingen aan elkaar doorgeven en kennis doorgeven en ook drivers doorgeven en uitleggen hoe je iets moest compileren of zo, als dat nodig was. Allemaal nog veel ingewikkelder natuurlijk in die tijd, maar nu is het iets lichtvoetiger natuurlijk. Is het veel gemakkelijker. Je kan pech hebben dat voor jouw apparaat iets bepaald niet goed werkt of zo, maar meestal is het helemaal redelijk eenvoudig en is het meer van oké, installeer en dan daarna beginnen uitzoeken, experimenteren, uitproberen en, ja. en zoeken naar op welke manier je het wil gaan gebruiken. En welke distributie natuurlijk.
1: Want ja, dat is altijd een grote vraag.
0: Ja, ja. Ik gok, volgens mij, 9 op 10 gaan ze Ubuntu's installeren. En dat vind ik een beetje spijtig.
1: Maar dat weet ik niet.
0: Nee, dat is een gok, ik zeg het.
1: Want
0: het
1: jij zegt Fedora.
0: Ik vind het spijtig dat er niet meer keuze is, dat er niet meer verscheidenheid is, of dat op zo'n avond niet gezegd wordt, kijk, we hebben hier verschillende distributies. Als dat wel is, ik hoop dat het zo is. Hè. Je kan kiezen, we hebben hier bijvoorbeeld Fedora, we hebben een Suzy. Hè. Suzy is een van de weinige Europese distributies, moeten we het ook niet vergeten. We zijn bezig over digital sovereignty, maar als je spreekt over digital sovereignty, dan gaat het ook over waar wordt de software gebouwd. Hè? En zelfs al is het open source software, dan zal toch een open source software in Amerika anders zijn dan in Europa. Mm. En ook met...
1: waar zit OpenSUSE dan?
0: Ja, SUSE is oorspronkelijk een Duits bedrijf. Die zijn begonnen met een soort... ik geloof dat die zich gebaseerd op Slackware. Slackware was een heel vroege Linux-distributie van Patrick Volkerding, die dat gewoon zelf een distributie samenstelde. En daar hebben ze zich op gebaseerd. En dan zijn ze in Duitsland... waar zaten die toen? Dat weet ik niet meer juist. Maar dat is eigenlijk... Nu heb je dus OpenSUSE is de open source vrije community versie. En dan heb je een bedrijf dat ook SUSE heet. En daar zit dan de bedrijfssoftware en bedrijfsondersteuning. En dat is bij de meeste van die Linux-distributies. Ja. Maar OpenSUSE is dus de versie die ik altijd gebruik. En die ik ook al heel lang aan het volgen ben. Omdat op het moment dat de Amerikaanse distributies nog geen rekening hielden met... Azerti toetsenborden en zo. Ja, dan had Suzy dat al wel. Dus toen waren er ook nog Fransen. Er was ook nog een Franse distributie in die tijd en zo. De Europese distributies zijn wel een beetje verdwenen. Hè.
1: Ja, dus, maar er zullen zeker ook Europese mensen meehelpen aan de ontwikkeling
0: het is van... Ja, het is interessant om... Ja, dat is wereldwijd natuurlijk. Hè, maar het is toch interessant om dat ook even ermee in te gooien, vind ik. Hè. Dat als je keuze hebt, je moet ook weten dat je keuze hebt. Hè.
1: De keuze ik denk dat het belangrijk is om dat aan te geven. Is, ja, en maar dan zeggen stap, wij kiezen voor deze, want ik zou ook niet weten, in Fedora, daar zijn zelfs in OpenSUSE zijn daar de command line, de commando's, die verschillend ook. Is dat niet? Dat is niet met sudo apt.
0: Pas op, je hebt twee. Je hebt algemeen, dus echte systeemcommando's, die zijn natuurlijk exact hetzelfde, want dat is de core, dat is de Linux-kern, het systeem. Hè. Ja. Maar wat verschillend is tussen distributies, tussen een Fedora en een Ubuntu, Debian enzovoort, dat is meestal de package manager.
1: Dus de manier waarop
0: beheer,
1: dat je
0: software installeert.
1: In applicaties.
0: En Ubuntu heeft dikwijls toch ook heel afwijkende, weer een afwijkende desktop of zo. Die zijn toch dingen die zo'n beetje, die ik soms toch een beetje stuitend vind. Mm-hmm. Dus die volgen niet altijd zo het mooie open model. Die hebben soms wel een beetje hun eigen agenda. Maar dat wordt dan soms bepaald door... Ja, in dat geval, dat is eigendom van een miljonair natuurlijk. Die is officieel... Die man die komt uit Zuid-Amerika, was de eerste ruimtetoerist. En is dan, toen hij terug op aarde was, terug met zijn voeten op de grond stond, is hij aan Ubuntu begonnen. Zo. Mark Shuttleworth.
1: Okay.
0: En ik denk dat die officieel gevestigd zijn in Groot-Brittannië, hun hoofdzetel. SUSE dus in Duitsland, dat was vroeger de afkorting, het icoontje is zo'n chameleon, maar in groen is zo'n kleur. Nee. En de afkorting oorspronkelijk was software und System e.V. Software und Systeme, dus software en systemen.
1: Nee.
0: En EV is een vennootschapsvorm in NV of VZW of zo.
1: Want ik dacht dat dat te maken had met die Konrad Suse.
0: Ja,
1: maar
0: dat heb ik ook even gedacht.
1: Dat schrijft de ZUSE, maar is dat gewoon een anagram daarvan.
0: Ja, Konrad Suse, dat is met een Z. Dus Suse is eigenlijk gewoon een afkorting. En opereert ook in de Verenigde Staten. Hè? Dus die zijn niet alleen in Europa actief, hè, Suse. Dat moet je niet,
1: Maar jij denkt niet dat dat iets te maken heeft met die genetiek?
0: Over Konrad Suse hebben we een wekenlange reeks gedaan in Webgang ooit.
1: Ja.
0: En toen heb ik mij daar ook in verdiept om die namen. Maar nee, dat is niet... En ik denk, ja, ik weet niet waar de hoofd... Ik denk dat ze nu in zitten nu in Zwitserland of zo, ik weet niet juist, waar ze nu de hoofdzetel hebben.
1: Ah, want Konrad Schuze leeft niet meer, hè?
0: Nee, dat is...
1: Dat is al eventjes...
0: Tweede Wereldoorlog tijd, hè. Eerste computersystemen, hè. Eerste Duitse computer en zo. En natuurlijk de geschiedenis van de verliezers komt minder prominent in de geschiedenisboeken dan de geschiedenis van de winnaars. Dus de Amerikaanse computerbedrijven en computeruitvinders, die zijn meer prominent vooraan. Dus ik ben benieuwd. Ik zou eigenlijk... Wanneer is het de installparty?
1: Hier, ik denk deze zaterdag in de Peperfabriek, Code Rood. Ik zie nu zoiets over Indie Media Ubuntu Release Party. Dus is het dan toch Ubuntu dat ze gaan installeren? Ja, het is live...
0: Maar is dat nu? Want ik zie een op 27...
1: Peperfabriek.
0: 27 juni... Install party, Linux install. Ah nee, dat is niet in de dingen. Dat is niet. Daar spreek ik, dat is een ander. Maar dat is in. Nee, dat is
1: ik denk dat we gewoon in het programma van Ubuntu de Peperfabriek moeten zien dat blijkbaar in juni heeft het mee opgenomen. Ik denk dat het alleen maar door ons programma komt of op Code Rood misschien gaan kijken. Gebeurtenissen rond Code Rood. We weten niet goed wie dat het organiseert. Het is tijdens de Volkskeuken deze zaterdag.
0: Zaterdag. Als we tijd hebben, gaan we eens kijken. Dan kunnen we eens, daar nadien ook iets over zeggen. Oké, we gaan zo nog een stukje muziek geven. Ik ga waarschijnlijk Lazarus moeten uitstellen naar een van de volgende weken, want op 2 minuten krijg ik dat niet uitgelegd.
1: Welke Lazarus?
0: Lazarus is een programmeeromgeving die ik een beetje aan het verkennen ben. Ben ik in geïnteresseerd geraakt. Die eigenlijk... zo'n programmeeromgeving is een IDE, Integrated Development Environment, waarbij je programmeert. En meestal helpt die door kleuraanduiding, door bijvoorbeeld gemakkelijk formulier te maken, dat je schermen kan maken door een knop te kiezen uit een lijst en een, gemakkelijk die knop kan invullen, erop klikken om de code die moet uitgevoerd worden. Zo'n beetje, ja, zoals Gambas ook een programmeeromgeving is, die dan met dat...
1: Nee.
0: Ik denk, het is eigenlijk interessant hoe jij dingen obscuur vindt. Want als we met Linux bezig zijn, dan zijn we sowieso obscuur bezig.
1: Dus, maar ik vind het gewoon wel grappig, want als ik tegen mensen Gambas zeg, dan zeggen de meeste mensen kennen die programmeertaal.
0: Ja, maar bij Lazarus hetzelfde. Hè. Maar ja, Lazarus baseert op de programmeertaal, daaronder waar het op baseert, is Pascal. Ja. En Pascal is een programmeertaal die eigenlijk ontwikkeld is door Nicholas Wirth in de jaren, weet ik veel, maar specifiek naar het onderwijs toe. De bedoeling was om moderne programmeerprincipes een taal te maken waar moderne programmeerprincipes in werden toegepast. En dat was het doel van het maken van die taal. En dan zijn er allerlei uitvoeringen van gekomen. En dan het bekendste was waarschijnlijk Turbo Pascal. Dat was een programmeertaal die door een bedrijf dan werd als bundel verkocht met alle tools en alles erop en eraan. En die is wel vrij populair geworden. En het is een taal waar je wel compileert naar een executable, dus naar een uitvoerbaar programma, in tegenstelling tot andere talen, zoals inderdaad ook Gamma, die compileren naar een tussenvorm, dat is met een interpreteerder. En Pascal ga je compileren naar een echt losstaande executable. Maar je gebruikt evengoed libraries, je gebruikt evengoed de IDE, je gaat evengoed allerlei modules gebruiken die bij het Linux-systeem kunnen mee geïnstalleerd worden. En, dus ik zou eens een beetje dat willen vergelijken en daar is een aantal dingen rond doen. Het grote verschil is dat die Lazarus wel multiplatform is. Dus die bestaat op andere platformen ook. Die bestaat niet alleen op Linux. Dat was een beetje het unieke van die Gambas en dat is ook de reden waarom het zo weinig bekend is natuurlijk, omdat het niet bestaat op de grote platformen. Terwijl Lazarus wel. Dus als je door omstandigheden gedwongen bent om programma's te schrijven die ook moeten draaien op andere systemen, dan zou dat een interessante keuze kunnen zijn om daarnaar te kijken. Het heeft heel lang geduurd. Die Pascal programmeertaal die bestaat al wel lang. Er is heel lang aan gewerkt. Maar de programmeeromgeving, die Lazarus, daar hebben ze heel lang aan gewerkt. En die heeft hele trage, kleine stapjes gedaan. Maar ik heb de indruk, want ik heb er vroeger al eens naar gekeken en toen ik met Gambas begon en toen was dat echt totaal niet bruikbaar om daar praktische dingen mee te maken op een beetje korte tijd. En ik vind dat ze enorm geëvolueerd zijn en die programmeeromgeving die is echt groot uitgebreid. Veel uitgebreider dan Gambas trouwens, dat moet ik er ook bij zeggen. Dus dat kan ook, dat kan zowel een voordeel als een nadeel zijn. Hè. Als je iets moet gaan zoeken of als je zoveel parameters en zoveel dingen hebt waar je naar moet kijken en waar je, dan is het ook, dan leidt het ook wat af en het kan ook vertragend werken. Dus het is interessant, vind ik, om als ik er in code inschrijf, ik heb gewoon zo'n kleine tutorial gevolgd, dan krijg ik, oh ja, die syntax van Pascal, die vond ik wel heel goed. Dat komt dan wel zo terug naar boven. Maar een groter project heb ik er zeker nog niet gemaakt. Zo, beginnen met kleine voorbeeldjes daarin te maken en dan eens te kijken of het werkt. Ik had één voorbeeldje uitgeprobeerd. Was ik aan het uitproberen? Het was iets met barcodes, zo 3D QR-codes. Dus QR-codes maken vanuit Pascal Lazarus programma. Die je dan op het scherm kan en dan kan je met een gsm of zo die scannen en dan geeft dat iets, hè, een URL om naartoe te gaan of een tekstje kan dat ook geven. Dat hoeft niet alleen een URL te zijn. Dus dacht je, oké, dat is nog misschien een leuke toepassing. En daar botste ik alvast op iets, op een bepaalde library die je moest installeren en die dan blijkbaar niet recent bijgewerkt was en in nieuwere recente systemen dan weer niet meer aanwezig is. En dan kan je die wel vinden op GitHub in broncodevorm, maar dan moet je die zelf gaan compileren enzovoort. Dus ik ben daar een beetje op afgeknapt, niet helemaal, want ik wil het wel eerst nog eens verder uitzoeken of ik het toch niet aan de praat krijg. Maar dan zie je wel dat zo'n programmeeromgevingen, dat is echt complex. En er zijn zoveel dingetjes, laagjes die op elkaar gestapeld zijn en die allemaal perfect met elkaar moeten samenwerken om die programmeeromgeving goed te doen werken. En dat is denk ik misschien iets minder bij Python en zo heb je daar misschien iets minder last van. Maar dat is ook een ander soort programmeeromgeving. Hè. Die IDE van zo'n Python, dat is niet zoals zo'n IDE van Lazarus of Canvas. Hè. Dat is... goed, maar goed. De keuze is altijd interessant. Dus voor een van de volgende weken waarschijnlijk. Ik ga nog een stukje muziek opzetten. En
1: ja, ik ben hier nog een interface aan toevoegen, dat ik het eens op mijn laptop kan laten zien.
0: Dus de programmeertaal Pascal wordt daar gebruikt in de Lazarus. En je kan dus waarschijnlijk ook evengoed gewoon command-line programmetjes maken. Het hoeft niet. Het is niet omdat je IDE-knoppen en schermen en zo kan maken, dat je dat moet doen. Hè. In Gamma is het trouwens ook. Hè. Je kan natuurlijk evengoed daar gewoon command-line programma's mee maken. Ook, hè.

0: Ja, we waren dan al helemaal in de achtergrond toch aan het zien wat de connectie tussen Chris en het nieuws zou kunnen zijn. En daar kwam dan al een hevige discussie rond Adafruit. Het is toch een verdeler van vrij veel klaargemaakte bordjes en componenten. Allee, de meeste binnen... Ja. Het circuit van kunst, media, technologie zijn wel...
1: Educatief ook, hè?
0: Ja, zijn wel vertrouwd met Adafruit, omdat dat toch ook wel een vrij... En ik wist dan niet dat er dan in dat bedrijf ook allemaal vrouwen werkten. Maar ook wel, dat gaf zo wel een soort van feministische vibe.
1: Er werken niet alleen vrouwen, hè? Het is... De eigenaars zijn allemaal vrouwen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar er werken heel veel mensen, ook allerlei
0: genders.
1: Niet-binair enzovoort. Ja. Dus het is een heel open bedrijf. Naar, je vindt niet veel foto's of dingen. Er is ergens wel op de site zo'n groepsfoto van de werknemers van het bedrijf. En dat is wel, je ziet dat ze er wel een gezellige bende uit.
0: En dat dat dan een ex-studente was van... dat hij dat tijdens haar studententijd heeft opgericht. Dat is zo'n klein detail dat ik eigenlijk niet wist. Ik wist dat wel in die contreien was. In Amerika, begin van 2005, is toch een moment waarop dat er veel bordjes geontwikkeld werden. En die heeft dat dan toch wel goed aangepakt,
1: ik denk,
0: eigenlijk.
1: Ik denk klein begonnen we waarschijnlijk. Hè? Zelf dingetjes in elkaar beginnen steken. En, ze had ook wel een beetje waarschijnlijk de mogelijkheden meegekregen. Ik denk dat haar vader was, geloof ik, ook een prof aan de universiteit of zoiets. Ja, ik denk verder, klein begonnen. En gewoon heel juist, heel juist op de community van degene die dingen zitten te bouwen. Zojuist dat ene ontbrekende tussencomponentje of bordje wat een overgang maakt tussen dat. En ik denk dat ze daar... Ik heb het gevoel, als ik met die dingen werk, dat ze daar heel slim in zijn. En heel
2: en de tutorials ook. Ja. De tutorials zijn zo goed dat ik denk dat veel mensen die willen beginnen met deze componenten... de componenten van Adafruit kopen, omdat die gebruikt worden in de tutorials.
0: En die tutorials zijn ook, heel educatief. Die leggen van het begin elektriciteit, componenten. Het is niet van bouw maar deze en doe het na, maar je krijgt echt een soort van achtergrond inzicht.
2: En met verdieping en zo. En vaak hebben ze dan meerdere hoofdstukken in hun tutorials. In ieder geval, voor mij waren dat wel een van de eerste tutorials die ik heb gevolgd. Toen ik begon met elektronica.
0: Ja, want jij hebt dan gestudeerd, maar geen elektronica of in de nieuwe media. Meer komt neer vanuit de autonome kunst.
2: Ja.
0: Dus
2: ik doe heel veel met elektronica, maar toen ik daarmee begon, had ik geen mensen om me heen die dat ook deden. Dus ik ben zeker begonnen met... het volgen van tutorials op het internet. En Adafruit was daar zeker wel een van de bekendere plekken.
0: Ja, maar sowieso veel zelfstudie, niet?
2: Ja.
1: Ze hebben ook een... vond ik nogal opvallend leuke dingen in verband met LEDs. Zo'n combinatie van bordjes waar LEDs op zitten, waar je dan bijvoorbeeld kan combineren met... met kleren maken bijvoorbeeld. En dat integreren in kledij en zo.
0: Ja,
1: en
0: die lilipads.
1: Die kan opnaaien en zo. En echt een heel leuk...
2: Ze hebben daar een hele lijn van gemaakt.
1: Ja, ja, ja,
2: en ook biomedische sensoren en zo. Zodat mensen echt zelf aan de slag kunnen.
0: Maar misschien is het goed, want ineens duiken we er helemaal in. Misschien is het goed om gewoon even kort jezelf te introduceren, wat dat uw praktijk is, dat de luisteraar ook kan beseffen van hoe dat komt.
2: Ik ben Chris of Christy Westovens. En ik ben een kunstenaar en onderzoeker en ik werk heel veel met elektronica. Dus ik ben heel geïnteresseerd in wat de invloed is van onze alledaagse technologie op ons, op de samenleving. Ik vind het heel interessant om die systemen dus bloot te leggen. Want heel vaak, we gebruiken die apparaten wel, maar we weten niet helemaal hoe het werkt. En we weten niet helemaal welke structuren daar nu onder liggen. Dus daar bouw ik installaties voor, interactieve installaties. Of ik maak een soort gereedschappen die mensen kunnen gebruiken. En ook tutorials in de zin van, probeer manieren te vinden zodat mensen met dingen die vrij technisch lijken toch al aan de slag kunnen zonder dat ze daar gelijk heel veel kennis voor hoeven te hebben.
1: En geef je zelf ook les dan of organiseer je zelf workshops of zo, waar je mensen een beetje begeleidt daarin of zo?
2: Ja. Een beetje als freelancer, dus all over the place. Maar verschillende soorten workshops. Dus microcontrollers, zoals bijvoorbeeld met de Arduino of Raspberry Pi. Of ook met de Adafruit componenten. Maar ook, nu ben ik bezig met collective hacking sessions. Dus dan kijken we naar apparaten in ons leven en dan gaan we die ontleden. En niet alleen de technische componenten, maar ook de sociale en de politieke componenten en hoe we die kunnen tegenkomen in, om ons heen in ons dagelijks leven.
0: Dus dat is zo'n deel praxis. Een beetje praktijk in theorie of theorie dan nadenken of discursief proberen samen te articuleren. Is er zo'n een voorbeeld van een apparaat dat jullie onlangs in die collective hacking sessions hebben dieper bekeken?
2: Ik ben nu bezig met voorbereiden om te kijken naar... een goede is dat we hebben gekeken naar slimme lampen. Dat is wel heel interessant, want een lamp is zo'n ouderwets huishoudelijk object. Dat is gewoon een gloeiende draad en die geeft licht. Maar over tijd is dat object complexer en complexer en complexer geworden, waardoor het nu gewoon een computer in zich heeft, waar je dus ook allemaal andere dingen mee kunt doen. En als je erin duikt, dan bijvoorbeeld op de doos staat dan, de lamp kan detecteren wanneer je in de ruimte bent, waardoor die dan automatisch uitgaat als je de ruimte verlaat. En wat betekent dat eigenlijk, dat die lamp dat doet? Wat betekent het dat zo'n lamp op de een of andere manier weet dat jij daar bent of niet? En we hebben dus ook geprobeerd om iets anders op die lamp te flashen. Dus we hebben daar een webserver van gemaakt. Dus een pagina die woont dan op de lamp. Gewoon als een soort proof of concept. Dat het zo...
1: Dus er zit wat logica in, wat elektronica in. Er zit een microcontroller in? Of, maar een microcontroller, als ik denk aan... Arduino's en zo, dat zijn nu niet direct het soort microcontrollers waar ik een webserver op zie draaien of zo.
2: Jawel.
1: Toch wel, ja?
2: Ja. Een Arduino, daar kun je wel een webserver, een hele kleine.
1: Ja. Maar dus in zo'n lamp zit iets op niveau van een Arduino eigenlijk.
2: Ja, een kleine ESP. Het ligt een beetje aan de lamp. Het verschilt per lamp, dat moet ik er wel bij zeggen. Als in, er zijn dus verschillende chips in omloop die gebruikt worden voor Internet of Things, dus voor slimme lampen en slimme koelkasten.

Get bored.

En de Nixmix, dat gaat maar door, hè. Ja, hopla. Met Mike. Like this.

En van onze Mike Hitman Wilson. Toch wel een grootheid in de jaren 80 op Chicago House. Naar de Edwards, Mr. Get Down Crosby. Op het, zijn Get Down Records. We willen proberen te beatmixen, dat je nog kunt blijven dansen. Ja, iets trager. Voilà, het zit goed met een Bad Boy Bill. Voilà.

Hier op Beatscapes, iets gespecialiseerd in dansmuziek en... En zetten we dan meteen op de beat klaar. Dan hoeft u niet te stoppen met bewegen.

0: Met een hele intro.
1: Ja. Yo, bad. What? Pop up
0: LB.
1: The
0: LB bad.
1: Yo, bad. What? Pop up the volume. Why? 'Cause I'm housing.

Hij heeft toch nog wel wat interessante tracks bij elkaar gespeeld. Daarvan laten we er nog eentje horen. Maar welke was dat weer? We mikken. Deze is al van later datum. Ik denk een remix op 4Lux.

Jacking House. Ja, Jacking House. Nog tot 8:30 hier op de 106.7. Ja, ik moest die pitch nog even juist zetten. En dat is toevallig nog op 45 in plaats van 33 ook. En ik kan ook niet lezen wat het is.

Soulful House Sounds van en rond Chicago. Chicago Housing Commission met die electronic disco. Oh. En we blijven met die Soulful House steken. Mark Imperial.

op het House Nation Records, Mark Imperial, die 80s sounds. Jackmaster Hater? 2010. Maar grijpt steeds terug naar ouder werk. The Warehouse Box Tracks Records.

Dit was de ultra korte one-sided beatscapes. Rest er ons nog afscheid te nemen van het luisterend publiek. Merci voor het luisteren. En de aankondiging voor die kortste nacht van Radio Centraal. Bye, bye, bye.

Central.

0: Welkom hier bij Wave Frequencies op donderdagavond 11 juni 2026. Het jaar vliegt voorbij, lieve. We zijn hier op onze wekelijkse afspraak hier bij Radio Centraal. Tot 10 uur met Lieven achter de draaitafels. Mengt mijn heel Chris hier achter de micro. Muziek wordt door ons beide verzorgd. We hebben wat nieuwe tracks bij vandaag. Het aanmateriaal, IBM, Minimal Synth, noem maar op. Alles waar de synth in voorkomt. En af en toe ook eens een gitaar. We begonnen met The Man Without World. Met All Nymphs Are Volcanic. Das Ding, nieuwe LP, lieve, van Das Ding, Practical Limits of Nihilism, 19 juni 26 komt die uit, maar lieve heeft al een, die heeft al een exemplaar te pakken. We speelden Flat the Zone, geloof ik, Flat the Zone.
1: Ja.
0: Flat the Zone, project van Danny Boston uit Nederland. En het laatste was Suffercay, een band uit Frankrijk. We speelden We Are the Night.
1: Ja, een nieuwe demo, We Are the Night.
0: Alright. En Cabaret Voltaire, die komt morgenavond optreden in Brussel. Daar gaan we naartoe, uiteraard, in de Ancien Belgique. En vandaar Cabaret Voltaire.

0: En u luistert nog steeds naar Wave Frequencies hier op Radio Centraal onder de 6.7 FM. U kan ons ook beluisteren via de streaming en er is ook een DHB Plus, ik denk kanaal 10A, als ik het me goed voor heb. Dus stay tuned tot 10 uur en beyond. Wij hebben duister nieuws voor jullie, de duistere kalender. En we waren al begonnen met een nummer van Cabaret Voltaire, want die komen uiteraard spelen in de AB lang verwachte optreden met een soort van best-of in de AB, dus in Brussel. Je kan ze ook zien als op de Lokerse feesten in het kleine zaaltje. Dus ofwel betaal je daarin kom voor het grote trein, kun je in het kleine zaaltje binnen, ofwel apart in het kleine zaaltje, €25 voor deze prachtige band. Dat kun je zien en nog vele andere bands. Lokersfeest trouwens, meer nieuws daarover als het zover is. 12-7, 12-6. Dan gaan we over naar 13-6. Dan hebben we de New Wave Night in Hamme, in Mok Perron, met toch wel twee opmerkelijke optredens: The Breath of Life en Cryptochroma. Dan springen we naar 19 juni, Club Solitair, hier in Antwerpen in het Bos, met Nuova Testamento en Madeleine Goldstein, die daar een concert komen geven en uiteraard een prachtige afterparty. 20-6 Arbeid Adelt in Jingle Jungle, 25-6 Youth Code in de Kafka hier in Antwerpen, 27-6 Gradual Isolation LP-presentatie in Bukowski. Meer daarover ook nog volgende week. En 27-6 treedt ook Covenant op in de Isigem tijdens de Pekkerfeesten. We hebben ook speciaal aandacht voor 19-6, een vrijdag. Want dan is er in Brussel een LP-voorstelling in Zaal La Vallée van de nieuwe LP van Eveline. En daar hebben we vorige week ook een nummer van gespeeld.
1: Ja.
0: Lieve Eveline, dus LP-release?
1: Ik denk dat het meer... Aveline is. Dat is
0: Aveline, ja.
1: Ze is Franstalig.
0: Alright.
1: Ja, vrijdag 19 juni in Brussel.
0: Alright. Oké, nog eventjes vermelden wat we nog gespeeld hebben uiteraard. Ja, Cabaret Voltaire met Sleepwalking van die dubbele 12-inch Drinking Gasoline uit 85. Vomito Negro met Angel Fire van een cd Death Sun uit 2014 en Happier Hunting Ground, Belgisch werk. In the City van 1985.
1: En ook het wereldkampioenschap voetbal is begonnen vanavond.
0: Dat waren we inderdaad nog
1: dus
0: vergeten te
1: Dus mensen die
0: aan
1: het kijken zijn, kunnen nu meeluisteren. 1 minuut.
2: Die daar even kunnen krijgen, gaan ze allemaal terug. Daar, nee. Ze gaan lopen, ze gaan lopen. Het is niet te geloven.

0: Ja, mooie muziek. Mitra met Functional Functionality van de Glassy Tears LP, die nog niet zo lang geleden is verschenen, 2026. Daarvoor ja, een dikke vette tattoo op de linkerschouder van Lieve. En we gaan van start met Eveline. Eveline, je moet het op zijn Frans uitspreken. Uiteraard is van Brussel, ze is Française. Of meer. We speelden het nummer Baby van de Amour Noir LP, die op 19.06.2026, dus volgende, ja, binnen dikke week, is daar een LP-voorstelling van in zaaltje La Vallée. En dat is aan de Adolphe Lavalleestraat nummer 39 in Brussel.
1: Wave Frequencies.

0: Nog tot 10 uur Wave Frequencies met Chris en met Lieven. En u kreeg Neon Electronics. Dat is de band rond onder andere Dirk de Davo, Belgische band. We speelden Liberation, dat is een nieuwe track. Die op Bandcamp terug te vinden is, maar die je ook kunt kopen op een 12-inch uitgebracht op 27 maart 2026 op Oraculo Records. Second Planet, Duits project met Geen Oderbleiben van de Rückwärts. Backwards, LP uit 2022. Het laatste was Shayel, Shayel met Odd Fruit van de Grape Bandcamp release uit 2021. Shayel, de groep van Peter Bonna.
1: En het volgende is een nieuwe release die heb ik toegestuurd gekregen van Dominique Stella uit Frankrijk, Mad Masks.

0: frequencies.
1: All that type of noise and shit.

0: zwaar werk van Machine Directive op het EE Tapes label van Erik van Haveren. U kreeg Yoko Ono is in the neighborhood. Is dat ook zo, lieven? Is ze in the neighborhood?
1: Ja, of ze zit hier naast.
0: Zit hier naast. Yoko Ono zit hier naast in de vergaderruimte van Radio Centraal.
1: Yoko Ono.
0: We speelden dit nummer van de cd Fade Into the Territory, een nieuwe cd. Daarvoor Cat Rapes Dog Heavenly met van de LP God, Guns and Gasoline. En het eerste was Mad Masks met Slaven Market van de Mad Mask cd uit 2026.
2: Wave Frequencies.

Wave Frequencies.

Nu kreeg ik nog een dikke vette tattoo op mijn linkerborst. Opgevolgd door Richard H. Kirk van Cabaret Voltaire, helaas reeds in 2021, denk ik, overleden. Spijtig genoeg, maar Cabaret Voltaire treedt dus op deze vrijdag, komende vrijdag. Speelde Shaking Down the Tower of Babel van die dubbel LP Time High Fiction uit 1983. En het laatste was Comtesse Cruz met Aparition van een Bandcamp release seance uit 2024. Voor we eruit gaan, gaan we nog een nummertje spelen van die dubbel LP van dat ding Practical Limits of Nihilism, die binnenkort verschijnt. Lieven heeft al een kopie in handen gekregen. We gaan False Vacuum spelen. Wave Frequencies zit erop. We zijn aan het einde gekomen van de meest duistere underground wave grooves op deze radio. Dank om te luisteren. Geniet nog van deze prachtige avond. Blijf nog luisteren naar Radio Centraal. Volgende week zijn we er terug. We gaan eruit met valse lichten.

0: En ja, Sven, de spits werd afgebeten door Alternative TV of kortweg ATV. Maar dat staat dan weer een klein beetje verwarring bij de doorsnee Antwerpenaar wegens Antwerpse TV, televisie. Ja. De band werd opgericht door Mark Perry, die ook aan de basis lag van het punktijdschrift Sniffing Glue. Samen met Alex Ferguson. En die is dan weer niet te verwarren met de Schotse voetballer en legendarische trainer van Manchester United. Het gaat om Alex Ferguson met dubbele S. Mm-hmm. En die zou dan later Alternative TV oprichten om... Alternative TV verlaten om Psychic TV op te richten.
1: Ja, het wil iets met tv's.
0: Het is iets met tv's, ja. En je hoorde dus in hun sappige Londense Cockney-dialect How Much Longer.
1: Ja, en van Alternative TV gaan we nu naar Alternative Radio. Hè. Welkom bij Potage du Jour, nog tot 11 uur vanavond op Radio Centraal te beluisteren op FM 106.7 DAB+, of via de livestream op radiocentraal.be. En het komende uur serveren wij u weer 12 nummers, of zoals we soepsgewijs zeggen, ingrediënten die u op geen enkele andere radio hoort.
2: I know your sweet young babysitter, but do you see the things she does behind your back? Nah. You go to parties and to restaurants and balls. She waits behind the curtain.

0: Television, radio, a cassette to seduce you. Orange light or dim firelight, a settee to sit next to you.
1: Tea or coffee.
0: Baby's crying. Chocolate cake or biscuit. And then she asks that tired old question, would you risk it? Still, at least she don't molest your baby. At least she don't molest your baby. You know your sweet young babysitter. Always sitting serene as an urn. When you to return.
2: Patrick Joseph Fitzgerald klinkt voornamer. Eind jaren 70 was hij nog gewoon een punker. Zij het van de akoestische soort eigenlijk. Een punkpoëet met maatschappijkritische teksten en zijn akoestische gitaar. Babysitter hoorde je over de naïviteit van ouders die denken dat hun kind wel veilig is bij die babysitter. Verboden verleiding, hypocrisie en de verveling van het kleinburgerlijk leven. En dat allemaal in een minuut 10 assists, dus best wat onderwerpen. En het was ik wel even stressen op die minuut 10 om deze plaat klaar te zetten.

0: wist ik eigenlijk niet, maar daar ben ik nadien pas achtergekomen. En dat vond dit jaar plaats in Catania, waar ik wel geweest ben, op 13 maart. Ja. Op de plaat en het festival dus enkel 50s, rock'n'roll, rockabilly, rhythm and blues en een beetje surf van eigen bodem dus. En deze keer was het de beurt aan L en de Dirty Shakers, afkomstig uit de stad of het stadje Alessandria della Rocca. Mm-hmm. En dat is dus terug te vinden in het binnenland van Sicilië tussen Palermo en Agrigento. Een beetje voor de aardrijkskundigen onder de luisteraars.
1: Ik zou niet weten waar dat is.
0: Wie is die L? Wel, dat is Alessandro Sicorello op gitaar en samen met de Dirty Shakers verantwoordelijk voor traditionele rockabilly en jump blues. U hoorde het nummer Lover's Moon.

0: Met een aanstekelijk mondmuziek, riffje door Charlie McCoy, een mondharmonica grootheid uit de country muziek. Winnaar van een Grammy en ook een van de Nashville Cats. Dat was een groep top studio muzikanten uit Nashville die in 1970 dus hun tweede en laatste LP uitbrachten. Trip in the Country onder de groepsnaam Area Code 615. De Nashville Cats, dat waren geen amateurs, want die werkten samen met Bob Dylan op Blonde on Blonde en Nashville Skyline met Neil Young op Harvest en ook op nummers van Elvis Presley. Stony Fox Chase was dat van Area Code 615 of 615. Six.
1: En nog wel.

0: Ja, Sven, ik heb weer zo'n speciaal plaatje gevonden. Ja, dus ja, toen ik dat opzette, dacht ik direct van, oh, geweldig. Het heeft iets cinematografisch eigenlijk.
1: Ja,
0: zo, toen we denken aan zo'n jaren 60 soundtrack-achtig.
1: Ja, ja, klopt. Ja, vind ik ook, ja.
0: Ja, maar we duiken dus voor deze plaat even in het verleden, meer bepaald 1968, het jaar voor mijn geboortejaar, met Bill Plummer en de Cosmic Brotherhood. En de plaat heeft geen ondertitel meegekregen, maar het is een verzameling, ja, zoals u een beetje hoorde, psychedelische en spirituele jazzparels die erop staan.
1: Ja.
0: En het is ook uitgebracht op het legendarische jazzlabel Impulse. Nu, Bill Plummer, kan een beetje wat vertellen over de muzikant zelf. Bill Plummer was een gerespecteerde contrabasspeler die eigenlijk furoren maakte aan de Amerikaanse westkust als sessiemuzikant. Van onder andere, niet de minste, Miles Davis, de Rolling Stones en Tony Bennett, de crooner.
1: Ja.
0: En voor deze plaat, die eigenlijk op dit moment en vroeger ook al erg in trek is bij vinylverzamelaars en onlangs herperst, daarom dat ik hem heb kunnen komen, speelt hij naast de contrabas ook de sitar. De productie van deze plaat was in handen van Bob Thiele, die eerder al zijn sporen verdiende achter de knoppen voor John Coltrane, Art Blakey en Charles Mingus.
1: Ook niet dus de minste.
0: Ook niet de minste jazzmuzikanten. Bill Plummer, die kreeg alom gerespecteerd, goed muzikaal gezelschap, zal ik maar zeggen, onder de naam The Cosmic Brotherhood.
1: Ja.
0: Nu, wie waren die mannen? The Cosmic Brotherhood. Wat nu eigenlijk volgt is een stukje muziekgeschiedenis en een beetje een who's who van de beste studiomuzikanten uit die periode.
1: Oké, shoot.
0: Want wie speelt er mee? Carol Kay, basspeler van The Wrecking Crew.
1: Uh-huh.
0: Wrecking Crew was een bekend collectief van sessiemuzikanten uit Los Angeles, die de instrumentale passages inspeelden voor onder andere de Beach Boys, Frank Sinatra en Elvis Presley.
1: Uh-huh.
0: Dus de Wrecking Crew, ook al, laten we zeggen, een bekend collectief.
1: Ja.
0: Morris Miller, die was drummer in de band The Jazz Corps.
1: Mm-hmm.
0: Dennis Boudimir was gitarist bij, onder andere Chico Hamilton, maar ook Ravi Shankar en bij Frank Zappa.
1: Mm-hmm.
0: Mike Lennon, die was pianist bij The Flaming Groovies. Tom Scott, saxofonist bij Gabor Szabo. En ook Thelonious Monk. Ray Neapolitan, bassist bij The Doors en Leonard Cohen.
1: Mm-hmm.
0: Milt Holland, percussionist ook bij The Wrecking Crew en bij Captain Beefheart.
1: Ja.
0: En Bill Goodwin was drummer bij Mose Allison en Tom Waits.
1: Ik hoor alleen maar grote namen.
0: Alleen maar grote namen. En dus het kan ook niet anders dan dat dit een zeer fijne LP is.
1: Ja.
0: En uit deze geweldige LP hoorde u The Look of Love, niet van 80's iconen natuurlijk, ABC, maar wel van Bill Plummer en The Cosmic Brotherhood.

0: Sven, dit zou ook in 1968 kunnen gemaakt zijn. Ja, ja, ja. Door de, ja, in dit geval de Belgische Cosmic Brotherhood.
1: Ja, klopt. Ja, precies. Jij zit daar, ik ook zit daar. Nee, maar serieus, er wordt in België fantastische muziek gemaakt, maar die blijft helaas vaak onder de radar, wordt op weinig radio's gedraaid. Dus met veel graagte geven wij die dan een plaatje in onze Potage du Jour playlist. Hè. Dus dit was een mooi voorbeeld daarvan. Space, een LP uitgebracht eind vorig jaar rond sitarspeler Nicolas Mortelmans. Maar het is een beetje een all-star band, maar dan op Belgisch-Vlaams niveau, zeg maar. Tim van Hamel doet eraan mee, Stef Camille Carles, Roland van Kampenhout, Teun Verbrugge en Simon Segers. Dat is die vaste drummer. Vorige week heb je iets van Dave Sanders gespeeld. Ja. Dus, dat zijn vaste drummer. Dus ja, goed, ook allemaal topmuzikanten. En live spelen ze onder de groepsnaam Space Quartet. En die LP kwam eigenlijk voort uit een aantal jam-sessies die ze dan vorig jaar uiteindelijk toch hebben opgenomen en op plaat geperst. Dus je hoorde Same But Different.

0: We hebben de sitar even in de hoek gepleurd voor het Zwitserse industriële rock.
1: Klopt.
0: Uit Freiburg van het trio The Young Gods. Mannen zijn begonnen in 1985 en waren al snel pioniers in sampling, vooral gitaarsamples. En ze kunnen dat eigenlijk toch wel op hun konto schrijven, dat ze artiesten als Nine Inch Nails en Sepultura hebben beïnvloed met, met hun muziek. Ja. Ze bestaan nog altijd, de Young Gods, want ze brachten in 2025 hun 13e studioalbum uit, Appear Disappear, en ze doen nu momenteel een Europese tournee in 2026. Het nummer Gasoline Man dat u hoorde kwam uit de LP TV Sky uit 1992.

Alan Vega en Martin Reff met hun debuutsingle Rocket USA van hun debuut LP Suicide uit 1977. Dat was ook de groep Suicide. Die mannen waren actief van 1970 tot 2016 en dat was het jaar waarin Alan Vega overleed. Dus dan hield het op met Suicide. Muzikale grote inspiratiebron voor latere industrial en techno bands. Je had het er net over Nine Inch Nails. Trent Reznor was ook grote fan van Suicide trouwens. Dus. Ja goed, maar commercieel hebben ze nooit echt potten gebroken. Zoals u net hoorde was die muziek ook niet echt mainstream. Combinatie van Alan Vega is een wat onhaalspelende gezang en dan die vervormde synthesizers en drumcomputers van Martin Reff maakten wel hun unieke sound. Maar goed, echt top 30 materiaal was het niet. Ja, een beetje gelijk spruitjes bij kinderen. Een acquired taste, of hoe zeggen ze dat? Ghost Rider is zowat hun bekendste nummer en van Alan Vega solo kent u waarschijnlijk wel Jukebox Babe. Dat is dat wat elektronische rockabilly-achtige nummertje. Ja. Dat wel eens, waar de beentjes al eens worden op losgegooid op diverse fuiven in cafés.

0: Ja, je zal ondertussen al wel gemerkt hebben dat wij als programma Potage du Jour muziek aan bod laten komen die je niet of nauwelijks op andere radiozenders te horen krijgt. Dat is dan ook een beetje de grote sterkte van Radio Centraal en ook van ons programma natuurlijk, ja. Potage du Jour. Ja, deze plaat bijvoorbeeld is er zo eentje, de Oymels van de Wolfgang Dauner Quintet. Prachtplaat, maar een cultplaat uit 1969, dit keer wel mijn geboortejaar.
1: Ja.
0: En nu opnieuw herperst. De plaat werd opgenomen in de legendarische MPS-studio in Villinger. En is een fusie van ja, avant-garde, jazz, psychedelische rock, beetje funk, beetje pop.
1: Ja.
0: Zoals u ook hoorde eigenlijk in dit nummer, er zit wat van alles in.
1: Ja.
0: En ze wordt beschouwd als een mijlpaal in de Europese en psychedelische jazz. Okay. Wolfgang Dauner was dus pianist en keyboardspeler en actief van 1964 tot 2017 zelfs. En in 2016 kreeg hij de Order of Merit of the Federal Republic of Germany en ook de Just Prize Baden-Württemberg voor muzikale verdiensten. Helaas overleed de man in 2020 op 85-jarige leeftijd. Het nummer dat u hoorde trouwens komt uit de LP Die Oymels. Prachtplaat en ook een prachtige hoes.
1: Ja.
0: Die trouwens ook getekend is door Wolfgang Dauner en de drummer Roland Wittig. Ja, heel mooie plaat. Artwork is geweldig. En ja... daarnet hoorde u dus het nummer My Man's Gone Now. En dat is blijkbaar een compositie van George Gershwin. En een bekende aria uit de opera Porgy and Bess. Goed.

0: Little Barry, ook weer zo'n topband uit Groot-Brittannië rond gitarist en zanger Barry Cadogan. Ze hebben net een nieuwe plaat uit, Gravity Freeze, op het Easy Eye soundlabel van Dan Auerbach. Je weet wel, dat is die zanger van The Black Keys, de gitarist-zanger. Ja, indie rock met de nodige psychedelische, jazzy, funky invloeden. More Bad Miles of Road draaiden we het zo.
1: Ik vind het een fantastisch
0: nummer. Ja, ik ook. Ik heb direct al een tweede LP besteld. Goed, ja. Het ging denk ik over onze wegen ook. More Bad Miles of Road.

0: Ja, daarnet Little Barry, die had al zo'n rete-strekke ritmesectie. Ja. Maar deze mocht er ook zijn, vond ik.
1: Vond ik ook wel, ja. Ja. Ja. Supergoed, jong.
0: U hoorde Delvon Lamar Organ Trio met het zeer aanstekelijke Concussion. Uit zijn reeds in 2016 uitgebrachte debuut-LP Close But No Cigar. Uh-huh. Lamar, dat is een Amerikaanse Hammond-organist, maar was eigenlijk oorspronkelijk drummer en trompetist. Maar okay. Heeft dan toch ergens de overgang gemaakt. Ik geloof op 22-jarige leeftijd, heb ik eens gelezen, is die pas met Hammond-orgel begonnen. Okay, dus dan moet je toch wel het nodige muzikaal talent hebben.
1: Ja, hij kan er iets van, ja.
0: Ja, met deze plaat bracht hij een hommage aan de Amerikaanse soul jazz van de jaren 60, beetje aangevuld met een vleugje psychedelische rockgitaar.
1: Supergoed, ik heb die LP trouwens ook besteld. Hè? Ja. Morgen kan ik hem gaan halen. En nog één nummer hebben we voor u klaarstaan. En dan zit deze aflevering van Potage Jour er weer al op. Zometeen na 11 uur, wekelijkse gewoonte, de Magic Mushroom. Veel luisterplezier daarmee. En wij zijn er volgende week donderdag natuurlijk opnieuw, 10 uur scherp. En we gaan eruit met het fantastische Can. En oh yeah, tot volgende week.
0: Tot volgende week.

0: De punkband V2 en hun single Speed Freak. V2 werd eind 76 opgericht door David Wills. Mark Stanley, Stan the Man op bas en op drums waarschijnlijk het bekendste bandlid Steve Brotherdale. Ook drummer bij Warsaw, de band die later Joy Division werd. Daar werd hij al wel snel buiten gesmeten. Een beetje een gewelddadige kerel was dat. En vervangen door Steven Morris. De optredens van V2 waren trouwens ook puur chaos met explosies op het podium, elektrocuties, allee, of nep-elektrocuties, en vechtpartij met het publiek. De bassist die spuwde graag op het publiek en zo verder. En de groep stopte ermee in 1980 door geldgebrek en overmatig drugs- en drankgebruik. Waarschijnlijk daarom dat geld te kop was.
1: Niet tegenstaande, welkom bij Potage du Jour op Radio Centraal. Aflevering 30 deze week. Neem er een drankje bij, want ik denk, Sven, versoep is misschien wel laat.
0: Ja, ja.
1: Maar de onze kan er nog wel in, hoop ik.
0: Ja.
1: En vlij je comfortabel neer in uw luie zetel, maar doe eerst uw pyjama of onesie aan. En zet u eerst nog even schrap.

0: zeker. Elke aflevering van Potage du Jour is toch altijd een beetje spannend.
1: Inderdaad.
0: En dat vond ook Iggy Pop, die zijn strakke broek aan zijn vriendin uitleende om voor hem te paraderen. En dan er maar een nummer over maakte met zijn kompanen van de Stooges.
1: Ja.
0: Het nummer stond op de LP I'm Sick of You uit 1980. De kenners of aandachtige luisteraars zullen nu zeggen, maar dat waren de Stooges helemaal niet.
1: Nee,
0: en ze hebben nog gelijk ook, want dit komt uit een coveralbum of tribute to the Stooges genaamd Hard to Beat.
1: Okay.
0: Uit 1989 met allemaal, ja, en dat is natuurlijk mijn voorkeur, Pinkyland, Australische band.
1: Inderdaad.
0: Ze nemen allemaal of allen een Stooges nummer onder handen. En uit Brisbane hoorde u de Girlies, die stevig beïnvloed waren door de Detroit hard rock scene, met onder andere bands als MC5 en Iggy en de Stooges. Tight pants, dus niet voor broekies.

Dat is evident, hè? En we zijn nog altijd bezig met het onder de loepen leggen van de loopbaan van Simon House vanaf het begin bij High Tide in 1969. Vorige week zijn we tot begin 1991 geraakt toen Simon een handje toestak bij het opnemen van de LP Gulp van Magic Muscle. In de periode daarvoor had hij samengewerkt met zowel Hawkwind als Nick Turner. En bij deze laatste pikken we de draad weer op met de instrumental Prophecy.

0: U hoorde de opener van de in 1994 gereleaste CD Prophets of Time. Vooraleer het daar verder over te hebben, moeten we uiteraard het gaatje van 3 jaar tussen 1991 en 1994 vullen. 1992 was een vrij kalm jaar voor House, muzikaal gezien dan toch. Er kwamen alleszins geen platen uit waarop hij meedeed, alhoewel hij en Rod Goodway, zoals ik vroeger al uitlegde, eindelijk de laatste hand legden aan House of Dreams. Op een release daarvan was het echter nog 10 jaar wachten. Ik heb er toch nog, of al, een paar nummers uit klaarstaan, namelijk Action Man en The Reaper's Whistle.
1: A man running along a beach, slow motion soundtrack gone. He comes in bounds and leaps, goes on. Mid-leap the man explodes, blinding flash of light, camera stays on high.

Tegen het einde van 1993 had Simon House de banden met Nick Turner in zoverre weer aangehaald dat hij werd uitgenodigd om mee te werken aan diens tweede soloalbum, Prophets of Time. Daarvoor diende hij zich naar Emeryville te begeven, een stadje op een dikke 15 kilometer van San Francisco. Daar verzamelden zich in de Live Source Studios van producer en studiotechnicus Larry Thrasher, buiten Nick Turner en Simon House, een schare aan muzikanten waarvan enkele nauwe banden hadden met het toen nauwelijks een jaar oude Cleopatra-label. Drie ervan waren lid van Pressurehead. Paul Fox, synthesizer en bas, toetsenman Len Del Rio en gitarist Tommy Grenias. Verder waren aanwezig drummer Brandon LaBelle, Helios Creed, trompetist Babyface Welsh en zanger Genesis P. Orridge. Ik koos voor u de tracks Children of the Sun en Stonehenge Who Knows.

Prophets of Time werd door Cleopatra uitgebracht in 1994. De kennismaking met Len Del Rio was House uitstekend bevallen en hij nodigde hem uit naar Engeland. Op 21 maart 1994 begonnen de twee in Londen samen op te nemen. Tegen 25 juli was alles ingeblikt en werden de banden opgestuurd naar de J-Lab Studio in Hollywood voor de mastering. Het jaar daarop zou deze gezamenlijke inspanning door het Hypnotic label worden uitgebracht onder de groepsnaam Spiral Realms. De titel van het album was Trip to G9. U hoort het titelnummer en het lange Red Giant.

hardop onder de kerstkaart te maken. Sam.

Midden april 1994 verschijnt Simon weer twee keer op het podium met Hawkwind in Brixton en Oxford. 1994 was ook het jaar waarin de eerste soloplaat van Simon House in de rekken lag, Yassassim, een uitgave van het toenmalige eigen label van Hawkwind, Emergency Broadcast System. Gevraagd naar het verschil met de Spiral Realms CD, zei House in een interview: "Well, it's more varied, it's more complex in structure than Spiral Realms. More music and less space. Space sounds. Less ambient, I guess. It's hard to define what ambient is. I think it just means a lot of reverb. Slow, which I am into. Laid-back, spacey stuff." House werd in deze periode, net als ex-Hawkwind-leden Alan Powell en Del Detmar, ook lid van het losvaste collectief muzikanten dat Nick Turner rond zich verzamelde onder de naam Nick Turner's Space Ritual. Uit Yassassim zijn dit de titelsong en Orion.

In maart 1995 kwam Lendell Rio ten tweede male naar Londen, waar hij met Simon House tegen mij de opname afwerkte voor het tweede album van Spiral Realms, Crystal Jungles of Eos, dat in september in de rekken lag. Het verscheen net als het eerste bij Hypnotic, een sublabel van Cleopatra Records. Veel meer kan ik er niet over kwijt en dus gaan we gedurende een klein kwartiertje op ons gemak luisteren naar View from Ganymede en Solar Wind. Wat die Ganymede betreft, dat is geen bestaande naam en dus neem ik aan dat het om een drukfout gaat en dat men Ganymede bedoelde, de grootste maan van Jupiter.

Nog voor Crystal Jungles of Eos in de rekken lag, hadden Tommy Grenas en Len Del Rio in Los Angeles al een nieuwe band opgericht. Anubian Lights, met ruwweg dezelfde bezetting als Nick Turner's Prophets of Time. Hun debuut The Eternal Sky werd op 13 juli 1995 released door Hypnotic. Maar als ik me niet vergis is House alleen te horen op het nu volgende The Various Hazards of Being in the Underworld. Zijn instrument is wel nauwelijks te herkennen als viool omdat het zwaar vervormd en bewerkt werd. Ik kan er zelfs geen eet op doen dat House fysiek aanwezig was bij de opname. Het is evengoed mogelijk dat zijn bijdrage al was opgenomen bij vorige sessies en dat men die tape door een effectenbank heeft gejaagd.

Vijf dagen na de release van The Eternal Sky verscheen er een dubbel CD op Cleopatra onder de titel A Saucer Full of Pink, waarop nummers van Pink Floyd werden gecoverd door artiesten uit het omgevingsveld van het label. Spiral Realms vergreep zich aan Interstellar Overdrive, dat kon u zo net vaststellen. Die zomer, die van 1995, werkte Nick Turner een reeks Amerikaanse concerten af, waarvan in 1996 een live-registratie van een concert in San Francisco werd uitgebracht onder de titel Past or Future. House verwoordde het als volgt. We toured the States and Japan. Nick rang me up and asked if I wanted to go to the States and play some gigs, make some money, which we didn't anyway. It was during that heat wave a year and a half ago. It was just incredibly hot. I don't think people could move. De bezetting bestond uit een mix van die van Anubian Lights en degene die ik daarnet vermeldde met Powell, Detmar en House. Ik heb er drie tracks uit geselecteerd en daar ga ik het op houden voor vandaag. Het zijn Dreamworker, K-Do Flyer en Dying Seas.

Ziezo. Sorry als het een beetje ingewikkeld was vandaag, maar zoals u ongetwijfeld merkte, het midden van de jaren 90 was een wirwar van samenwerkingen en zijprojecten voor Simon House. Volgende keer zal ik proberen om orde te brengen in de chaos van de tweede helft van dat decennium. Tot dan.

0: En helemaal op tijd, Scherzo in Feyenoord. Welkom, welkom, welkom, beste luisteraar.
1: Oh. Welkom.
2: Welkom, welkom.
0: En we zijn weer het eerste live programma van deze week.
2: Ja, ja. Brigitte en ons weer tot van alles liggen dwingen.
1: Ik kon jou niet verstaan,
0: ja,
1: zeg
0: ik
1: jij?
0: Denk dat ja. Jij een beetje stilstaat.
2: Zal ik stil?
1: Misschien moet je microfoon iets hoger zetten, of je niet zo te bukken. Slecht voor je rug. Iets ergonomischer.
2: Is dit beter? Ja. Ik een beetje lager.
0: Goed, therapeutisch.
1: Ja, daarom. We beginnen al met ergonomie.
0: Therapeutisch is dat begonnen, want de dame van ons gezelschap heeft ons opgezadeld.
2: Ik zit dus al
0: met
2: een
0: therapie.
2: Ik zit hier dus al een hele week. Weet wat ik ga doen? Het is niet dat... Ik sta helemaal niet te stil. Ik is nog allemaal te laat. De koptelefoon staat te stil. We hebben de keil laat beginnen babbelen. Gewoon die... Wat een volume hoger.
0: Ja. Ziezo, de radio is weer afgesteld voor deze week. Dat vermindert altijd dag na dag. En zondagavond is het dan helemaal om zeep. Maandag zetten we de knoppen terug. Recht. Ook een studio en een mengpaneel hebben een therapie nodig, Birgit.
2: Ik zit al een hele week met eigen kop te breken over jou. Muziektherapie, therapeutische muziek, wat hoort er nu eigenlijk bij? Ik heb geen idee wat therapie is zelfs.
1: Nee?
0: Ik vind het ook zo moeilijk.
2: Ja, ik vind dat altijd grappig gehoord. Mensen die met therapie bezig zijn, dan denk ik dat zoiets gelijk...
1: Ja, zeg eens wat je denkt.
2: Ik vind het concept bidden eigenlijk beter te verstaan.
0: Oh, ik ook al niet.
1: Kan je uitleggen waarom? Dat is toch altijd interessant.
2: Dan zit het ook in een fantasiewereldje die blijkbaar psychologisch recht kan zitten, bij sommige mensen. En mijn therapie is dat ook. Alleen met therapie, ja, is altijd een tweede persoon die je behandelt. En kost het allemaal geld. En, toch niet? Denk ik, hè?
1: Dus jou spreekt binnen meer aan omdat het gratis is.
2: Ja, gratis. Je kunt doen wanneer je wilt. Niemand moeite wagen. Niet dat ik bid, hè, maar bedoel...
1: Ja, maar God gaat zich bemoeien, hè?
2: Oh, dat geloof ik niet, jongen.
0: Wordt het eerlijk.
2: Ik geloof in de fantasie, God bestaat.
1: Dat zal je wel merken als je straks aan de hemelpoort staat. Dan word je direct naar de hel.

0: God straft ze. God straft ze en stuurt ze door naar de duivel.
1: In de hel word je dan toch oneindig verbrand en in kokende olie gegooid.
2: Wie zegt dat iedereen dat onplezierig vindt?
1: Zo.
0: De duivel, eigenlijk zit de duivel in elk van ons. En wij moeten zorgen dat we niet aan die verleiding toegeven.
1: Oh, inderdaad. Goed, terug naar de realiteit graag. geef mij maar...
0: Ah, dat is ook realiteit.
1: Geef mij maar kennis in de realiteit.
0: Kijk naar de grote kathedraal.
2: Maar zeg, was ik hier met die plaat kwijt dat ik bij
0: het? Is het doorgecijpeld?
2: Was het toch weer al gekrompen, zeker?
1: Nee.
0: Heel dit narratief is doorgecijpeld in onze taal. Dus we leven wel degelijk in... Ja, de taal staat er bol van. Doem. Bijvoorbeeld.
2: Ah, Doom, ja, dat is ik met mijn favoriete.
0: En dan
2: dingen.
0: Is nog maar één voorbeeld. Maar goed, we gaan hoeven niet. Ik heb afgelopen zaterdag Philo Radio gehad en we hebben het daar uitgebreid over gehad.
1: Dus je bent een kenner en vandaar we hebben het dat allemaal ik, al gehoord.
0: Ik ben absoluut geen kenner. Ik heb mezelf een filosofische toerist genoemd.
1: Okay.
0: En gelukkig werkte ik samen met Leo Smits.
1: Ja,
0: en zij is echt de professional.
1: Oké.
0: Okay. En ik ben slechts een...
2: Kun je professioneel filosoof zijn?
0: Nu ja, laten we zeggen.
2: Zij
0: is afgestudeerd.
2: Ah, ja.
0: In de filosofie. Dus ja, ik weet het niet. Ben je dan professioneel filosoof? Ja. Of niet? Maakt het uit.
2: Is het toch onderweg nog professor? Hè? Of is het al professor?
0: Een wisselprofessor?
2: Nee, dan is ze al onderweg naar professor. Tenzij dat ze dat al is natuurlijk.
0: Ah, ik weet dat eigenlijk niet. Wanneer je dan professor wordt. Als je gewoon afgestudeerd bent, nog niet, denk ik.
1: Maar ben je dan filosoof of ben je professor?
0: Ja, ik weet dat dus niet. Ik weet niet wat die titels zijn.
2: Professor in de filosofie.
0: Okay. Ja, maar dan moet je denk ik eerst nog wel iets extra voor doen.
2: Ah.
0: Dan denk je wel afstudeert, maar als je...
2: Uw mentor of zo, ik weet niet waar de...
0: Nou, ik denk dat je nog een speciaal iets moet afronden wel om professor in de filosofie te kunnen worden genoemd, denk ik.
2: Ben je heel nieuwsgierig te worden naar wat dat speciaal is?
0: Ik weet dat gewoon niet.
1: Schopenhauer, dat was een volledige professional. Die verdiende geen ene cent buiten het feit dat hij filosoof was.
2: Ja, goed.
0: Ja, inderdaad. Zo dus is dat. Was, daarom. Dus het geld ermee verdienen is denk ik geen maatstaf.
1: En de trends komen en gaan, zoals de therapeutische trends komen en gaan. Want in de jaren 60 zijn we allemaal dit, in de jaren 70 zijn we allemaal dat. En nu zijn we allemaal dit weer. En dan over 10 jaar zijn we weer dat.
2: Ik vind dat we vandaag heel concreet zijn.
1: Ja, je bijvoorbeeld in de jaren 60 was er dan plotseling... De manisch depressieve maakte opgang.
2: Een opgang met manisch depressieve.
1: Ja, maar dat is een trend, dat is een complete trend. Van, in de jaren 1910 was de vrouw hysterisch. Dat was haar ziekte waar iedereen heilig van overtuigd was. En zo is men ook vandaag heilig overtuigd van het feit dat men narcist is of dat men, ik weet niet wat is. Terwijl, ja, over 10 jaar is het weer iets anders natuurlijk.
2: Hij heeft zo'n... een CDDB. Ik weet niet wat het wilt zeggen, maar ik vond dat goed klinken.
0: Ja, iets met CBD-olie en zo. Al die drugs die je neemt.
2: Ah, nee, CDDB is de CD-database van vroeger.
0: Er is toch zo'n standaardwerk van de psychiatrie. Hoe heet het ook weer? Dat is het standaardwerk en daar komen inderdaad elke keer...
2: Is dat niet de Merkmanual of zoiets?
0: Nee. Het heet anders, ik zal het zo even opzoeken. En daar komt elk jaar weer wat bij. Of sommige dingen worden, categorieën worden ook veranderd. Maar dat is eigenlijk waar alles in staat beschreven.
1: Maar trends komen en gaan.
0: Ik weet niet of je dat per se een trend.
1: Ja, sorry, ik ben nogal... mijn ding is een beetje historie. En je ziet dingen komen en je ziet dingen gaan. En men denkt altijd op het moment zelf dat men in de waarheid leeft. En dit is
0: maar
1: het dan.
0: Dat ben ik met je eens.
1: Dat verandert, absoluut. Goed.
0: Maar wij hebben het dus over therapie in deze uitzending. En niet zozeer muziek die therapeutisch werkt, maar misschien werkt alle muziek wel therapeutisch.
1: Ja, dat vond ik ook. Opmerking van Jan, daar was ik wel mee eens. Het kan muziek, ook anti zijn, hè. Muziek kan je ook zo mateloos storen dat je zegt, Jezus, ja, zet dat af. En dat je...
0: Maar misschien is dat ook wel therapeutisch.
2: Dat denk ik ook wel.
1: Absoluut.
0: Dat je herkent wat je,

0: wat je goed vindt. Je
1: ook leert door te zetten in het leven, niet altijd direct weglopen als je er niet aan staat. Dat soort dingen gewoon, nee, echt uren een stuk kutmuziek luisteren.
2: Maar het komt zet die strangers op, man.
0: Zet maar zomaar wat op. Maar,
2: maar
0: even nog rechtzetten.
1: Natuurlijk, ik heb de play gedrukt, hè.
0: Natuurlijk komt het erop neer dat muziek ook als therapie wordt gebruikt.
2: Ja.
0: Dus dat je... Daar zijn opleidingen voor om muziektherapeut te worden. En het wordt gebruikt in, bij bijvoorbeeld dementie. Het werkt heel goed bij mensen die dement worden. Dat ze,
1: dat konden ze zien in die film Mars Attacks.
0: Laten we daar straks over hebben. Maar laat ik nog even mijn zin afmaken. Dan zullen we het daarna over Mars Attacks hebben. Ik vind het een leuke film trouwens. Heel tof film.
1: Geniaal.
0: Ja, absoluut. En in ieder geval, het is iets wat bij dementie werkt het. Dat de mensen eigenlijk niet meer functioneren. Echt helemaal in een cocon leven. Maar als er dan met muziek gewerkt wordt, dat ze terug contact kunnen maken met hun omgeving door middel van de muziek.
2: Mm-hmm.
0: Dus dat is natuurlijk wel
2: interessant. Ja, ik herinner me in de tijd dat de Nederlandse televisie nog prachtig was, met name VPRO, dan waren ze die Wim Kaiser-programma's. Een schitterend ongeluk enzovoort. En een van die patiënten die daarin getoond werden en waarover gesproken werd, was een mevrouw en die inderdaad helemaal in haar volledige eigen wereld verdwenen was. Maar ze had het kinderliedjes op de piano werden gespeeld. Ja. Dan kwam ze helemaal terug.
0: Ja.
2: En zij kon die meeneuren, terwijl ze voor de rest eigenlijk volledig incommunicado was. En dan zie je maar inderdaad waar de roots
0: mooi,
2: van ons...
0: Mooi, concreet voorbeeld.
2: Van ons brein liggen. Hè. Natuurlijk, of het therapie, of het dan ook helpt, of die mevrouw in kwestie, of eender wie met die muziektherapie dan ook daadwerkelijk geholpen wordt, zodat er terug een niveau hoger is en dat het blijft of niet, dat is de vraag natuurlijk.
0: Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Het is niet omkeerbaar, zo'n proces, maar... Ik denk wel dat die mensen vaak ook heel ongelukkig zijn doordat ze in zo'n isolement leven. Dat zie je wel. En dat ze door muziek, dat ze ook terug een gevoel van blijheid kunnen ervaren. En ik denk dat dat is ook wel wat waard.
2: Ah, dus.
0: De kwaliteit van het leven is natuurlijk ook een argument.
1: Therapie houdt er eigenlijk in dat je mensen confronteert met dingen die ze plezant vinden.
0: Ik weet niet of dit de conclusie is van wat wij nu net zeiden. Maar als dat jouw conclusie is, vind ik dat helemaal goed.
1: Dit is een vraag eigenlijk.
0: Het is een vraag. Oké, dan moet ik even over nadenken.
1: Nee. Niet zo wel keert over mijn nadenken.
0: Het was een beetje zo'n andere insteek.
1: Ja.
0: Maar
1: ja,
0: het
1: is ook zo'n vraag die je niet volledig positief kunt beantwoorden.
0: Oké, dus jij weet toch het antwoord al?
1: Ik weet verschillende antwoorden.
0: Nou, dan misschien moet je eerst muziek opzetten en dan geef jij al je antwoorden op je eigen vraag.
1: Ik heb echt, ik dacht, er is geen betere therapie hè, via's orgelmuziek.
0: Oké.
1: Okay. En ik heb César Frank bijgespeeld door Flor Peters. Allemaal wel heel Belgisch, hè?
0: Is dat Belgisch?
1: Flor Peters, ja.
0: Ah, okay.
1: Die speelt de dingen, het orgel van de kathedraal van Mechelen.
0: Aha.
2: Florike Peters, allee. Ja.
0: En die leeft nog, dus?
1: Dat weet ik niet, die is geboren in 1903.
0: Dat lijkt me
1: niet. Zijn sterfdatum staat er niet op. dus hij zal nog leven, hè? Ah, ja.
0: Nou, sinds we pas nu in 1980 zijn, is die 77 jaar. Dus die leeft nog wel, denk ik.
2: Ja.
1: Wacht, ja, deze plotje is van Holland. Hier is hij, hoor.
2: Als hij niet dement is.
1: Stot er niet op, maar er stond wel op. Ook gramfoonplaten, reizend per Sabena.
2: Reizend, ook al therapeutisch.
1: Dit is een Duits uitgave, dus...
2: Chardonnay, ook al therapeutisch.
1: De Christophorus schalplatten van 25 centimeter.
0: Okay. Kijk eens aan. En die heb je opgeduikeld uit je eigen archief?
1: Die heb ik uit mijn eigen archief.
0: Ja, en César Frank, even refreshing. Ik ben even vergeten wie dat ook weer is.
1: Dat is een persoon die geboren is in 1822 van 1890, die de romantische periode muziek heeft gemaakt. En ik ben vooral gek van zijn orgelwerken.
0: En is dat een Fransman? César was
1: Frank,
0: het een Fransman?
1: Wacht. Ik dacht eigenlijk dat het een Belg was. Maar...
0: Ook een Belg. Oké. Kijk eens aan.
1: Ik zit niet 100% zeker. Mm-hmm. Maar geet dat, België, Frankrijk, dat is een beetje hetzelfde, hè? Ja, land, maar...
2: Hij is in Luik geboren.
0: Ik ga gewoon
1: ja.
0: Of nu van zeg ik gewoon ja. Ja.
1: Geet dat met een Django, hè? Sommigen zeggen dat hij Frans is, sommigen zeggen dat hij Belgisch is.
2: Maar het was een...
0: Ja.
2: Gypsy.
1: Ja, Manouche.
2: Dat is een Manouche. Ja, absoluut. En kijk eens hoe gelukkig Jan is met zijn plaat. Vinyl kan zelfs therapeutisch werken.
0: Hij kwam heel depressief binnen, Jan. Echt, ik heb hem nog nooit zo depressief gezien. Hij heeft die plaat in zijn handen en hij wordt onmiddellijk vrolijk. Dus hier de therapeutische werking.
2: Ik heb Jan nog nooit depressief gezien.
1: Het is niet de muziek die therapeutisch werkt, maar ik hou gewoon met die oude platen, omdat die wat geluid vervormen en er zo wat krakkeltjes zijn en ruis in zitten.
0: Kijk.
1: En dat werkt heel therapeutisch.
2: Dat werkt heel therapeutisch.
0: Voor jou, ja.
1: Luide stilte noem ik dat.
0: Kijk.
2: Fantastisch. Nee. Goed. De in Luik geboren componist César Franck wordt gespeeld door onze Flor Peders.
1: Ja, op de grote kathedraal van Mechelen.
2: Mechelen.
1: En als passant met César Franck, die geeft het ook Edition Peters. Edition Peters.
2: Ah, oké.
1: En dan gaan we de tweede choraal in hash mol luisteren.
0: Alright. En hoe lang duurt het ongeveer?
1: Hash mol. Ja, die Duitsers die vervangen soms die ader in hash.
2: Ah, Bach en zo.
1: Nee, die noten. Dus, ja, ik weet ook niet hoe de Duitsers dat doen. Normaal is het gewoon van A tot G.
2: Ja.
1: En dan hebben de Duitsers daar een hash bij verzonnen.
2: Ja, dat had hij maar moeilijk kunnen doen.
0: Hoe lang duurt het stuk ongeveer waar we naar gaan luisteren?
2: Een halve kant van een halve plat.
1: Nee, een volledige kant van een halve plat.
0: Okay. En hoe lang duurt dat ongeveer?
2: 12 minuten.
1: Even kijken. Ja, de plaat is 25 centimeter en een label van, is dat 8 centimeter, denk ik?
2: Tel de groeven even, Jan.
1: Dus dat moet rekenen. Dat is 25 min 8, dat is, even kijken, 17. Nee?
0: Ja, ga door. Ik vind het grappig.
1: En dan is er nog twee kanten die run-out. Ja, moet eigenlijk nog eens delen door twee, dus is het ongeveer, pakt 7 centimeter.
0: Oké. <Okay. laughs> Verwacht u aan 7 centimeter luisterplezier.
2: Die ongeveer even lang duurt dan de uitleg, denk ik.

0: Voilà, de centimeters waren op.
1: Tot op de laatste millimeter. Ja, orgel, geweldig ding, hè?
2: Oh ja, ja, ik vind het niet. Oh ja, dat vind ik zo zalig. Ja. Vooral om er ook in te krapen, hè, en dan begint hij te spelen. En, ja, zo in die kerken of, ja, of oksaal. Bij ons noemen ze het oksaal, het hoogzaal, want die verstonden dat verkeerd en die zijn zo verspreid geweest. Het hoogzaal. En dat is, ja, dat is ook hoog, hè, het oksaal.
1: Ja. Je hebt ook kerken waar er twee zijn, hè? De big one van achteren en dan opzij nog eentje voor gewoon.
2: Ah ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat klopt.
1: Ja,
2: ja.
1: Ja. Ja, inderdaad. Ja, de mannen wisten wat, hoe dat ze moesten bouwen en hoe dat ze effect konden bereiken. Hè? De...
2: Ja, ik denk, ze hebben nergens die plaat staan. Wafferorgel. Disposition der orgel in der kathedrale zu Mechelen. Die van 1958 van J. Stevens, het Duffel gebouwde orgel. Ah, het is een orgel van 1958.
1: Dat is piepjong.
2: En het is een plaat van, ja, eind jaren 50, begin jaren 60. Dus dat is eigenlijk gewoon een splinternieuw orgel.
1: Oké.
2: Okay. Door J. Stevens gebouwd. Ik zit te kijken. Ja.
0: Zijn jullie daar wel eens geweest, in de kathedraal van Mechelen?
2: Ik ben niet iemand naar boven gekomen.
0: Ik nog nooit.
2: Toren.
0: Ja.
1: En? Ja, dat is mooi.
0: En dat orgel gezien ook?
2: Ja, ik kan me niet meer herinneren, want ik heb wel wat orgels gezien en dan weet ik eigenlijk niet meer juist welke dat Mechelen was.
0: Ja.
2: Maar ik heb het niet live gehoord, orgel. Dat is natuurlijk, dat wordt pas echt interessant.
0: Ja, dat lijkt me wel heel indrukwekkend.
1: Ja, ook het kathedraal orgel hier in Antwerpen is eind 19e eeuw pas gebouwd, dus eigenlijk zijn die vrij recent. Misschien waren er vroeger versies en dat er dan...
2: Oh ja, vaak worden die
1: updates.
2: Soms worden ook herbouwd, gerestaureerd, vervangen.
1: Soms zo versleten dat het niet meer de moeite. Of misschien in andere registers enzovoort. In het een van de interessantste kerken in Antwerpen hier, die zeer onlangs, na 3 of 7 jaar, whatever, terug opengegaan is de Sint-Jacobskerk. Tussen Kiepdorp en de Lange Nieuwstraat, een Sint-Jacobsstraat, ongelooflijk. En daar is een mooie kerk. Rubens ligt daar bijvoorbeeld. En met de nodige aandacht voor de historische kant van de zaak. Minder interessante personen dan de Sint-Pauluskerk, want daar heb ik onlangs nog een gesprek gehad met de grote chef daar. En die is fantastische verhalen, kan iedereen vertellen. Maar in ieder geval in de Sint-Jacobs, daar wordt nog gewerkt aan het orgel. Dat moet er nog komen. Dus de restauratie van de muren, het gebouw enzovoort, dat is helemaal in orde. Dus is nu opgesteld. Dagelijks te bezichtigen van 2 tot 5 of zoiets. Echt wel de moeite om eens even binnen te springen. Maar het orgel, dat is nog eventjes wachten daarop.
0: Is dat een protestantse kerk?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee.
0: Dan ben ik in de war.
1: Helemaal niet.
2: Een protestantse kerk in België.
0: Ja, ik ben daar ooit eens op een trouwerij geweest. En dat is een beetje in de buurt waar jij zei. Mm-hmm. Maar
1: er zijn er.
0: Of een Lange Nieuwstraat of zo.
2: Maar die is ook bekend in Stam, want die zijn allemaal zo.
0: Ja, deze is ook zo een beetje achteraf. En vandaar dat ik dat weet, dat ik daar ooit op een trouwerij ben geweest.
2: Ja. Protestantse kerk, dat is meer een rifter, denk ik.
1: Ja, eigenlijk wel. Ze hebben wel een hele hoop kapotgeslagen van de kerk.
2: Ja, die bank alles is gewoon kapot en dan kon die in een rifter wonen, zeg. Ja, nee, die wonen niet in de kerk,
0: sober,
2: zeker.
0: Sober.
1: Er zijn 2 golven geweest van het witschilder van kerken ook. Want de eerste kerken, de gotische kerken, die waren allemaal beschilderd aan de binnenkant. Met heel leuke
0: kleuren,
1: patronen.
0: Hè? Ja, patronen, kleuren.
1: Ja, lianen en patronen. En
2: dus vroeger was alles in kleuren, tegenwoordig is weg wit.
1: Absoluut. En het is in 2 golven gekomen. Eerst de beeldenstormers, die dan de kerken protestant maakten. Dat moest allemaal wit. Maar ook, grappig genoeg, met de de contra-reformatie. Dus daar, wanneer dat Rubens enzovoort en de katholieke kerk beslissen, nu is het gedaan, we zijn terug katholiek. Dus wij gaan de barok uitvinden om helemaal tegenovergesteld te doen.
0: Ja, okay.
2: Barok is zo zalig.
1: En vleeselijke lusten die eraf spatten van het doek. Maar grappig genoeg, zij wouden de kerken ook wit hebben. Waarom? Om alles net precies naar hun kunstwerken, alle aandacht te laten leiden.
2: Ja. En die waren ook wel veel slimmer. Bedoel,
0: interessant om te
2: horen. Om barok te maken, heb je de arbeid nodig, mensen, werkgelegenheid. En die sobe protestanten die hebben een leuke zetel niks te doen. Het leven even hun living was gewoon te maken. Nee, niks van niet. Ja.
1: Even laagje.
2: De living van God dan nog, hè. Daar hebben ze zelfs niet een tijd voor. Echt. En dan met een bijbeltje rond hun arm van. Ik ken ze wel. En dan met de zondag gaan we dan vissen in zo'n streek en dan spreken die gewoon, hè. Echt. Nou.
1: Tot persoonlijk.
2: Jij moet bij je gezin zijn.
0: Heb je dat meegemaakt?
2: Ik niet meer, ik hoor die verhaal wel.
0: Ja. Ja, je hebt zo plekken in Nederland. Ja, vroeger was het sowieso inderdaad dat je zelfs geen ijsje mocht gaan eten. En dat je gewoon niks mocht. Ja. Maar ja, ik ben daar niet in opgegroeid, hè, maar dat hoorde ik wel van mijn ouders.
2: Ja, en in de Nederlandse polders is dat dus een erf van de boeren waar je dikwijls moet gaan vissen. En veel van die boeren, dat is van, ja, waar kun je parkeren? Ja, ik kan nergens. Of je ligt half.
1: In die gracht.
2: Dat is nogal drassig. Ja. maar ja, nee, niet op zondag. Hè. Nee. Dan ga je auto hier niet. En dan ga je niet over mijn erf. En dan ga je niet naar die polder.
0: Ja.
2: En dan denk je van, het idee dat je op zondag niet mag gewoon vissen. What the fuck, gast? Die mannen zijn echt crazy.
0: Nou ja, goed, hier natuurlijk met de orthodoxe Joodse... Ja. Gemeenschap, ja, die hebben het op zaterdag. Mag je ook van alles niet natuurlijk. Dus het is wel iets wat, ja,
1: ik ben nooit eens gevraagd meerdere... door een huis dat ik had aan de overkant, want een groot Joods gezin en met, hoe heet het dan, van die 7 jongetjes op een rij, van groot naar klein. En die kwamen er een paar vragen aan mij om de lichtschakelen.
0: Ja. Ja, ik ken die verhalen, ja.
1: Bij hen.
0: Ja, of de oven aan of af te zetten of zo.
1: Ik begreep totaal niet meer, maar goed, ik liet me kidnappen door een 7 en 8.
0: Ja, hoe leuk is dat? Dan kom je in dat huis ook binnen. Nou, ik zou dat gelijk doen. Moet ik nog iets doen? Zeg zo antropologie om de hoek.
2: Die vergeet een afrekenen.
0: Maar dat ze dan ook... Oh, ik ging vrijdag wel eens naar die... je hebt zo in de straat waar twee... Vroeger zaten er twee bakkers, twee Joodse bakkers. Er zit er nu alleen nog maar één op de hoek.
1: Provinciestraat?
0: Nee. Daar zit er ook één. Daar zit ook een klein blad. Mm-hmm. Maar je hebt zo die doorgaande straat die zo naar van het stadspark naar het station gaat. Ja. Daar heb je er nu één op de hoek. De Heimische Bakkerij heet die. Mm-hmm. Maar vroeger had je nog een andere. En dat was gewoon een soort, een gigantische vitrine. En daar stonden gewoon allemaal bakplaten met van die fantastische kaasstaart. En op vrijdag hadden ze altijd van die soort van koffiebroodjes met bosbessen erin. Dat was natuurlijk voor de zaterdag. Och, die waren zo lekker. Mm-hmm. Dus die ging ik daar wel eens halen op vrijdag.
1: Ja, nu dat we toch bezig zijn, Antwerpse handjes. Dat klinkt wel heel Antwerps, maar het is helemaal niet Antwerps.
2: Die komen uit Congo, hè?
1: Dat zijn chocoladehandjes.
0: Oké, ik distantieer mij van dit.
1: Jij hebt therapie nodig, dadelijk.
0: Ik zal het bespreken. Ik zal dit bespreken op de bestuursvergadering.
2: Ja, oké, ik mag weer op matchen komen.
1: Ja. Stuur een mail naar HR. Het Radio Centraal. Dus Antwerpshandjes, de koekjes die je dan bij diverse bakkers kan vinden. Dus natuurlijk, het klinkt heel Antwerps, maar het is eigenlijk een Joods... Antwerps, Joodse, Hollander uitvinding. Vlak voor de oorlog, want wat deed hij? Hij zegt, we moeten een beetje de zaakjes doen draaien. Dus ik schrijf een wedstrijd uit. Wie kan een product bedenken dat Antwerpen beroemd maakt? Zoals de nieuwste vlaakjes, zoals wat dan ook. Noem maar op, iets lokaal, een streekproduct. Bij deze schrijf ik een prijs uit. En de eerste prijs die gaat naar de bakker die de beste voorstel heeft. Hij schrijft de prijs uit. En wie wint er?
0: Hij zelf, ja, ik wou net
2: zeggen.
1: Dus hij is de uitvinder van de
0: Antwerpse handjes.
1: En de winnaar van de keiharde wedstrijd, Antwerpse handjes.
2: Een Antwerpse Joodse en Hollander.
1: Ja.
2: Is dat dan de Joodse kent, de Antwerpse kent of de Hollandse kent die dat doet?
1: Ja, dat is inderdaad een discussie waard.
0: En onder Holland verstaan jullie, wat verstaan jullie daar eigenlijk onder?
2: Boven de Moerdijk.
0: Kijk eens aan. Dat klopt.
2: Ja, jij denkt dat ik mijn wereld niet ken.
0: Ja, volgens mij heb ik dat alles...
2: Het is heel simpel.
0: Volgens mij heb ik dat alles gezegd.
2: Onder de Moerdijk is bezet gebied.
1: Wij weten dat.
2: Daar valt niet meer over te zeggen.
1: Dat is eigenlijk afgepakt.
2: Dat is gewoon afgepakt. Dat is gewoon België.
0: Oké. Okay. Lekker bezig, jongens.
2: Ja, we gaan daar even voorbereiden, want dat kan niet blijven duren.
0: Ja, ik ben wel gewend, want vroeger... nu niet meer. Maar vroeger ben ik toch regelmatig uitgescholden en gediscrimineerd hier in Antwerpen.
1: Oh, dat is echt.
2: Dus, ik heb tijdens een zakengesprek met een Hollander wel eens gezegd van, joh, je bent toch echt een Hollander? En hij zei, ja, dat kan misschien wel zijn, maar de Joden zijn ook hier.
0: Dus ja, ik weet wat het is om gediscrimineerd te worden omwille van je taalgebruik.
2: Ja, is erg, hè?
0: Nou,
2: en weet wat het
0: is? Zo erg.
2: Ja, dat hier in België is echt een soort van cultstatus om met Hollanders te lachen. Dat is een soort van, hoe dat zeggen, folklore. Dat deert toch van ver gelezen.
0: Maar de folklore is nou ook wel om met domme Belgen te lachen in Nederland.
1: Ja, absoluut, absoluut.
2: Ah ja, dat weet ik, ja.
1: Een beetje antwoord, hè. Tuurlijk.
2: Ja, stel er eigenlijk voor dat we elkaar niet meer mochten beledigen.
1: Hè? Terwijl, als je nu in Antwerpen rondloopt en je ziet iemand van onder de 20, de kans is toch groter dat het een Nederlandse student is dan een Belgische, hè?
0: Ja, ik weet het niet, hè. De cijfers, waar zijn de cijfers? Gewoon dat soort dingen kan je gewoon in cijfers zien.
2: Ik denk dat het nog lang gaat duren. Is dat nieuw inschrijvingsgeld voor buitenlanders hier in Antwerpen al in? Of is dat Vlaanderen al in?
1: Ja.
2: Mal. Ik weet niet hoeveel, maar dat is echt enorm. Het is, ik ken de details niet, ik kan er niet over uitweiden, maar dat is niet zo.
1: Ja, het ging van 8000, maar het kan een hogere school zijn, hè. Maar Vlaanderen ondersteunt dat dus niet meer in alle wijsheid van de verantwoordelijke overheid.
0: Ja, dus nu,
1: was 8000 en dat wordt nu, eigenlijk nog veel minder, maar goed, 8000. En dat wordt nu opgetrokken, omdat de steun valt weg. En veel scholen, ze laten ze vrij tussen aanhalingstekens, zijn verplicht om dan ook het geld wat ze niet meer als ondersteuning krijgen, zelf dan te vragen van de student. En dan circuleren bedragen tussen de 23.000 en de 30.000 euro.
0: Wat dan nu, zeg maar, je komt hier volgend jaar studeren als Nederlander, dan zou je dat moeten betalen?
1: Denk het wel. Denk het wel. Bijvoorbeeld, er was een artikel onlangs over een modestudent, een Amerikaanse jongen, die dan waarschijnlijk zeer getalenteerd is. Antwerpen heeft echt een wereldfaam op het gebied van mode, dat weten we allemaal. Die zijn dan heel blij dat ze voor relatief weinig geld hier kunnen zo hoogstaand les gaan volgen. En die moet het opgeven. Die zegt, ja, volgend jaar word ik plotseling geacht om hier 30.000 euro te betalen. En dat kan gewoon niet. Dus hij kiest eieren voor zijn geld en hij gaat ergens anders naartoe. Dus de leegloop is ingezet. De culturele leegloop.
2: Race to the bottom.
1: Ja, van het Vlaamse cultuurbeleid. Gefeliciteerd daarvoor. Maar goed.
2: Toch gaan we een bijpassende muziekje bijspelen.

0: heel bekend. Maar toch even, fris mij toch even op.
1: Dit was het eerste deel van Les Quatre Saisons, de ja. Antonio Vivaldi. gespeeld door de virtuosi di Roma, met als dirigent Renato Fassano.
2: Dus het is de Quattro Stagioni.
1: Le Quattro Stagioni, ja. Het was de lente.
2: De primavera. Ja. Ja,
1: kan wel tellen, hè, als therapeutische muziek.
2: Absoluut.
0: Ja. Maar nu gaat Koen even iets vertellen over. En daarna voeg ik wel wat in over. Ten slotte hebben we het over muziektherapie. En Koen was stuiten op schreeltherapie in de jaren 60.
2: Op een herinnering, hè? Ja. Nee, omdat het was in onze WhatsApp-groepje. We hebben het dan altijd over wat gaan we volgende keer doen en brengen. En ergens kwam daar het woord therapie insluipen. En voor we het wisten, doen we dit programma. Deze aflevering rond therapie. En ja, mijn beperkte kennis van muziek en therapie, daar ga je nadenken. En dan kwam ik vrij snel uit bij ongeveer het enige waar ik een echte specialist in ben. Dat zijn de, hou je vast, de Beatles. Dat komt dan weer door mijn rare jeugd, waar ik ben opgegroeid met hen op de achtergrond. Ik ben geboren in het jaar dat de Beatles geboren zijn.